0: Goeienacht. Een thuisbatterij heeft weinig invloed op het energielabel van je huis. Dat zeggen energieadviseurs in de Telegraaf. Verkopers zeggen vaak dat een hoog label de waarde van je huis laat stijgen, maar thuisbatterijen dragen daar weinig aan bij. Investeren in isolatie of energiezuinige installaties werkt beter, zegt Milieu Centraal. Het kabinet Jette krijgt een zware onvoldoende van ondernemers. Dat heeft het FD laten peilen. Bijna driekwart ziet weinig daadkracht, te veel regels en te hoge belastingen. Een deel van de ondernemers denkt erover om uit Nederland te vertrekken als er onzekerheid blijft over het overvolle stroomnet of de stikstofaanpak. In Schiedam werd vorige week een circus afgelast omdat het niet aan de veiligheidseisen voldeed. Maar nu is alles in orde en kan het circus komend weekend wel doorgaan. Gisteren werden de laatste controles gedaan. Het circus wilde ook met dieren komen, maar dat mocht niet. En Canada heeft de WK-wedstrijd tegen Qatar met overmacht gewonnen, maar een zware blessure dempte de feestvreugde. Ismaël Koné werd onderuit gehaald en moest met een brancard het veld af. Mogelijk heeft hij zijn onderbeen gebroken. Het werd 6-0 voor Canada. De speler die Koné uitschakelde kreeg een rode kaart. Een andere Qatarees had al rood. Het weer van Weer Online. Er kunnen een paar onweersbuien vallen. Verder is het plakkerig en koelt het niet verder af dan 20 graden. Overdag vrij zonnig en 30 tot 35 graden. Maar voor het gevoel nog een paar graden warmer. En tot over het ANP-nieuws.
1: Goeienacht, dit is Joe.

0: het nieuws van 4 uur.
1: Goedemorgen. Er worden steeds minder zonnepanelen op huizen gelegd, schrijft het AD. Vorig jaar 95.000 installaties, een paar jaar geleden nog honderdduizenden. Komt door de salderingsregeling die op 1 januari verdwijnt. Daarmee werd gebruikte stroom verrekend met zelf opgewekte energie, maar dat levert dan vrijwel niks meer op. De sancties tegen Rusland vanwege de oorlog met Oekraïne worden met een jaar verlengd. Dat is op de EU-top in Brussel afgesproken. De sancties raken de belangrijkste sectoren van de Russische economie. Tijdens de G7-top werden ook nieuwe maatregelen tegen Rusland afgesproken. Ook president Trump zei naar sancties te kijken. De presentatrice die op de Argentijnse televisie deze week zei dat de vader van Lionel Messi was overleden, heeft ontslag genomen. Het bericht ging snel rond op social media en de familie kwam met een statement dat Messi's vader nog leeft. De presentatrice schaamt zich diep en heeft haar excuses aan de familie Messi aangeboden. En bondscoaches kunnen vanaf nu hun spelers weer zien als het volkslied op het WK wordt gezongen. Dat heeft de FIFA beloofd na kritiek van de Duitse bondscoach. Die vond het niet kunnen dat een heel leger fotografen zijn spelers afschermde. De oplossing is nu dat ze dichter bij elkaar gaan staan, zodat de bondscoaches er langs kunnen kijken. Het weer van Weer Online. Het is een plakkerige nacht en het koelt niet verder af dan 20 graden. Overdag wordt het vrij zonnig en al snel tropisch warm, 30 tot 35 graden. Maar voor het gevoel is het nog warmer. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Goeienacht, dit is Joe.

0: het nieuws van 5 uur.
1: Goedemorgen. Een thuisbatterij heeft weinig invloed op het energielabel van je huis. Dat zeggen energieadviseurs in de Telegraaf. Verkopers zeggen vaak dat een hoog label de waarde van je huis laat stijgen, maar thuisbatterijen dragen daar weinig aan bij. Investeren in isolatie of energiezuinige installaties werkt beter, zegt Milieu Centraal. Iran gaat schepen snel vergunningen geven om door de straat van Hormuz te kunnen. Ze krijgen een tijdslot en een route en Iran adviseert schepen om zich daaraan te houden. Ook de VS hebben bevestigd dat zij hun blokkade hebben opgegeven. Onderhandelingen over een definitief vredesplan beginnen dit weekend in Zwitserland. De sancties tegen Rusland vanwege de oorlog met Oekraïne worden met een jaar verlengd. Dat is op de EU-top in Brussel afgesproken. De sancties raken de belangrijkste sectoren van de Russische economie. Tijdens de G7-top werden ook nieuwe maatregelen tegen Rusland afgesproken. Ook president Trump zei naar sancties te kijken. En meerdere winkels zijn zondag dicht door een staking van FNV. Die is boos dat werkgevers de zondagstoeslag willen halveren, zoals bij andere winkels al is gedaan. Voor onder meer Ethos, Gal en Gal en Trekpleister geldt het nog niet. Het is onduidelijk welke winkels precies dicht zijn. Het is zondag Vaderdag. Het weer van Weer Online. Het is een plakkerige nacht en het werd niet koeler dan 20 graden. Overdag wordt het vrij zonnig en al snel tropisch warm, 30 tot 35 graden. Maar het voelt nog warmer aan. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Goedemorgen, dit is Joe.

0: The Real Thing met de You To Me Are Everything. Goedemorgen, het is vrijdagochtend en het is alweer 6 uur. Dit is jou. We gaan beginnen aan de Koen en Sanne Show, maar eerst het nieuws vandaag met Jeroen Latijnhouwers.
1: Zeker, goedemorgen. Grote overlast door noodweer. In het zuiden van het land buien, onweer en harde wind, onder andere in Eindhoven. Daar kwam het met bakken uit de hemel. Iets verderop in Nuenen stonden de straten blank en zijn bomen omgewaaid. Ook in Limburg was er overlast, in Maastricht kwamen bomen op de weg terecht. Het is niet bekend of er schade is. Opnieuw is er een kind uit het raam gevallen, in Dordrecht dit keer, van 3 hoog naar beneden. Desondanks lijkt het kindje vrijwel geen letsel te hebben, zegt de politie. Die gaat uit van een ongeval. Eerder deze week viel in Rotterdam een kind van de tweede verdieping. Die overleefde de val niet. Er varen weer olietankers door de straat van Hormuz. Het zijn de eerste schepen die er varen sinds de overeenkomst is getekend tussen de VS en Iran. Onderhandelingen over een definitief vredesplan beginnen dit weekend in Zwitserland. En sport, het WK voetbal. Mexico heeft zich als eerste land geplaatst voor de volgende ronde van het WK. Mexico won met 1-0 van Zuid-Korea. De enige goal werd gemaakt na een foutje van de keeper.
2: Daar moet de keeper komen, die laat los en dan is het 1-0 voor Mexico. Na een enorme blunder van Kim Jong-gyu.
1: En ook voor een ander gastland was er succes. Canada namelijk won met 6-0 van Qatar. Het weer van Weerplaza. Vandaag de dag kunnen we samenvatten in 3 woorden. Zonnig, heet en benauwd. Het wordt 28 tot 36 graden. Ja, het wordt helemaal niks. Ik wilde eigenlijk een 3-letterwoord gebruiken. Beginnend met een K, eindigend op een... Nee, maar later kans op... was fijn. Stevige buien en onweer.
0: Jeroen Latijnhouwers, ja, ontzettend fijn dat je er bent.
1: Ja. Het is heel leuk om
0: hier te zijn. Het is heel eervol, hè? Je hoort dat. We hebben nu echt een echte nieuwslezer, hebben wij.
3: Ja, dat is natuurlijk sinds Kai op non-actief is gesteld.
1: Ik had geen baan meer.
3: Ja, hij is er 3 dagen niet. Of nee. Is dan nog niet naar buiten toe?
1: Ja, hij is alweer.
3: Oh, was hij er alweer?
0: Ja, leuk dat je luistert.
3: Weinig indruk gemaakt.
1: Hij is er weer.
0: Ach jongens, het wordt een heerlijke ochtendshow vandaag. Oranje dag is het ook.
3: Ja, heel veel zin in, alles niemand.
0: Nou ja, Sanne, kom op zeg. Jij bent de enige die in het oranje gehuld is, notabene.
3: Dat is waar, ja.
0: We gaan even kijken hoe het is op de weg. En dan denk je vrijdagochtend 6 uur. Dan zal er wel weinig aan de hand zijn. Dat is ook wel zo. Maar wel één fikse vertraging op de A4 Den Haag-Amsterdam. Bij Zoeterwoudendorp 20 minuten. En dat komt door een ongeval.
4: Joe, Oranjedag wordt mede mogelijk gemaakt door Beemster Kaas. Echte kaas komt uit de Beemster.
0: Lekker.
4: Dit WK voetbal kleurt Joe oranje. Vandaag is het Joe Oranjedag. Dit is Joe met de Koen en Sander Show.
0: Ja hoor, gewoon lekker 4 uur schoon aan de haak in de ochtendshow. Sander, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Knowing me, knowing you, hier is ABBA.

0: Goedemorgen, vrijdag op de kalender. Lekker hoor. 19 juni, hartelijk welkom bij de Koen en Sander Show met Sander Lantinga.
1: Een hele goede morgen.
0: Met Koen Swijnenberg. Maar zeker ook deze ochtend met Jeroen Latijnhouwers.
2: Ja, leuk.
0: Goedemorgen,
2: leuk.
0: Jeroen.
2: Ja, goedemorgen.
0: Leuk. Leuk. Ja, want we hebben jou op een gegeven moment gevraagd. Maar dan denk je toch van ja, het is toch de man van de middagshow. Mag dat dan? Mag het van Kai? Wil Jeroen het wel? Maar daar zit hij gewoon.
2: Ja, nou ja, niemand wilde. Althans, niemand kon. Ik zeg het verkeerd. Niemand kon. Iedereen is weggelopen bij jullie. Waarom weet ik niet. Toen bleef ik over en ik dacht op tijd weg te zijn. Helaas.
1: Maar jouw ijspakket, hè? Nu ben je de komende 2 weken ben je vrij omdat je hier zit.
2: Zo is dat.
1: Ja, mooi, ja.
2: Bedankt daarvoor.
1: Uit onderhandeld.
2: Namens het hele gezin.
1: En leuk, ja.
2: Ja.
0: Nou, maar het had weinig gescheeld. Sander, dit heb jij niet meegekregen. Maar deze ochtend al vroeg kwam jij hier binnen en ik zag stress op het gezicht van Jeroen. Ik dacht, wat is hier aan de hand?
2: Ja.
0: En jij blijkt dus een probleem te hebben met het... eigenlijk al jaren een inlogprobleem op je computer te hebben.
2: Ja, en dat is een grote grap op de redactie. Want als ik binnenkom... ze willen allemaal dat ik eigenlijk een half uur eerder binnenkom. Ik weet niet wat het is. Ik zit nu aan de andere kant dan waar ik normaal zit bij Kai, zeg maar. Een andere computer. We hebben gisteravond na afloop van de uitzending even alles geïnstalleerd. Ik hoef alleen maar mijn wachtwoord in te tikken. Nou, dat heb ik zojuist inderdaad een keer of 15 gedaan. En toen schoot hij op slot. Toen ging ik op mijn eigenlijke plek zitten. Dat is jouw plek.
1: Ja.
2: Maar 1 keer ingelogd.
0: Ja.
2: Maar ja, ik ben natuurlijk, ik kom binnen met alle respect voor iedereen hier. Dus dan ga ik weer toch op dat plekje zitten waar ik nu zit.
0: Ja.
2: Uiteindelijk is het gelukt.
0: Een beetje het verdomme hoekje van de studio. Dat is eigenlijk waar je
2: nou, zo voelt het wel een beetje. Dat voelt er niet heel welkom.
1: Maar je mag ook hier zitten hoor. Dat maakt mij helemaal. Ja, ik wil ook wel gewoon lekker naar huis gaan. Dat jullie dus 2 doen, vind ik ook goed natuurlijk.
2: Nee.
1: Maar het is nu gelukt. Met datzelfde wachtwoord.
2: Ja. Ik ben de rest nog te installeren, maar ik zit erin.
0: Okay. Ik vind het altijd zo lekker dat ik dan denk, als ik thuis ook loop te klooien met, denk ik, bij de grote Jeroen Latijnhouwers heeft dit al jaren, weet je wel. Het verzacht de pijn gewoon een beetje.
1: Ja,
2: maar het is echt dramatisch in mijn
0: hoofd. Ja, het is heel irritant.
2: Echt, neem me serieus. Iedere dag is het weer hopen dat ik kan inloggen.
1: Ja, het is een beetje nieuwslezer eigen, want Norlie Beyer had het ook altijd.
2: Toen waren er nog geen computers. Ja. Toen waren er nog geen computers.
1: Norlie Beyer, Harmes Tiso, kon gewoon niet inloggen.
2: Hoe deden ze dat toen op de machines? Ik weet het eigenlijk niet. Hoe
1: nou, ik wil toch even, dat heb ik nog nooit tegen je verteld. Maar het was denk ik, het moet 1998 zijn geweest. Ik heb journalistiek gestudeerd, althans, ik heb ingeschreven gestaan. En wij gingen als klasseuitje met journalistiek naar het RTL Veronique Nieuws of RTL 4 Nieuws.
0: Oh.
1: En daar heb ik, toen moest je netjes in de rij lopen en dan kreeg je een gele sticker op. Maar toen ben ik met een vriend van mij, zijn we afgedwaald en op eigen houtje over die hele grote redactie. En toen heb ik dus de grote Jeroen Latijnhouwers geïnterviewd.
2: Echt waar?
1: 1998.
2: Geïnterviewd?
1: Ja. Ik weet nog, het was een diepte interview. Ik heb laatst nog de beelden gezocht, maar ik kan ze niet vinden. Maar ik zeg dan, hallo, wie bent u? Toen zei jij, ik ben Jeroen Latijnhouwer. En toen zei ik, wat doe jij precies? Toen zei je, ik lees toevallig wel het nieuws.
2: Nou, zo werkt.
1: Dat was het.
0: Dat ben arrogant.
1: Dat was het
2: gesprek.
1: Ja. En toen moest je IT bellen, want je kon niet inloggen.
2: Oh, wat erg. Het kan nog maar zijn.
1: Ja.
0: Hey, fijn dat je luistert naar de ochtendshow. Het is een bijzondere dag vandaag, want wij beleven een oranje dag hier bij Joe. Even kijken, Jeroen. Nou, jij hebt je keurig aan de dresscode gehouden.
2: Sorry.
0: Ik zit ook hier in maagdelijk wit. Ik ging nog even de zolder op van, ah kijk, het oranje petje. Maar de enige die zich er keurig aan gehouden heeft, Sander, dat ben jij.
1: Ja.
0: Dit is een 88 shirtje.
1: Ik heb de memo van het Vlaamse orakel wel gelezen. En ik heb me netjes aan de kledingvoorschriften gehouden.
0: Vlaamse orakel.
1: Ja.
0: Dat is onze Elisabeth van
1: de
0: dag.
1: Dat is de grote baas. Die zwaait de scepter.
0: Ja.
1: En de zweep.
0: Ja, dus, ja. Nou ja. Jij krijgt niet met de zweep, maar ik denk wel. Ja.
1: Ik denk dat je aan de schandpaal moet met Swijnenberg.
0: Maar het wordt een heerlijke dag. Vandaag op morgen natuurlijk het Nederlands elftal tegen Zweden. Dan gaan we het gewoon even afmaken in de pool, hè. Dan is het ook gewoon klaar geweest. Dan zijn we meteen geplaatst.
1: Dus naar huis bedoel je?
0: Dan gaan we gewoon winnen. En dan zijn we gewoon door naar de volgende ronde.
1: Ik hoop een overwinning, maar ik vind het nog geen uitgemaakte zaak.
0: Nee. Oh.
1: Ik vind het heel spannend.
0: Maar het is oranje dag, dus we zijn gewoon positief.
1: Oh, nee, maar dan geef je tv weg. Dat is veel leuker dan Nels Elftal.
0: Dat is waar.
1: Ja.
0: Dat is waar. TV's gaan we weggeven vandaag. Het 1-2'tje gaan we spelen. En nog veel meer leuks deze ochtend in de Koen en Sander Show.

0: hydratatiebreak, het liedje van de Eagles. Hotel California in de Koen en Sander Show. Een hele goede morgen. 6:50. En Sander?
1: Ja.
0: Heb je er eentje?
1: Ja.
0: Ah, want ja, Jeroen, onze nieuwslezer van dienst. Goed om te weten, 6:50 iedere ochtend. Dan kunnen we er even voor gaan zitten. Dan is het tijd voor de spreuk van Sander.
1: Oh. Laat je inspireren, Jeroen.
2: Ja. Ja.
1: Het leven is als een aardappel. Soms zit je gebakken en soms in de puree.
0: Oh, prachtig.
2: Wauw.
0: Ja, prachtig. Deze nemen we mee het weekend in, hoor.
1: Op een shirt ook.

0: is van mij.
1: En sinds een dag of twee, ik zag beelden van, volgens mij was het 2016, dat Doe Maar Op Pinkpop stond. Dat is dus 10 jaar geleden.
2: Dat is dan 10 jaar geleden, ja.
1: Ja, en het is ook dit weekend toevallig weer het weekend van Pinkpop.
2: Zeker weten. Ze hebben ook volgens mij in de jaren 80 op Pinkpop gezien.
1: Ja, ja, ja, ja.
2: Toen kregen ze rotte tomaten en eieren aan zich. Want ja, dat was helemaal niet ponton, zeggen ze dan, hè, in Limburg. Ja. Sint-Odilienberg.
1: Ponton.
3: Ben je geboren, hè?
2: Ja, dat wist ik.
3: Nee. Weet je het echt?
1: Okay, kom je uit Sint-Odilienberg?
3: Daar ben ik geboren. Ja, wow. Geboren in Limburg, getogen in Brabant. Het beste van twee werelden.
1: Oh ja, mooi, mooi, mooi, mooi. Straks hebben wij hier de beroepentest. En gaan we deze ochtend spelen met Asim. En die heeft alvast een klein tipje van de sluier voor ons.
4: Mijn hint voor jullie is... ik ben de draad tussen de denkers en de doeners. Succes. Ja. Ben benieuwd.
1: De draad tussen de denkers en de doeners. Zometeen proberen wij het beroep van Asim uit Apeldoorn te raden. Het gaat gebeuren na het nieuws van 6:30. Jeroen, waar ga je het over hebben?
3: Onder andere dit. We weten steeds meer over wat er gebeurd is in het Groningse Meerstad. En het eerste land is door naar de volgende ronde op het WK.
5: Vandaag is het Joe Oranjedag. Scoor de hele dag tijdens het Joe 1-2'tje, de Beemster WK-splank en een gloednieuwe tv om alle wedstrijden te kijken.
6: Ja, ja, schieten dan, schieten!
5: Vandaag Joe Oranjedag. Of we kampioen kunnen worden? Yes, we can! Kaasplankjes houden van Beemster. Ook tijdens de wedstrijden van Oranje. Met nu ook Beemster kaassalade en kaastappenade. Echte kaas komt uit de Beemster.
7: Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite. 2 blikjes voor maar 1 euro. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee. Plus.
8: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied
9: op deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
10: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime leden. Word nu Prime lid op Amazon.nl.
11: Ook bij Plus. Plus spare ribs 500 gram, 3,99. We doen met je mee. Plus.
12: Even 30 jaar op sabbatical. Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
13: Bouw- of verbouwplannen? Jan Groentegels. De specialist in wand- en vloertegels. Een wereld aan tegels. jangroentegels.nl.
12: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatsslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
14: Slimmer werken als accountant? Met Vision Planner maak je makkelijk en snel betrouwbare jaarrekeningen. Sluit je aan bij ruim 4000 accountants en administratiekantoren. Ga naar visionplanner.com/betrouwbaar.
15: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
14: Vision Planner. Voor accountants die vooruit willen. Ga naar visionplanner.com/betrouwbaar.
15: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
16: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
17: Keukenkopers, opgelet! Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Aetna. Krijg nu 50% korting op alle Aetna aanmerkapparatuur bij aankoop van je keuken. Doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Aetna, official cooling partner van FIFA 2026.
18: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
19: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
0: Hans hoort je. Want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
19: Hans, alleen de prijs is anders.
20: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, Galia en Cantaloupe-meloen per stuk voor 1,49. Lidl, je verdient het.
21: Voordeel dat blijft hangen bij Trekpleister. Nu, Witte Reus toiletblokken, 4 stuks voor maar 5 euro. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
22: Vier op zaterdag 20 juni midsommar bij IKEA. Met Zweedse tradities en zomerse activiteiten. En draai aan het rad, waarbij je kans maakt op een reis voor 4 personen naar Småland in Zweden. Tot dan, IKEA. Een wereld aan ideeën.
23: Pak je tuin aan deze zomer met NBI. Want al 80 jaar zorgt NBI voor meer kleur en sfeer met de allermooiste sierbestrating. Kijk op nbi.nl voor een dealer bij jou in de buurt. NBI. De Steenmeesters.
24: Ja, je accuboor kan brand veroorzaken in vuilniswagens. En dat geldt voor alle apparaten met een accu of batterij. Lever hem dus in waar die hoort. Afvalbrand heb jij in de hand. Kijk voor veilige inleverpunten op doemaapart.nl.
25: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
26: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
27: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.

0: buien met onweer, hagel en ook windstoten. Verkeersinformatie, 1 vertraging en wel een fikse op de A4 Rotterdam-Amsterdam. Ben je bij Zoeterwoudendorp 35 minuten langer onderweg? Dit is jou! Het is 6:30 en krijg je van Jeroen Latijnhouwers het nieuws.
1: Zeker, goedemorgen. Er wordt steeds meer duidelijk wat zich heeft afgespeeld in het Groningse Meerstad. Een echtpaar kwam daar om het leven. Het meisje dat vastzit voor de dood van haar ouders zou de daad hebben gefilmd. Dagblad van het Noorden weet dat er beelden zijn gedeeld met leerlingen van haar school. En haar ouders zijn erop te zien bebloed. Ze zouden in hun slaap zijn aangevallen.
0: Dit is... Je sla je stijl van achterover, hè, van dit verhaal.
2: Ja. Ja,
0: een meisje van 13, hè?
2: Ja, nee, ik snap het. Ja, en dan ga je dat nog filmen ook. En je zal maar leerling zijn en dat ongevraagd in je WhatsApp krijgen ook. Zal anders dan een stickertje?
1: Ja, zeker. Ze zou ook de hond hebben aangevallen. De hond liep ook bebloed op straat. Met een mes zou dat gebeurd zijn.
0: Jeetje.
1: En het zou al eerder gebeurd zijn. Dus wij weten het sinds gisteren. Maar dinsdag zouden de mensen, althans dat is het verhaal... dinsdag zouden beide ouders al onbereikbaar zijn. Er is een collega van meneer aan de deur geweest. Want hij verscheen niet op zijn werk.
0: Ja.
1: Deed niemand open. De man is weer weggegaan. Of hij een melding heeft gedaan bij de politie is onduidelijk. Maar pas gisteren werd het een en ander bekend. En is dat meisje opgepakt, inderdaad. Ik heb ook ander nieuws van afgelopen nacht en gisteravond. Noodweer in het zuiden van het land. Het kwam onder andere met bakken uit de hemel rondom Eindhoven. Straten stonden blank en er zijn veel bomen omgewaaid. En dat gebeurde ook in Limburg. Daar vielen meerdere bomen op de weg. De brandweer heeft ze daar weggehaald. Over schade is nog weinig bekend. Iran gaat de schepen snel vergunningen geven om door de straat van Hormuz te kunnen varen. Ze krijgen een tijdslot en een route. En Iran adviseert schepen om zich daaraan te houden. Ook de VS hebben bevestigd dat zij hun blokkade hebben opgeheven. Onderhandelingen over een definitief vredesplan beginnen dit weekend in Zwitserland. En dan sluit af het sport, het WK voetbal. Mexico heeft zich als eerste land geplaatst voor de volgende ronde. Mexico speelde tegen Zuid-Korea en won met 1-0. Dat was ook succes voor een ander gastland, voor Canada. Dat won ruim met 6-0 van Qatar. Maar Canada verloor ook. Een speler, middenvelder Ismaël Koné, werd getackeld, brak zijn been en moest op een brancard het veld verlaten. En het zag er in eerste instantie niet ernstig uit. Klonk zo bij de NOS.
3: Ik heb er even een tikkie na. En die raakt haar echt geblesseerd. Oh, paniek zeg. En de speler zelf schrikt zich ook helemaal kapot.
2: Ja, dat is echt de herhaling, laat ik het zo zeggen. De herhaling werd ook niet getoond. Want inderdaad, zijn been bungelde onder zijn bovenbeen.
0: Oh, bah.
2: Dan heb je wel een beetje idee wat er gebeurd is.
0: Echt.
2: Maar gek is, Arno van Rijden zegt ook, hij krijgt een tikkie. Maar als dat been verkeerd staat, ja, dan kan die heel lelijk breken. Maar eigenlijk de overtreding was niet minder hard dan bijvoorbeeld wat Messi deed tegen Algerije. Dat had natuurlijk ook verkeerd kunnen aflopen.
0: En heb jij de reactie gezien van de speler die overtreding maakte?
2: Ja, nou ja, die werd door alle Canadezen belaagd. Want het werd een opstootje. Maar die man was helemaal diffuus. Want ja, dat was natuurlijk niet...
0: Was niet zijn opzet.
2: Nee, het was niet zijn intentie. Nee. Het was geen tackle met twee benen vooruit. Nee, laat ik het zo zeggen. Die deed het volgens mij niet heel erg expres.
1: Er waren nog twee wedstrijden gisteravond. Voor Tsjechië en Zuid-Afrika wordt de laatste wedstrijd in de poolfase beslissend. Naar hun gelijkspel, 1-1. En Zwitserland wist gisteravond voor het eerst te winnen. Het werd 4-1 voor Zwitserland tegen Bosnië en Herzegovina.
0: Ja. En morgen Nederland. Zelf dan,
1: ja. Zo zin in.
0: Begint het dan een beetje te kriebelen?
1: Och, man, al dagen.
2: Ja, jullie zijn helemaal oranje al. Leuk.
1: We zitten wel zonder timber, hè?
2: Ja, hersenschudding. Ja. Nou, ik dacht, ik ga even lekker, weet je, ik was alleen thuis. Mijn vrouw was uit eten, kinderen richting bed. Ik denk, deze man gaat lekker met een potje pils. Ik kwam van het terras af. Even lekker zitten voor Tsjechië, Zuid-Afrika.
0: Je kwam van het terras af. Je had al een potje pils op waarschijnlijk.
2: Ik had een klein potje pils al op, ja.
0: Lekker.
2: Ja, lekker geet. Toen dacht ik, nou, ga ik zitten. Wat een draak van een wedstrijd. Mijn hemel. Maar mijn theorie is, kijk, de acht beste nummers 3 gaan door. Er wordt inmiddels gevoetbald door landen als Tsjechië, Zuid-Afrika. Die voetballen om niet te verliezen.
0: Ja.
2: Niet om te winnen. En dat zie je dan. Ja, 1-1. Ze hebben allebei al een keer verloren. Dan met 1-1 zijn ze alsnog tevreden.
0: Dan krijg je natuurlijk een verschrikkelijke wedstrijd.
2: Het is gewoon, de WK moet eigenlijk gewoon nog beginnen.
0: Ja.
2: Pas bij de derde ronde, ja, daar gaat het een keertje ergens om. Ja. Het is wat een draag. Les het zeg.
0: Dus papa was een beetje boos met zijn
2: vrienden. Zep, ik heb Peter Massa's kassa in de haren gekeken. Oh, nee.
0: Goed, Asim, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Azim, je komt uit Apeldoorn. En wij gaan proberen om jouw beroep te raden.
4: Ja,
0: daarvoor hebben wij 7 vragen, Azim. En Sander heeft vast vraag 1 voor jou.
2: Azim, werk je altijd op 1 en dezelfde plek?
4: Ja.
0: Duidelijk. 1 en dezelfde plek. 6 vragen. Gelukkig hebben we nog over. Gaan we spelen over 3,5 minuut.

0: even uitleggen voor Jeroen, want die ligt natuurlijk normaal gesproken op dit tijdstip nog lekker in zijn mandje, kan ik me zo voorstellen. Maar ja, we spelen de beroepentest, Jeroen, en mag je ook meedoen.
1: Ja.
0: We proberen het beroep te raden van een van onze luisteraars. En dat is deze ochtend Asim uit Apeldoorn. Goedemorgen, Asim.
2: Goedemorgen.
0: En dan moet je weten, we mogen maar 7 vragen stellen. En 1 vraag is al geweest, namelijk of Asim altijd op 1 en dezelfde plek werkt. Antwoord is ja.
3: Ja, en hij heeft een hint gegeven dat hij de draad is tussen de denkers en de doeners. En Asim, ga meteen door met vraag 2. Wat doen de doeners?
2: Ze tekenen. Ze dragen het over. Ik moet er niet alles weggeven natuurlijk.
3: Nee.
2: Ja, in principe doen ze eigenlijk de voorcalculaties. Ze dragen dingen over. Ze tekenen en ze zetten er achteraf zetten ze de handtekeningen over. Stempeltje.
0: Dat vind ik al een heel uitgebreid antwoord.
3: Ja.
2: Daar
3: snap er verder niks van, maar het is een uitgebreid antwoord.
0: Heeft jouw werk iets te maken met bouwen of verbouwen?
2: Het is wel iets in de bouw, zou ik het zo zeggen.
3: Ja.
2: Ja.
3: Als jij een werkoverleg hebt, wat wordt dan het meest gezegd?
2: Wat wordt het meest gezegd? Even centraal.
1: Ja.
2: Even centraal, dat is vaak in overleg.
0: Ja.
2: Maar ja, overleg als je overleg hebt.
0: Jij mag wat vragen.
2: Dat is wel lastig.
1: Ja, Asim, heeft jouw werk ook met geld te maken? Berekeningen iets met geld?
2: Ja, ook. Zeker.
3: Wat denk jij, Jeroen?
1: Ja.
3: Schat je uit het hoofd in van ons drieën?
1: Ja, dat is niet onterecht. Ik denk dat Asim, dat jij...
0: Niks zeggen hoor, Asim, niks zeggen.
1: Oh nee. Maar ja, precies. Dat jij moet berekenen hoeveel iets dat gebouwd gaat worden, zeg maar, gaat kosten.
3: Oh ja.
1: Alles bij elkaar.
3: Calculist.
1: Een soort calculator.
0: Oké. We hebben nog 2 vragen die we mogen stellen.
3: Ja, als je het dan toch het een naam moet geven, geef jij de leiding aan mensen of wordt er toch leiding aan jou gegeven, Asim?
2: Het gaat beide kanten op.
3: Ja.
2: Ja. Ik krijg het en ik geef het. Dat is echt letterlijk en.
0: Een soort tussenpersoon eigenlijk.
2: Ja, dat is een draad, hè.
0: Wat zeg je?
2: Het is een draad.
0: Ja, precies. Ja, de draad. Ja, de draad. Maar dan hebben wij nog 1 vraag. Ik vind het wel lastig.
2: Mag je 2 stellen?
0: Waar denk jij aan, Sander?
3: Ik ben helemaal blanco.
0: Oh.
3: Ja, iets in de bouw, maar ik word er niet heel veel wijzer uit.
0: Ik zat te denken met een architectenbureau. Een architect, weet je wel, daar leek het een beetje op. Maar dat is dan hij, dan denk ik zelf niet.
3: Ik zou misschien werkvoorbereider.
0: Werkvoorbereider, ja. Maar een werkvoorbereider bevindt zich ook altijd op de bouw, lijkt mij. Hij is iedere dag op dezelfde plek.
3: Ja. Ja.
0: Wat kun jij mij een vakterm geven? Gewoon een vakterm die bij jouw werk hoort, Asim?
2: Hoofdleiding.
0: Hoofdleiding. De beroepentest. Nou, ik durf wel te zeggen, van alle beroepentesten van deze week hebben wij vandaag de hulp van onze luisteraars wel het hardste nodig.
3: Het is multi-interpretabel, hè? Hoofdleiding kan natuurlijk gewoon in de bouw zijn, maar je kan ook zeggen dan, hè, wat heb je een mooie hoofdleiding? Dat kan ook, ja.
0: Dat laatste denk ik niet. Maar wat zou het werk van Asim kunnen zijn? Laat het ons alsjeblieft weten. Je mag het nu sturen in de app van Joe en Asim. Dan melden wij ons straks weer. Tot zo.
2: Ja, dat is wel.

0: Kasim uit Apeldoorn, een hoofdpersoon in onze beroepentest van vandaag. Wat weten over het werk van Asim? Nou, luister goed. Hij werkt iedere dag op dezelfde plek. Zijn werk heeft iets te maken met de bouw. De doeners op zijn werk die zijn vooral aan het tekenen, doen voorcalculaties en dragen dingen over. Tijdens een werkoverleg wordt het woord, woorden zijn het dan, even centraal het meest gezegd. Tijdens zijn werk krijgt hij te maken met geldberekeningen. Hij geeft leiding en krijgt ook leiding op een werkdag. En een vakterm die bij zijn werk hoort is hoofdleiding.
1: Maar ja.
2: Ja.
1: Maar ja.
2: Nou, er komt er ontzettend veel binnen. Dank daarvoor. Bijvoorbeeld de apotheker. Ja.
1: Oh ja.
2: Daar moeten we mee doen. Marco denkt dat hij grafisch tekenaar van de Efteling is. Industrieel ontwerper, architect. Dan komt Paul, die zegt werkvoorbereider zit op kantoor, niet op de bouw. Dat we dat eventjes in ons achterhoofd houden. Projectleider in de installatietechniek. Hij zit in de sprinklers. Keukenontwerper Bas. Bas denkt dit.
3: Goedemorgen, Koen en Sander. Ik spreek met Bas hier. Deze man die denkt dat hij werkt bij een netwerkbeheerder of bij een provider. Iets met leidingen.
0: Iets met leidingen.
2: Ja, en dan is het toch nog wel een soort van gemene deler. Want wat er toch nog regelmatig binnenkomt is technisch tekenaar.
0: Dat hij toch tekenaar is?
2: Technisch tekenaar / 3D-ontwerper / calculator.
0: Ja, maar dat zijn dan de doeners op zijn werk. Want die tekenen, die doen die voorcalculaties. Hij zit daar dan tussenin.
2: Maar krijgt een technisch tekenaar niet zeg maar een opdracht? Dan gaat hij technisch tekenen en dan geeft hij dat weer aan de mensen die het gaan uitvoeren.
0: Ja, dat kan ook natuurlijk.
2: Dat is mijn huistuin en keuken.
0: Nee, goed.
2: Ja.
0: Asim, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Ik zou het zeggen, San, ik zou het gewoon vragen.
2: Asim.
4: Ja.
2: Wil je met mij vanavond lekker de stad in? Of moet ik het anders zeggen?
4: Is het bier of niet?
2: Ben jij technisch tekenaar?
4: Nee.
2: Waarom niet?
0: Ik was er al bang voor.
2: Ja.
0: Was er al. Maar wat doe jij dan wel, Asim? Vertel het ons, alsjeblieft.
4: Hij zei het, Jeroen zei het al. Eigenlijk moet je de werkvoorbereider ook goed rekenen. Gasvater, elektra. En dezelfde locatie. Ik werk met de leukste stelletje Mongolen ever.
2: Oh,
4: dus dat is altijd
2: nou,
4: even centraal. Dus dat hoort gewoon bij overleg even centraal.
2: Ja.
4: Superleuke groep. Maar eigenlijk moeten we. Officieel is het projectcoördinator. Maar werkvoorbereiding moet je eigenlijk ook goed rekenen.
2: Oh ja, het was een ingeving. Eerst daar zijn we aan voorbij gegaan.
0: Ja.
4: En die man zei het ook al. Netwerkbeheerder. Inderdaad, alles in opdracht van Leander.
2: Oké. Okay. Oh, Leander.
0: Ah.
4: Ja, ik werk voor Van Gelder, maar we doen alles in opdracht van Leander.
0: Nou stuurt Miranda, Miranda Broersen zegt ook dat jij dat doet voor Leander. Ken jij haar toevallig?
4: Nee, zegt mijn naam, zegt me niks. Oh.
2: Nee. Nou, ik zal de nummer even geven.
4: Ja. Mooi.
0: Oh, wat een bevalling was dit.
4: Ik wou jullie veel vrijgeven, maar het is lastig altijd. Ik word toch wel een beetje zenuwachtig als ik zelf aan de lijn zit.
2: Ja, Asim, je hebt het fantastisch gedaan.
0: Aan jou lag het zeker niet, Asim. Echt niet.
4: Ja, sorry als ik te cryptisch was. Maar,
0: nee hoor.
4: Ja.
2: Nee hoor, je bent een geweldig kandidaat. Dankjewel en heel fijn weekend, Asim.
4: Tot ziens.
0: Ciao, ciao.

0: Success. Waiting for tonight. Straks het nieuws van 7. Jeroen Latijnhouwers, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen. Er is vanochtend vroeg geschoten in Rotterdam.
0: Oh. Details zometeen over een paar minuten. En Sander?
2: Ja?
0: Ja, jij krijgt Tjeerd op bezoek vandaag.
2: Oh, heb ik geen zin. Nee, leuk.
0: Nee, leuk. Tjeerd komt uit De Rijp.
2: De Rijp?
0: Ken je het?
2: Ja, dat ligt in Noord-Holland.
0: Ja.
2: Richting West-Friesland.
0: Een stukje boven Amsterdam.
2: Volgens mij komt Thomas de Akta daar vandaan.
0: Oh, wauw. Goed, dat weet jij dan allemaal weer. Tjeerd komt er ook vandaan. En Tjeerd komt langs vandaag om het tegen jou op te gaan nemen... in het spelletje De Drie Noten.
2: Tjeerd is van harte welkom.
0: Kan die daar een mooi geldbedrag mee winnen, Sander? Kijk of jij een beetje scherp bent op deze vrijdag. De beroepentest ging niet helemaal lekker net.
2: Nee.
0: Kijk of deze wel goed gaat. Eén noot van een grote hit. Maar welke hit is dit?
2: Kiss.
0: Helemaal goed.

0: Daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Je hebt nog 3 dagen. Ziggo.
1: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
2: Dat gaan we vieren.
1: Met dit weekend nergens goedkoper. Kersen 500 gram maar 1,89. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
0: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
1: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En Hollandse nieuwe haring. 2 stuks voor maar 99 cent.
2: Dat gaan we vieren.
1: Dus nu naar Aldi. De goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
3: Slimmer werken als accountant? Met Vision Planner maak je makkelijk en snel betrouwbare jaarrekeningen. Sluit je aan bij ruim 4000 accountants en administratiekantoren. Ga naar visionplanner.com/betrouwbaar.
4: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in 1 keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
3: Vision Planner. Voor accountants die vooruit willen. Ga naar visionplanner.com/betrouwbaar.
5: Zie je nou wel, ze ruikt me.
6: Wat begint met fysiek ongemak, groeit uit tot schaamte. Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Marcel's Green Soap, handzeep en douche 1+1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
7: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarige internet- en tv-abonnement een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders schrijf je mis.
8: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
9: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
10: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.

0: Plus Johans Elektra niet goed is...
1: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
2: Rook?
1: Nee, och. Ik heb hem zelf ook.
2: Nee, rook. Uit de meterkast.
0: Johans Witgoed Plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
1: Zo, koffie?
0: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
3: Juich mee met Oranje. Zet de barbecue maar aan. Vlees, vis, vega en frisse salades. Kies en mix 4 voor 10 euro. Barbecue beukers. Dat is de ja van Jumbo. Hallo ondernemer. Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo.
4: Goedemorgen, de Koen en Sander Show op deze oranje dag. En het nieuws. Hier is Jeroen.
5: Goedemorgen. Meer bekend over het drama in Meerstad. Gisteren werd duidelijk dat een echtpaar daar in hun huis om het leven is gebracht. Hun tienerdochter, een meisje, is verdachte. Zij zou het misdrijf hebben gefilmd en hebben gedeeld met leerlingen van haar school. Dat schrijft het Dagblad van het Noorden. De dochter zou haar ouders hebben aangevallen in hun slaap. De politie heeft vannacht in Rotterdam geschoten op een inbreker. De man werd betrapt toen hij wilde inbreken in een voertuig. Daarna rende hij met een schaar op de agenten af. Een taser en waarschuwingsschoten stopten hem niet. Daarna schoot de politie gericht. De verdachte is echter niet geraakt. Een agent raakte wel licht gewond. Oekraïne wil dat de oorlog met Rusland voor de winter voorbij is. Volgens president Zelensky kan dat door meer druk te zetten op Rusland. Intussen blijft Oekraïne Rusland aanvallen. Zo was er gisteren een enorme drone-aanval op Moskou. En op het WK voetbal heeft Mexico zich geplaatst voor de volgende ronde door te winnen van Zuid-Korea met 1-0. En verder won Canada met 6-0 van Qatar. Het Nederlands elftal gaat zich vandaag verder voorbereiden op hun wedstrijd van morgen tegen Zweden. Bondscoach Koeman moet het wel doen zonder Quinten Timber. Die liep bij de training van gisteren een hersenschudding op. Teun Koopmeiners zag hoe dat gebeurde.
6: Hij had een vervelende botsing gehad met zijn hoofd. Dus dat was wel even schrikken. Was gelukkig geen ernstig bloedbij of wat dan ook. Dus dan ben je vrij snel spelen. Oké, dat valt gelukkig mee.
5: Vanmiddag wordt er nog getraind door Oranje. En vanavond vliegen ze dan door naar Houston.
4: Het is wel jammer, want bij die trainingen mag de pers niet aanwezig zijn.
5: Ja, maar soms een kwartiertje.
4: Een kwartiertje.
5: Soms, niet eens altijd. Soms een kwartiertje en daarna moet iedereen wegwezen.
4: Ik vond het vroeger altijd zo leuk. Dan keek je Studio Sport en dan kreeg je ook uitgebreid verslag. Bert Maaldering, fantastisch. Van de training. Dat vond ik dan heel leuk om even zo'n kijkje achter de schermen.
7: Kaarten tegen de bos staat Koeman. Ja.
4: Is dat
7: kijk, iedereen doet dat. En af en toe heb je ook nog eens zelfs daardoor spionageschandalen. Dan gaan ze met drones of zitten die letterlijk in de bosjes.
4: Ja.
7: Maar ja, aan de andere kant denk je, wat word je nou heel veel wijzer van een training toch als tegenstander?
4: Ja, daarom.
7: Ga uit van eigen kracht.
5: Nou, bepaalde varianten misschien van Koren.
7: Ja, dat is wel waar. Dat is waar, want dat had Koopmeiners ook gezegd gisteren. En ze zijn wel, want natuurlijk 4 jaar geleden met Koopmeiners die vrije trap waaruit Weghorst scoorde tegen Argentinië. Was natuurlijk een ingestudeerde. Dus ze zijn wel weer op dat soort dingen aan het trainen. Dus dat is misschien wel handig dat we niet bloot te geven.
5: Ik heb nog het weer van Weerplaza. Het is vandaag, nou ja, het wordt vandaag zonnig, heet en benauwd. En ook heel warm. 28 tot 36 graden. Later vandaag kans op stevige buien en onweer.
4: Ja, ik hoor jou gewoon zeggen, 36 graden.
5: Alsof het normaal is.
4: Alsof het normaal is. Ja. Is toch bizar?
5: Ja, vreselijk.
4: Wat ga je doen vandaag, Jeroen?
5: Binnen zitten in die vries.
7: Jij woont toch bij het strand?
5: Ja.
7: Ga je niet even pootje baden dan?
5: Daar worden 32 graden, vind ik ook niks.
7: Gewoon lekker in het water dobberen?
5: Ja. Tussen de kwallen. Nou ja, één kwal extra maakt niet uit, hè. Moet je daarbij zien of niet? Ja.
7: Heb je een kwallenplaag daar waar je woont?
5: Dat hebben we wel eens. Ja. Bedoel je dat?
7: Ja, nee, het vindt vieze goorde beesten.
5: Oh, dat is vreselijk, joh.
7: Oh, zo vies.
4: Zijn jullie negatief? Het is toch heerlijk aan het strand zo?
5: Nee, maar die kwallen niet.
7: Ja, maar kwallen niet.
4: Nee, de kwallen niet, nee.
5: Nee.
4: Goed. We gaan even door naar de verkeersinformatie. Nou, er is weinig te melden. 1 korte vertraging op de A4 Den Haag-Amsterdam tussen Leidschendam en Zoeterwoudendorp. 5 minuten.
8: Dit WK voetbal kleurt Joe oranje. Vandaag is het Joe Oranjedag. Dit is Joe met de Koen en Sander Show.
4: Ja, op deze oranje dag hoor je straks hoe je een tv kan gaan winnen straks in de ochtendshow. Sander, goedemorgen.
7: Goedemorgen.

0: is Joe met Koen en Sander. De Koen en Sander Show.
1: Mocht je af en toe wat naar beneden zien vallen? Dat zijn de mussen vandaag.
2: Ja.
1: Die van het dak vallen.
2: Het wordt bloedverziekend heet.
1: Nou.
2: Maar ook zoals we eerder hoorden in het nieuws. Het kan ook flink de keer gaan qua onweer. Dat was natuurlijk vannacht en gisteravond al. Het kan vandaag weer gebeuren.
1: Nou, dat is goed dat je dat zegt. Er komen appjes binnen van gisteren in het zuiden van het land. Daar is het echt ontzettend de keer gegaan. Dennis stuurt bijvoorbeeld een foto van de Zusterstraat in Stijl. Dat is de gemeente Venlo. Ja, daar is gewoon een hele dikke boom gewoon over een muur, door een muur heen gevallen, joh.
2: Ja.
1: Ja, dan heb je natuurlijk een hele rustige, lekkere, zonnige dag. En dan, ja, dan zit het venijn in de staart van zo'n dag.
2: Nou ja, en ik moet zeggen, de hele week is het gewoon... je zou bijna zeggen, morgen wordt het minder. Maar het is dan nog steeds 26 graden. En we gaan 30 krijgen weer na het weekend. Dus voorlopig kan je gewoon de zomerkleding in de kast laten. Of uit de kast halen.
1: Zeker. En er ook een beetje van genieten waar mogelijk. Maar zoek de verkoeling op en let een beetje op elkaar natuurlijk. Ja, vandaag echt extreme temperaturen. In het oosten kunnen we de 36 graden gaan aanraken. Ga je nog iets leuks doen dit weekend, Sander?
2: Ja, ik heb morgen nog een samenkomst met vrienden op het terras. Daar ga ik uit eten. En voor de rest ga ik nog ook een beetje rustig aan doen.
1: Oh, lekker.
2: En ook nog voorkijken.
1: Ja.
2: Met een half oog.
1: Morgen de wedstrijd natuurlijk.
2: Morgen de wedstrijd. En jij?
1: Ja, ik heb... Nou, ik vind het wel leuk. Ik heb morgen een reunie van mijn middelbare school.
2: Ja.
1: De werkplaats Kindergemeenschap in Bilthoven. Ook wel bekend als de Kees Boekerschool. Want daar heeft natuurlijk opgezeten...
2: Prinses Beatrix.
1: Nou ja, oh, dat weet jij ook echt.
2: Dat weet ik, ja, zeker.
1: Je bent wel van... Ja, nee, dat is inderdaad zo.
2: Nee, want ze is inderdaad begonnen met MAVO.
1: Nou, ik kijk ernaar uit om met de Prinses Beatrix morgen een kopje thee te drinken.
2: Nou, mijn twee schoonzussen gaan morgen ook.
1: Echt waar?
2: Ja, dus je bent niet alleen.
1: Wat leuk.
2: Ja, en ja, ik hang net Beatrix op. Die gaat kijken of ze kan komen.
1: Ja, dat zou ik dus heel leuk vinden.
2: Karaokeavond.
1: Ja.
2: Hey, en dan kreeg ik een appje van mijn nicht. Die zegt, je collega was gisteren bij Boulevard.
1: Bij Boulevard?
2: Bij RTL Boulevard. Boulevard.
1: Ja, dat klopt, ja.
2: Ja.
1: Ja. Dit loopt allemaal een beetje uit de hand, Sander. Ja,
2: is dat even weer te maken met je droomrol?
1: Nou ja, die jij mij gegeven hebt.
2: Ja. Of is er ander nieuws?
1: Nee, dat is het. Dat is het. Kijk, jij hebt mij verrast met een rolletje in Gooise Vrouwen. Ja. Die opnames hebben we gehad met mijn twee tackeltjes. Dat was fantastisch. Toen kwam gisteren het telefoontje van RTL Boulevard. Mogen we even langskomen? Dus zijn ze bij mij thuis langs geweest. Hebben ze ook de tackeltjes gefilmd. Ik heb een interviewtje gedaan. Je weet dan hoe het gaat bij RTL Boulevard. Dan wordt dat vervolgens uitgezonden op televisie. En denk je dat er een woordschap in het item zat?
2: Nou, natuurlijk. Want kijk, sowieso de onderschriften, dat was iconic. In plaats van iconic.
1: Ja, precies.
2: Nou, dus dat zal denk ik ook wel een woordgrapje van acht in het item zitten.
1: Het item duurde iets van anderhalf minuut. Jij zegt 8 woordgrappen.
2: Minimaal, ja, zeker.
1: Nou, we kunnen ze even gaan tellen.
3: Ja, Koen Raad en zijn tackles Olly en Tetje zijn er nog steeds helemaal honderdste boven van. Een rolletje tackelen in het gloednieuwe seizoen van Gooise Vrouwen is namelijk een staartwapperend hoogtepunt.
4: Come on!
3: Op de set werkt hij in opperste concentratie voor zijn, nou ja, grote rol natuurlijk. En gelukkig zijn Koens viervoeters niet zo hondsbrutaal.
2: 24 seconden, hè? Dus in dit tempo komen we de 116 uit.
1: Ja, wat leuk, joh. Die tackeltjes zo lief. Ja. Wat lagen ze weer lekker te slapen vanmorgen toen ik wist.
2: Hebben ze er iets van meegekregen? Ja, het is een beetje een gekke vraag, maar hebben ze dan door dat ze in de aandacht staan? Laat ik het zo zeggen.
1: Nou, Olly wel, want die ziet al die mensen. Olly, dat is de oudste van de twee tackles. Die vindt het gewoon, die is gek op mensen. Dus die gaat overal gewoon, zeker als je een beetje zoete woordjes tegen hem gaat praten, dan gaat hij op zijn rug liggen met zijn vier poten omhoog. Dan wil hij geaaid worden, weet je wel.
2: Ja.
1: En Tetje is een beetje de angstige van de twee. Dus die was wat geïntimideerd door, nou ja, de hele crew van zo'n Gooise Vrouwen. Maar vond dat wel heel leuk.
2: Ja. Nou, gisteren had ik nog een goed gesprek met mijn dochter. Die zegt, mag ik een huisdier? Dan moet je altijd op je hoede zijn.
1: Ja, kijk uit wat je zegt.
2: Nou, ik met Cato in gesprek. Ik denk, ja, dat wordt dan een cavia of een hamster. Mag ik een gekko?
1: Gekko?
2: Een gekko.
1: Dat is wel een leuk beest.
2: Houd toch op, zeg.
1: Een gekkootje.
2: Een gekko.
1: Vind ik mooi.
2: Nou, ik heb hem meteen in een vergenteloosbusje gestopt. Nou. Er komt toch geen gekko in mijn huis?
1: Jullie hebben alleen een kat, toch?
2: Ja, dan wil ik het graag bijhouden, ja.
1: Echt waar?

0: Nou, ik vind dat er wel nog wel een huisdienstje bij kan, hoor. In Huizenlandiga, maar goed, dat er zijn we.
1: Nou, als jij even ontfermt over de gekko, dan neem ik hem aan. Ja, neem ik hem over.
0: Sander, ik heb weer een WK-gadget.
1: Leuk.
0: Voor je zo.

0: Koen en Sander Show vrijdagochtend. Leuk dat je luistert naar Joe. Speciaal vandaag, want we hebben de Oranje Dag hier. Betekent dat we zometeen televisies gaan weggeven. Dat doen we met een leuk spelletje, dat allemaal straks.
1: Wat voor spelletje is dat, Koen? Vertel mij eens.
0: Het is 1-2'tje.
1: En hoe werkt dat?
0: Dat is een soort memory op de radio. Ja, je moet koppeltjes gaan maken zo dadelijk. En ik kan vast één ding zeggen. Wij gaan er alles aan doen om te zorgen dat wij vandaag gewoon in de ochtendshow tv's gaan weggeven.
1: En als je mee wilt doen, wat moet je dan doen?
0: Dan mag je nu eventjes Oranje appen naar, via de Joe-app.
1: En krijg je dan gewoon meteen die tv thuis?
0: Nee, dat krijg je niet meteen, Sander. Dan moet je een spelletje voor spelen.
1: Oké, en waar zitten die
0: dingen? Nee, wat dan? Ophouden nou. WK. Je bent een beetje aan tijd trekken om even in voetbaltermen te blijven. Dat begrijp ik wel. Want,
1: maar kan ik al zeggen dat bijvoorbeeld onder rug nummer 3 take that zit?
0: Dat zou jij kunnen zeggen, ja.
1: Dus dat, en dan bijvoorbeeld onder 5 zit ABBA.
0: Ja, maar dan moet ik eigenlijk weten waar dan die andere take that en die andere ABBA zit.
1: Dat ga ik dan niet zeggen, dat zou flauw zijn.
0: Ja.
1: Want bijvoorbeeld, dat kan dan niet 10 zijn, want dat is Fleetwood Mac.
0: Oh ja.
1: Ja.
0: Oké. Okay. Nou ja, kijk, en zo, kijk, dat is een beetje, dat is een beetje het idee. Ja.
1: Ja. Okay. En er zit ook een rode kaart in, toch, Koen?
0: Ja. Er zit ook een rode kaart in.
1: Oké.
0: Okay. Maar ik ga het allemaal straks uitleggen. Eerst heb ik voor jou hier een tasje. En daar zit iets in. Je zet hem wederom op je hoofd. We hadden gisteren natuurlijk al de Joe-pad.
1: Ja, leuk ding.
0: Zet hem op Joe.
1: Zet hem op Joe. En we hebben natuurlijk als koploper tot nu toe de beste WK-ketchup volgens Notaris Lantinga. Dat is de Dekenmarkt Buckethead. Oh, wat een cutie.
0: Dit, Sander, is de oranje hamsterpet van Albert Heijn.
1: Leuk.
0: Nou ja, het begint al een stuk enthousiaster dan gisteren.
1: Ja, maar kijk, dit is gewoon... ja. Kijk, dan wil ik toch even zeggen. Het is gewoon een pet met het gezicht van een hamster erop. En een klepje dat wel. Maar en de rest van het grote deel is fur, vacht, leuk. Ja.
0: Een wuppie.
1: Een grote wuppie-achtig. Maar kijk, ik heb geen pet. Je moet eigenlijk weten hoe de gemiddelde mens... Hè, je hebt gewoon een soort van gemiddeld mens. Hoe een gemiddeld mens met deze pet loopt. Dan weet ik pas of hij echt tot zijn recht komt. Dus eigenlijk moet hij gedragen worden door echt een doorsnee gemiddeld mens. Jeroen, kun je me even opzetten?
2: Is dit. Ja, dat kan niet. Ik heb de koptelefoon op. Ik had het... Oké, wacht even. Moet wel op het grootste standje.
0: Kijk eens even, Jeroen Latijnhouwers draagt nu deze pet.
2: Misschien wat stoerder als je hem...
1: Ja.
2: Zo. Ja?
0: Sander, oordeel. Ja.
1: Ik hou toch bij de Dekenmarkt. Maar leuk deze, leuk, ja.
0: Is het leuk, ja. Nou, maar jij test alle gadgets. En het zijn er wel, we kunnen hier gewoon nog... We kunnen ook na het WK nog doorgaan met de Oranje Gadget. Zoveel zijn het er.
1: Ik zou bijna denken dat het een WK gaat.
0: Ja, niet normaal. Ongelooflijk. En de Oranje Dag vandaag dus bij Joe. Met Mark Cohn, Walking in Memphis, tot het nieuws van 7:30.

0: Zo mooi dit.
1: Oh. Walking in Memphis.
0: Marcon, Walking in Memphis. In de Koen en Sander Show. Het is 19:30. Straks het nieuws van deze vrijdag krijg je van... Ja, we zijn vereerd dat hij er is deze ochtend in ons midden. Jeroen Latijnhouwers.
2: Ja, goedemorgen. Ik vind het ook leuk, hoor.
0: Vind je het leuk, ja?
2: Ik heb wel een waar... Ja, tot nu toe wel.
0: Veel leuker dan
2: maar
0: vandaag.
2: Maar we moeten nog even... zover zijn we nog.
0: Nou, dat zijn tegen ons, maar dat durf je nu niet vooruit te komen. Dat
2: ja, zeker.
0: Nee, grapje.
2: Zometeen onder andere, ja, dierennieuws. Maar of dat leuk dierennieuws is, is maar de vraag. Want we moeten uitkijken voor een mogelijke dierenplaag.
3: Kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
4: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
5: Bij Plus hebben we nu Plus Poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Plus rundvleesbitterballen. Een doos van 30 stuks, 50% korting. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee, Plus.
6: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Ook bij Plus. Magnemijs. 1+1 gratis. We doen met je mee. Plus.
6: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
7: Obelin. Alles voor kampeergeluk.
8: Als kind liep ik met mijn moeder naar de campingwinkel voor vers brood. Dit jaar doe ik dat met mijn eigen dochtertje.
7: Obelin, tijd voor nieuwe herinneringen.
9: Alles voor kampeergeluk.
10: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen, live your dreams.
7: Shop alles voor een onvergetelijke kampeerzomer op obelink.nl.
10: Wil jij een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek scoren? Boek dan nu je reis bij D-Reizen.
11: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar 69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers.
12: Praxis.
13: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Super voordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo.
14: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
15: Slimmer werken als accountant? Met Vision Planner maak je makkelijk en snel betrouwbare jaarrekeningen. Sluit je aan bij ruim 4000 accountants en administratiekantoren. Ga naar visionplanner.com/betrouwbaar.
16: Bestel nu je tuinset, lounge set of parasol op vdgarde.nl.
15: Vision Planner. Voor accountants die vooruit willen. Ga naar visionplanner.com/betrouwbaar.
17: Een snuggere meid is goed voorbereid. Nu bij Kruidvat Snux menstruatieondergoed tweede halve prijs. Houd je tot wel 12 uur droog en zit net zo lekker als gewoon ondergoed. Dus op naar
18: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
19: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
20: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
19: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
20: Wat doe ik aan?
19: Shop nu bij Zalando.
21: Ik moet die kozijnen nog bestellen.
22: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online bestel je snel en eenvoudig kozijnen samen. Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
23: Everyone from left to right, van Holland komt eraan. Go left!
24: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke €10 aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf €9,99. Dat is de ja van Jumbo.
25: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
26: Het zit in ons bloed. Om te geven om elkaar.
27: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
28: Waardoor ik minder ziek ben en weer energie heb.
29: En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen.
30: Zodat anderen ook genezen, net als ik, van mijn kanker.
31: Het
26: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.
0: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
26: Word bloeddonor op Sanquin.nl. Sanquin. For life.
1: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
2: Ja, dit zijn wel historische temperaturen, hoor. Een dag met veel zon, broeierig warm in 28 tot 36 graden vandaag. Later op de dag kans op flinke buien met onweer, hagel en ook windstoten. Dus pas er even op, zeker natuurlijk als je te water opgaat vanavond. Dan verkeersinformatie. Gelukkig weinig aan de hand op vrijdagochtend. Op de A15 wel een file. Nijmegen-Gorkum bij Leerdam, 4 kilometer, 15 minuten extra. En dan gaan we naar het nieuws van 19:30 deze ochtend. Krijg je van Jeroen Latijnhouwers.
3: Jazeker, goedemorgen. Er worden steeds minder zonnepanelen op huizen gelegd, schrijft het AD. Vorig jaar 95.000 installaties en een paar jaar geleden waren dat er nog 100.000.
4: Zo?
3: Ja, het komt allemaal door de salderingsregeling die op 1 januari aanstaande verdwijnt. Daarmee werd gebruikte stroom verrekend met zelfopgewekte energie. Maar dat levert vrijwel niets meer op dan. Opnieuw is een kind uit het raam gevallen. Dat gebeurde eerder deze week nog in Rotterdam. En gisteravond gebeurde het weer, nu in Dordrecht. Dat kind viel van 3 hoog naar beneden. Desondanks lijkt het kindje vrijwel geen letsel te hebben, zegt de politie. Die gaat uit van een ongeval.
4: Maar sorry hoor, als je 3 verdiepingen naar beneden, dan heb je het wel eens ontzettend geluk gehad.
3: Zeker voor zo'n kleintje. Ik weet niet precies wat het verhaal verder is.
4: Nee, snap ik.
3: Recht
4: maar,
3: is gekomen.
4: 3 verdiepingen, dat vrees je toch het ergste als ouder?
5: Het is wel heftig nieuws allemaal. Natuurlijk met daar in Groningen, met dat echtpaar wat omgekomen is, waar de dochter een rol zou hebben gespeeld. En nu dan dit weer.
4: Ja, maar goed, het is natuurlijk warm, dus de ramen staan open. En ja, nee, maar dat is bij mij thuis ook. Ik laat weer kinderen als die ramen openstaan, laat ik niet alleen op de derde of de vierde, doe ik echt de ramen dicht. Want ze zijn natuurlijk gehaaid genoeg om lekker uit te gaan hangen, te zwaaien. En jij weet me nooit.
5: Maar wat je zegt, hoe is het mogelijk dat een kindje vrijwel geen letsel heeft als je van 3 hoog naar beneden valt?
4: Toch?
5: Dat is toch bijna onmogelijk, lijkt mij.
3: Ja, dan zou je bijna zeggen, er ligt iets van een iets onder. Zachts of zo. Ja,
4: als in een soort van strip dat je op een hooiberg valt of zo.
3: Nou ja,
5: gelukkig maar, natuurlijk.
3: Ja. Ga door naar Argentinië, daar is veel ophef. Nadat op tv werd gezegd dat Lionel Messi het WK hals over kop zou moeten verlaten, omdat zijn vader zou zijn overleden. Ging ook rond op sociale media, maar het bleek allemaal niet waar te zijn. De familie kwam met een statement dat Messi's vader nog steeds leeft. De presentatrice die het op tv zei heeft excuus aangeboden en is opgestapt, net als een aantal van haar collega's.
4: Dat is een vader Stanley, toch?
5: Stanley Messi.
3: Ja, ik moet eigenlijk niet lachen, want er is wel degelijk iets met de vader aan de hand.
4: Ja, weet ik,
3: precies. Hij is niet gelukkig. Ik herpak mij. Ga door met het laatste bericht. Het gaat over iets wat mij eigenlijk verbaasde. Het gaat over Limburg. De provincie daar waarschuwt voor wasberen. Er leven in Limburg nu 200 wasberen in het wild. En de kans bestaat dat die dieren zich verder over het land zullen verspreiden.
5: Ja.
3: Meldt het AD. De provincie wil ze vaker kunnen afschieten. Want wasberen zorgen voor schade in de natuur en ze kunnen ziektes verspreiden.
4: Ja, het zijn prachtige beesten. Ja. Je wil ze meteen knuffelen en aaien, maar het zijn een partijtje kledenaaiers.
5: Ja.
4: Ze vreten alles, ook eieren en echt. Ze winnen van een tackle als het moet, hoor.
5: Ja, dat geloof ik zeker. Ja, die tackles die doen niet zoveel, nee.
4: Nee?
5: Nee, maar ik wist eigenlijk helemaal niet dat dus in Limburg gewoon dat er wilde wasberen waren, joh.
3: Nee, ik ook niet.
5: Ja, dit wordt...
4: In Duitsland heb je een hele grote populatie. En dan gaat het op een gegeven moment zwerven. En dan gaat het dus de grens over.
5: Ja, ja. Die doen het als konijnen.
4: Zeker. En weet je hoe ze in Duitsland een wasbeer noemen, Jeroen?
3: Een wasbeer?
4: Een wasbeer.
5: Jo, aan je dag. Een wasbeer.
4: Wasbeer.
5: Zeer goed.
4: Verleden tijd van beer, hè?
5: Goedemorgen, kumpels. Dit is de Koen en Sander Show.
4: Hast du deine Mutti rasiert?
5: Als Joe. Joe Radio, de Rundfunkshow. Op die Niederlanden.
4: Ik spiesse dich in Gesicht, Herr Kumpel. Ja, ja, ja. Dat is een schöne Asche. Ja, ik mag dus gern, hè. Du warst sehr funny.
5: Jij bent de nasynchronisatie van een vieze film aan het doen, heb ik gezien.
4: Du bist sehr funny.
5: Oké. Wij moeten het hebben over Oranjedag, want dat is het vandaag. Morgen natuurlijk de wedstrijd van het Nederlands elftal tegen Zweden. 7:00, ook een lekkere tijd. Dit WK allemaal onmogelijke tijdstippen, maar morgenavond zitten we er gewoon lekker bij met z'n allen. We hebben ook een liedje gemaakt hier bij Joe. Ons eigen WK-nummer. En dat is echt niet verkeerd, hoor. De Leeuw van Nederland. Ja, nou precies.
4: Ja, je wilt
5: want wij hebben, wij hebben hem natuurlijk zelf ingezongen. Nou hoor je ons niet echt heel erg goed. Dus we hebben ook van de technici van dienst hebben wij een take gehad waarin je ons wel goed hoort. Luister even.
6: Pas maar op.
5: Kijk, dit zijn wij.
6: Aan de kant. Van links naar rechts.
5: Met de Kai doet ook mee.
6: Het hele land. Dus pas maar op. Ga aan de kant.

0: luisteren naar de ouderwetse Rickroll van Rick Astley en Never Gonna Give You Up. Ik heb gehoord dat hij net wakker is.
1: Oh.
0: Ja. Ze houden van uitslapen daar in Edam. Kees Kwakman.
2: Goedemorgen.
0: Oh, nou, kijk even. Die klinkt wakker, hoor. Kees, goedemorgen. Wij gaan vooruitblikken, want morgen die wedstrijd van het Nederlands elftal tegen de Zweden op het

0: Kees, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Ja, jongens, met al die late wedstrijden, dan pak ik elk minuutje mee natuurlijk.
0: Ja, snap
1: die,
0: ik.
1: Die kan slapen. Ja,
0: hoe laat was het gisteravond of vannacht?
1: Nou, in de rust van Canada ben ik naar bed gegaan. Want ja, er stond 3-0. Dus met een rode kaart voor Qatar. Die zijn niet zo heel goed overigens, Qatar.
0: Nee.
1: Maar leuk dat ze erbij zijn. dus toen vond ik het wel mooi geweest. Ja. En dan kijk ik meestal de 3 uur wedstrijd, die kijk ik dan 's ochtends even terug. Even een beetje zo doorspoelen tussendoor. En dan zijn we weer op de hoogte.
0: Dan ben je op de hoogte. Nou, hoe vond je, hoe vond je de speldag van gisteren? Gewoon even.
1: Ja, dat was niet zoveel, hè?
0: Nee, hè?
1: Nee. Maar ja, goed, aan de andere kant. Ik had wel verwacht dat het heel saai zou worden, die pool B. Maar ja, goed, daar zijn toch wel een aardig wat doelpuntjes gevallen.
0: Ja. Maar als ik dan gisteren zo Tsjechië kijk, ik zei het vanochtend al, dan heb ik het idee dat het is vooral omdat de 8 beste nummers 3 ook doorgaan, dat er vooral wordt gevoetbald om niet te verliezen in plaats van om te winnen.
1: Ja, dat heb je wel een beetje in. Ik ben ook bang dat die laatste poolwedstrijd, dat vervelend gaat worden. Dat er dan best wel wat landen een puntje genoeg hebben.
0: Gaat het berekenen?
1: En dan denken ze van, ja, dan gaan ze rekenen. Dan wordt het, nou ja, goed, dat weten we, het is niet anders.
2: Hey, maar qua Nederlands elftal, want morgen dan gaan we op een lekker tijdstip, hè, Kees, 7 uur 's avonds.
1: Ja, heerlijk.
2: Niks mis mee. Dan gaan we tegen de Zweden aantreden. Hoe is je gevoel nu we zo een tijdje met dat WK bezig zijn?
1: Ik heb er geen slecht gevoel over die wedstrijd van Japan. Hè. We hebben het over de wissels natuurlijk al gehad, dat ongelukkig was. Nou, laten we ook de staf moet even in het toernooi groeien, laten we het zo zeggen. Hè, de technische staf. Het hoort erbij.
2: Ja.
1: Ik ben wel een beetje die Zweden, die maakt het wel een aardige indruk. Dus dat zit me niet helemaal lekker. Met die 2 spitsen voorin. Hè, die Isaac en die Jukrus, heet die. Ja, dat zijn 2 goede spitsen. En dat is toch wel iets wat me een klein beetje zorgen baart. Maar al met al, jongens, kom op. Hey, dit moeten we wel gewoon, dit klusje moeten we klaren.
2: Dit moeten gewoon 3 punten worden voor Nederland.
1: Ja,
2: toch?
1: Dat vind ik wel, zeker. Ja.
0: Nou,
1: ik ben wel benieuwd hoor, of hij wat gaat wisselen, Koeman.
2: Hoe bedoel je? Bedoelt waarmee hij gaat starten?
1: Of hij wat gaat veranderen, ja.
2: Die Memphis, daar gaat het natuurlijk heel veel over. Dat zijn invalbeurt was natuurlijk niet fantastisch. Maar het schijnt wel dat iedereen fit is. Maar gaat hij dan met Memphis starten, denk je? Of toch gewoon met Malen?
1: Ik kan me dat niet voorstellen, dat hij dat doet. Maar meer omdat ik, als je Memphis ziet, dat hij... Kijk, de vraag is... Ik denk dat Memphis ook nooit meer de oude Memphis wordt. Want hij wordt ook gewoon wat ouder. Hij is veel geblesseerd. Je hebt ook speelritme nodig. Dus hij moet dat ook een beetje laten varen, hoor. Dat Memphis moet hij gewoon als een soort joker achter de hand houden. En hij moet hem niet nu gewoon steeds minuten gaan laten maken om hem fit te krijgen. En is hij straks fit, dan gaan we naar huis. Dan hebben we er ook niets van aan.
0: Nee, maar de enige wissel die misschien mogelijk... Dat zal dan iets op het middenveld zijn, toch, denk ik? Want dat met Sol Reinders loopt dan net niet lekker.
1: Nee, ik denk dat ik ben een fan van Kluivert. Dat hij die eventueel op 10 neerzet. Precies. Maar ja, die is ook best wel lang geblesseerd geweest. En die mocht de afgelopen wedstrijd helemaal niet invallen. En ja, hij verandert niet zo snel, hè, Koeman. Dus ik denk dat het gewoon dezelfde 11 wordt. Kan ik ook wel mee leven, hoor. Maar ja, ik zou wel graag een Kluivert bijvoorbeeld zien.
0: Is Timber, de andere Timber, heeft een hersenschudding. Hoe groot is de kans dat hij voor Timber in de plaats Michel Flap oproept?
1: Een groot. Michel Flap, die speelt ook bij Qatar. Je hebt gezien, dat kunnen ze lekker voetballen in Qatar. Dus, maar met Michel Flap, dat is het.
2: We moeten er even bij. Voor iedereen die denkt, waar heeft die Sander het over? Ja, ik weet het ook niet.
0: Michel Flap is middenvelder van Twente zo geweest, onder meer. Goede voetballer.
1: Ja, hij speelt nu in Qatar.
0: Hij speelt nu in Qatar. En zijn ouders zijn Jan Flap en Tineke Flap.
1: Dat is waar, trouwens.
0: En zijn broer is Patrick Flap.
1: Heel leuk. Ja, en zijn konijn ook.
0: Zijn konijn heet Huidflap.
2: Hey, maar ik moet er toch niet aan denken, Kees, hè, dat we nou tegen die Zweden, dat het weer een gelijk spelletje wordt, ik noem maar wat. En dat het dan allemaal aankomt op die laatste wedstrijd. Want hoe laat, dan moeten we 1 uur 's nachts moeten we dan voetballen.
1: Ja, dan moeten we zitten. Maar ja, goed, ja, ik zit wel. Maar ja, jullie ook dan. En jullie moeten er om 5 uur weer af. Dus dat wordt ook...
2: Dat wordt natuurlijk helemaal niks, wordt dat.
1: Nee. Ja, goed, kijk, je gaat die pool natuurlijk sowieso wel doorkomen. De Tunesië, daar ga je wel van winnen. Maar het gaat meer om het gevoel dat je gewoon...
2: Hey, daarom.
1: De eerste wedstrijd, en in het land, hè, voor ons ook, hè, dat wij ook een gevoel hebben van, ja jongens, hè, we groeien in het toernooi, die vlaggetjes hangen er niet voor niks. Ja, kom op. Hè. Wij hebben niet voor niks allebei een WK-hit gemaakt. Kom op, weet je?
0: Daarom. Kees, tot slot. Ja. Wat wordt de stand? Wat is de uitslag? Wat denk jij?
1: Ja, we gaan winnen met 3-1.
0: 3-1,
2: lekker. Kijk, dat is lekker. Dat willen we even horen. Mooi. Ja, Nou, we gaan er weer lekker voor zitten natuurlijk. Morgenavond 7 uur Nederland tegen Zweden. En we houden weer contact natuurlijk, Kees.

0: MJ. Michael Jackson bij Joe. And they don't care about us.
1: De mop van Cato.
2: Ja, het is tijd voor mijn dochter. Het is tijd voor Katootje met haar dagelijkse mop.
1: Lisa komt op school. De meester vraagt: je zou vandaag toch je werkstuk inleveren? Lisa zegt: sorry meester, mijn moeder heeft de hele nacht doorgewerkt, maar ze kreeg het niet af.
0: In de meeste gevallen is het gewoon zoals het gaat natuurlijk.

0: En ik zou willen zeggen, kijk straks even over een uurtje of twee uurtjes even naar de Instagram-pagina van de Koen en Sander Show. Want Sander is tijdens dit liedje dingen aan het doen hier in de studio. Laat ik het zo zeggen, er zijn weinig kledingstukken die hij nog wel aan heeft.
1: Ooit zal ik meneer Latijn Houders worden.
0: Goedemorgen, dit is de ochtendshow met de hits van Joe uit de 70s, 80s en 90s. Ja, deze past natuurlijk wel op zo'n bloedhete dag als vandaag. Laid back. En hier is Sunshine Reggae.

0: Vibes. Sunshine Reggae. In de Koen en Sander Show. Voor een paar minuten het nieuws van 8 uur. Jeroen Latijnhouwers, goedemorgen.
1: Goedemorgen, onder andere zometeen een waarschuwing. Want wil je nog wat kopen voor Vaderdag? Ben op tijd, anders kan het wel eens heel lastig worden.
0: Zondag, hè?
1: Ja. Zondag.
0: Zondag.
2: Ja. Oh, zondag.
0: Zal jij de wat worden gelegd, Sanne, met 4 kinderen?
2: Ik hoop het. Ik heb er overigens nog niks van gehoord.
0: Nee, natuurlijk niet. Want die zijn achter de schermen, worden hier de voorbereidingen.
2: Oh ja, het is eigenlijk jammer dat het er nu over gaat. Ik denk dat mijn vrouw nu luistert. Maar ik dacht tot een minuut geleden dat gewoon iedereen het vergeten was in huis land te gaan.
0: Kunnen de vrouw wel even bellen, toch?
2: Nee, want ik wil kijk, het is lekker als ze het vergeet. Dan heb ik namelijk 364 dagen staat ze mij in het krijt.
0: Oh, dat is mooi gedacht, ja. Hey, zometeen gaan we televisies weggeven op deze Oranje Dag.
2: Oh, wat moet ik dan doen?
0: Dan moet je het 1-2'tje, het spelletje meespelen.
2: Hoe werkt dat?
0: Dat is een soort memory op de radio. Ja. Maar onderweg hier naar de studio ook, Sander, is Cheert.
2: Cheers.
0: Want straks gaan we natuurlijk ook de 3 noten spelen. Beat Sander, dat is de vrijdageditie.
2: Maar het is niet Cheert Oosterhuizen, mag ik hopen. Want dat ga ik verliezen.
0: Dat klopt.
2: Gelukkig.
0: Dus Cheert, Joe Luistra, Cheert uit De Rijp, komt hij. Het gaat natuurlijk allemaal om het raden van intro's van liedjes. Welk liedje is dit, Sander?
2: Oh, nou, Jeroen mag het zeggen als hij het weet.
1: Toto, hold the line.
0: Jeroen.
2: Nou ja, zeg.
0: Wat is dit?
1: En dan de piano?
0: Nou, dat is... Helemaal goed. Applaus voor Jeroen Latijnhouwers. Maar wacht even. Wat hier gebeurt is interessant.
1: Ja.
0: Ben jij hier ook heel goed in?
1: Nou, niet zo goed als Sander, denk ik.
0: Maar moeten wij niet een keer op een vrijdagochtend... Beat Sander met Jeroen Latijnhouwers doen?
1: Dan moet ik toch een paar keer dingen van jou terugluisteren, Sander. Want ik denk dat je net wat te goed bent. En ik haat verliezen.
0: Terugluisteren? Jij luistert toch iedere middag naar, of iedere ochtend naar de ochtendshow?
2: Sowieso moet
1: bijna iedere ochtend.
2: Wil ik je adviseren mijn hele oeuvre terug te luisteren. Ja,
1: dat komt binnenkort nog op cd, hoor.
0: Goed, Beat Sander, dus zo dadelijk ook. En natuurlijk ook Hold the Line van Toto. Komt eraan in de ochtendshow.
3: WK kijken? Bestel de kippiepan. En krijg de kippievoetbal.
4: Kippie.
5: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen. Private Banking.
6: Vier de zomer met Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 20% korting op alle parasols en schaduwdoeken. Karwei, maak het mooier.
7: Zoek je nog een cadeau dat je vader laat stralen? Nu bij Kruidvat Oral-B elektrische tandenborstel IO 5 Ocean Blue met 58% korting. Dat is toch schitterend?
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Kijk op ben.nl.
10: Hebbes.
11: Keukenkopers, opgelet! Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Aetna. Krijg nu 50% korting op alle Aetna aanmerkapparatuur bij aankoop van je keuken. Doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Aetna, official cooling partner van FIFA 2026.
12: 18 plus, speelbewust.
13: Ja? Echt serieus?
14: Oh, wat een geld!
15: 18.000, godverdikke me.
16: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
17: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken... met je blote handen schreeuwend in het volle zicht van je buren... omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
18: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op

0: Last Minute op toei.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
1: Te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
2: Bij HEMA houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op HEMA.nl.
3: Ei, ik moet die kozijnen nog bestellen.
4: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online bestel je snel en eenvoudig kozijnen samen. Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
5: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
6: Kozijnen bestellen. Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Echte smaak komt uit de Beemster. Maar wat is dat, echte smaak? Is het de smaak van een bammetje kaas bij het ontbijt? Of van een tosti met je bestie? Is het de smaak van een stukje oud op de camping? Of van borrelblokjes in de kroeg? Wat het ook mogen zijn, echte kaas komt uit de Beemster.
2: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de groene denkers, de energieschenkers, voor de zuinige bouwers en op de toekomstvertrouwers. Hoe je ook gaat verduurzamen, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion, hypotheken vanuit het hart.
5: De Burger King hamburger, onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als eurovlammer. Voor maar 1 euro bij Burger King.
6: De aubergines en courgettes van Albert Heijn. Zo fris en mild. En deze week in de bonus, 2 stuks voor maar 99 cent. En ook in de bonus, alle Lay's Flat en Max, 1+1 gratis. Alle Nivea, ook 1+1 gratis. En diverse AH barbecue spiezen, nu 1+1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
7: Dat is een lekkere van Albert Heijn. Dit is jou.
8: Goedemorgen, de ochtendshow en Oranjedag vandaag ook bij Joe. Het is nu 8 uur. En hier is Jeroen Latijnhouwers met het nieuws.
9: Ja, goedemorgen. Ik begin met een weerswaarschuwing. Het wordt vandaag erg warm en later vandaag komen er mogelijk ook een paar heel pittige onweersbuien aan. Je hoort Weerplaza erover.
10: Later in de middag ontstaan er in de warme en vochtige lucht enkele hele fikse onweersbuien. Is nog eventjes de vraag waar dat precies gaat gebeuren. Maar dat doet echt een beetje een avond om de regenradar goed in de gaten te houden.
9: Ja, afgelopen nacht was het ook al mis. Toen hebben regen, wind en onweer in het zuiden van het land ook al voor problemen gezorgd. Er zijn onder meer bomen omgewaaid. Over schade is nog weinig bekend. In Rotterdam heeft de politie vannacht een inbreker op een inbreker geschoten. De man werd betrapt toen hij probeerde in te breken in een auto. Daarna ging hij met een schaar op de agenten af. De man is opgepakt, hij raakte niet gewond. Door naar Zwitserland, daar zou vandaag worden gepraat over vrede in het Midden-Oosten, maar dat gaat niet door. De Amerikaanse vicepresident, J.D. Vance, liet gisteren weten dat hij niet komt. Volgens het Witte Huis zijn er nog geen concrete plannen voor verdere gesprekken. En even opletten als je nog op het allerlaatste moment iets wil kopen voor Vaderdag. Het wordt de zondag waarschijnlijk lastig om nog snel even een luchtje te kopen. Meerdere winkels zijn dan dicht, er wordt gestaakt. Zou onder meer gebeuren bij winkels als Kruidvat en Ethos. Vakbonden zijn boos omdat werkgevers de toeslag voor het werken op zondag wil halveren. Dit weer nog van Weerplaza. Zonnig en heet dus vandaag aan zee. 28 graden in het binnenland. Lokaal 36 graden. En later dus kans op buien met onweer en hagel.
11: Ja, dit is historisch natuurlijk.
9: Ja.
11: Als we vandaag de 36 graden aantikken, dan neem ik toch aan dat we wel een record te pakken hebben.
9: Ja, dat lijkt me. Nee. Een paar jaar geleden was het toch rond de 40 graden zou het worden. Zo'n hele rare dag. Het is toen geen... Iets eronder was het.
11: Ja.
9: Maar volgens mij zaten we rond 38 nog wat.
12: Ja, maar het kan wel bijvoorbeeld de warmste 19 juni worden ooit.
11: Ja. Ja.
9: Dat zet het dik in.
11: Ze verzinnen altijd wel iets.
12: Als Koen een record wil, kan Koen
11: ik wil een record, ja. Dat lijkt me heerlijk. Ja. Verkeersinformatie, daar gelukkig is er...

0: A15 Gorinchem-Ridderkerk, Hardingsveld, Giessendam. 10 minuten vertraging. En een kapotte vrachtwagen op de A73 Maasbracht-Nijmegen. Bij Dukenburg 10 minuten.
1: Dit WK voetbal kleurt Joe oranje. Vandaag is het Joe Oranjedag. Dit is Joe met de Koen en Sander Show.
0: Ja, Sander, goedemorgen.
2: Hele goedemorgen.
0: Wij strooien met televisies bij Joe vanwege deze Oranjedag. Straks gaan we het 1-2 spelen. Ja!

Toto. Hold the line hoor je in de ochtendshow hier bij Joe. Wij zorgen voor wat verkoelende klanken op de radio op deze bloedhete dag.

0: en een heugelijke dag vandaag.
1: Yo, Oranje Dag.
0: Het is de Oranje Dag, want het is de dag voor de wedstrijd Nederland tegen Zweden op het WK.
2: Ja, spannend. Morgenavond weten we hoe we er echt voor staan. Want Zweden is natuurlijk een open tegenstander, zoals het heet. Zweden wil ook voetballen. Nou, dan kunnen we zien waar we staan. Want de afgelopen drie wedstrijden waren niet goed. Maar het waren ook drie stug tegenstanders.
0: Hoe heb jij de wedstrijd ingevuld in jouw voetbalpool, Sander?
2: 34-6. Nee, 3-0.
0: 3-0 voor Nederland?
2: 3-0 voor Nederland,
0: oh, ja. Dus jij bent wel overtuigd dat het gewoon...
2: Nou ja, ik zoals ieder ander heb ik me laten leiden door wat de voorgeschiedenis is. En Zweden was laatste in de kwalificatiepool, maar via een hele maffe constructie, Nations League, waren ze verliezend winnend kwartfinalist of zo. Maar uiteindelijk zo nog geplaatst. Dus ik dacht, dat stelt dan niks voor. En vervolgens winnen ze 5-1 voor Tunesië.
0: Maar Tunesië is denk ik ook wel een hele zwakke broeder in de pool, hè?
2: Ja, dat denk je wel. Maar goed, Algerije is dat ook. En daar is het wel verloren weer van.
0: Ja, je bent van alles goed op de hoogte.
2: Ja.
0: En wij zijn ook goed op de hoogte als het gaat om het weggeven van televisies. Want dat gaan wij vandaag doen hier bij Joe. Middels het spelletje.
1: Joe, 1-2'tje.
0: Het 1-2'tje. Heel leuk bedacht, het 1-2'tje.
2: Ja.
0: Voetbalterm natuurlijk. Even een 1-2'tje spelen. Het 1-2'tje gaan wij doen. Sander, dat is een spelletje. En dan kun je de televisie mee winnen. Het is eigenlijk een soort memory op de radio.
2: We hebben 11 rugnummers. Echt 11 rugnummers. En je moet 2 rugnummers omdraaien. En achter elk rugnummer zit een stukje muziek. En heb je nou een koppeltje te pakken, kortom 2 keer hetzelfde liedje, dan heb je memory. En als je memory hebt, dan heb je een tv. Zo simpel is het.
0: Ja. Maar nu is het zo dat we hem voor het eerst spelen vandaag.
2: Ja.
0: Dus we zijn nog blanco.
2: Ja. Zelf heb ik kinderen die dol zijn op memory. Nou, je kan gewoon de eerste 10 minuten de was ophangen. Want je draait blind gewoon alleen maar van alles om. Het komt. Ja. Dus dachten we toch een beetje iedereen op weg te helpen. Gewoon op 3 Take That, op 5 ABBA en onder rug nummer 10 zit de Fleetwood Mac. Bam! Zo even gewoon cadeautje van Koen en Sander voor de mensheid.
0: Dus of mag dat niet? We gaan dit over een minuut of 5 gaan we dit spelen.
2: Ja.
0: Dus je hebt nu alvast gezegd dat op 3 Take That is, op 5 ABBA en op 10 Fleetwood Mac.
2: Klopt. Ik heb dus inderdaad gezegd dat op 3 Take That staat, op 5 ABBA en op 10 Fleetwood Mac.
0: Mag ik dan in ieder geval zeggen dat je 1 sowieso niet moet nemen? Want op 1... Op 1 zit een rode kaart. Die zit er namelijk ook in.
2: Oké, dus op 1 een rode kaart. Dat betekent dat op 3 bijvoorbeeld Take That kan staan, op 5 ABBA en op 10 Fleetwood Mac.
0: Maar in feite hebben luisteraars hier nog niks aan. Want je moet een paardje maken.
2: Ja,
0: dus er moet ergens anders nog een keer Take That en ABBA en Fleetwood Mac zitten.
2: Ja.
0: Ja.
2: Ja. Ja. Ja.
0: Wat wou je zeggen?
2: Nou, ik wou bijvoorbeeld wel zeggen dat bijvoorbeeld onder een ander... Ja, nee, ik ga het niet allemaal prijzen. Nee.
0: Jij gaat niet zeggen dat Take That ook op 6 zit. Dat zou je dan...
2: Nee, dat zou ik niet doen.
0: Dat zou ik je
2: dat
0: dan.
2: Dat zou flauw zijn.
0: Oké.
2: En rode kaart op 1.
0: Ja.
2: Oké.
0: En Take That.

0: Goela, Barbujos de Amor. Ja, dat is een favorietje van
1: mij. Dit is voor mij de belichaming van zomer. Als je nou mijn favoriete zomerliedje vraagt, is dat dit. Dit heeft alles, de zwoelheid, sensualiteit, andere taal. Ik zie me zo op het strand, kampvuurtje, cocktailtje.
0: Ik heb deze man ooit een keer live gezien.
1: Ja?
0: En dat was nota bene op Curaçao.
1: Ja, het is een grootheid.
0: En dat is niet normaal wat er dan gebeurt. Dat is niet normaal. En dan gaan mensen ook echt dansen allemaal. Ja. Dat is echt fantastisch. Ja,
1: ik meestal ook, hoor.
0: Ja, ik zag je nu stilzitten.
1: Zeg je salsa, dan zeg je wel nachos.
0: Ja. Joe, 1-2'tje. Wij vieren de Oranje Dag vandaag hier bij Joe. En wat we dan ook gaan doen, is het spelletje, het 1-2'tje. Er zijn televisies mee te winnen.
1: Ja.
0: Gloednieuwe televisies, kan je lekker het WK op gaan kijken. Is natuurlijk altijd wel lekker, toch? Iedereen heeft wel een televisie, maar even vernieuwen.
1: Hoe nieuwer, hoe beter. Dat geldt voor televisies. Absoluut is dat het geval. Maar goed, je moet wel even twee rugnummers vinden die hetzelfde liedje herbergen.
0: Mooi gezegd. Inderdaad, een beetje memory op de radio. Het 1-2'tje. Mike, goedemorgen.
2: Hey, hele goedemorgen.
0: Goedemorgen, Mike. Hoe is het met de oranje koorts?
2: Ja, die spanning die zit natuurlijk hoog. Maar toch wel redelijk gevoel over nog.
1: Ja, heb jij een beetje goede tv of kan je wel een nieuwe gebruiken?
2: Ja, ik heb gewoon een oké tv, maar het is wel tijd voor vernieuwing. Binnenkort ook verhuizen, dus dat zou heel mooi uitkomen.
0: Hey, ja, dat is heel goed. Wij gunnen jou die televisie. Mike, hoe lang ben je al aan het luisteren deze ochtend?
2: Sinds 7:00 vanochtend.
0: Oh, dus ja, heel goed.
1: Nou, Mike, het is simpel. Je mag eerst een rugnummer noemen, dan hoor je een liedje. En dan mag je nog een rugnummer noemen. En hoor je dan hetzelfde liedje, dan heb je een tv. En anders niet.
2: Nou, dat helemaal goed.
0: Wat wordt jouw eerste rugnummer? 1 tot en met 11 hebben wij beschikbaar.
2: Ja, dan ga ik denk ik toch voor nummertje 6.
0: We gaan even kijken wat er onder nummertje 6 zit. Hey. Dat is Take That. Zit op een nummer 6. Maar nu is de vraag, want nu moet je dus die andere van Take That ook zien te vinden.
1: Ja.
2: Ja, dat vind ik denk ik toch lastig. Maar iets voor mijn gevoel zegt toch nummertje 3.
0: Je zegt 3.
1: Oh.
0: Je zou ook voor nummer 1 kunnen gaan natuurlijk, hè, Mike?
2: Ja, ik twijfel er wel heel erg, maar ik denk dat ik toch lekker bij nummer 3 blijf.
1: Oké, jij zegt, en dat blijf je definitieve antwoord, nummer 3.
2: Ja.
1: Maandag gooi je of het goed is.
2: Nou, dan spreek je maandag.
0: Oké, nummer 3. We gaan de spanning opbouwen. Wat zit er onder nummer 3? Is dat misschien Take That? Dat zou natuurlijk fantastisch zijn.
1: Heb je al heel veel geluk.
0: Dat je gewoon als eerste op de dag, op deze oranje dag, zo in de prijs valt.
1: Dat spot met elke logica.
0: Dat is precies.
1: Dat zou toch niet kunnen, hè?
2: Beter kan je de dag toch niet beginnen.
1: Dan is de muziek ook nog afgelopen.
0: Zit je of sta je, Mike?
2: Ik zit nog.
0: Oh, gelukkig. Oké, we gaan nu kijken. God, heel Nederland is spanning nu ook, hè?
1: Weet je het zeker, Mike? Of zeg je toch, ik ga voor antwoord 9?
2: Nee, ik blijf uit het van je eerste gevoel uitgaan, hè.
1: Oké, je zei eerst nummer 6. Dat was Take That. Laten we die nog één keer horen. Dit was nummer 6. En jij speelt... 4. Ik heb van Robert de Brink geleerd dat je een hele lange...
0: Ja, dat doe je goed, ja.
1: Ant... Woord. Nummer.
0: Mike.
2: Ja. 3. Laat me horen.
0: Daar gaat hij. Hoe is het mogelijk?
2: Ja, bizar.
0: Mike, gefeliciteerd. Je bent de gloednieuwe televisie. Ik ga ervan stotteren voor je nieuwe huis. En de WK-splank van Beemster. Natuurlijk lekker voor bij de borrel of bij de wedstrijd.
2: Top, helemaal geweldig. Dank jullie wel.
1: Jij hebt gewoon een gloedje nieuwe... Ja, het is niet voor... Een gloednieuwe kaasplank gewonnen.
2: Ja, daarvoor denk ik natuurlijk ook.
1: En daar
2: krijg je
1: nog een televisie bij ook.
2: Ja, dat is extraatje.
0: Hey Mike, ongelooflijk gefeliciteerd. En geniet ervan morgen bij de wedstrijd.
2: Yes, komt helemaal goed. Hartstikke dank.
0: Graag gedaan.
2: En een hele fijne dag.
0: Hoi.
2: Hoi.
0: Ik zie heel veel mensen appen van... leuk. Maar gaan jullie nog meer... We gaan dit de hele dag door doen.
1: Ja. En neem de kennis die je hebt opgedaan gewoon mee de dag in. Want het spel stopt nog niet.
0: Elk uur gaan we het spelen.

0: En de best. Het is bijna 8:30. Dat betekent straks het nieuws natuurlijk.
1: Heb je, als je het over de best hebt?
0: Nou, we zijn vereerd, want... ja, we hebben natuurlijk de hele lijst afgebeld. Niemand kon. En uiteindelijk kom je uit bij... Nee, Jeroen, ontzettend leuk dat je bij ons een keer het nieuws leest. Hebben wij, je bent de man van de middagshow natuurlijk, bij Kai. Maar je dacht, ik maak mijn agenda een keer vrij op de vrijdagochtend.
2: Ja, ik vind het heel leuk. Ik vond het van tevoren, leek het wel leuk. En ik ben er nu en ik vind het ontzettend leuk.
0: Ja, maar
2: ik heb het echt in mijn zin.
1: Jammer dat je zo weinig lacht.
2: Ja, nee, dat doe ik niet aan.
1: Nee, hè?
0: Wat een heerlijke lach heeft die man, hè?
1: Ongelooflijk.
0: Ah, dat is wel. Daar ben ik wel jaloers op, hoor.
2: Ja, maar het is ook af en toe erg grappig, jongens. Smiddags al waanzinnig veel plezier, altijd bij Kai. Dat is echt ontzettend leuk. En ik denk, nou, we gaan het wel zien hier, maar...
1: Je bent eigenlijk de Frans van Duschoten van de nieuwslezers, ben jij.
2: Nee, die was aangever. Oh ja, die schoot wel eens in de lach.
1: Ja.
2: Die kwam er niet meer uit.
1: Nee.
2: Kan mij ook overkomen, kijk uit.
1: Oh, leuk.
2: Ja, ik heb zo'n nieuws.
0: Wat heb je in het nieuws straks, Jeroen?
2: Het moet vanaf vandaag makkelijker zijn om iets wat je online hebt gekocht terug te sturen. Zometeen meer.
3: Deze zomer weer die ladder op, schilderen, zweten of gewoon klaar zijn in één keer. Kies het Benitech kozijnplan, inclusief montage.
4: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
5: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
6: Rook?
5: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
6: Nee, rook uit de meterkast.
4: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
5: Zo, koffie?
4: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
3: Benitech kozijnplan. Nu gratis upgrade naar triple glas.
7: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld.
8: Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Plus rundvleesbitterballen. Een doos van 30 stuks, 50% korting. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee, Plus.
9: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
10: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, maar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in...
11: Brussel-Zuid.
10: Hé, nu al?
9: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
8: Ook bij Plus, Plus Spare Ribs, 500 gram, 3,99. We doen met je mee, Plus.
12: Kruidvat goes Korean. Of nou ja, Korean goes Kruidvat. Nu 25% korting op alle Korean skincare. Gewoon bij je favoriete Kruidvat in de buurt. Dat is een stuk minder ver van huis.
13: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Je denkt misschien, dynamische energie, niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
15: Oranjefans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarige internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
16: Vier op zaterdag 20 juni midsommar bij IKEA. Met Zweedse tradities en zomerse activiteiten. En draai aan het rad. Waarbij je kans maakt op een reis voor 4 personen naar Småland in Zweden. Tot dan, IKEA. Een wereld aan ideeën.
17: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
18: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
19: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
18: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
19: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
20: Ei, ik moet die kozijnen nog bestellen.
21: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online bestel je snel en eenvoudig kozijnen samen. Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
22: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals alle VSM, 15% korting. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Met uitzondering van geneesmiddelen. Zie verpakking.
23: Mooi van Ethos.
24: Kozijnen bestellen. Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
25: Eén vrouw. Twee schoenen. 10 kilometer. En één doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Doe net als Maggie mee met een hardloopwedstrijd voor Kika. Of start je eigen actie op actievoorkika.nl.
0: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
1: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
0: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.

0: is vrijdagochtend 4 korte vertragingen. Met de langste op de A73 Maasbracht-Nijmegen bij Dukenburg. Kapotte vrachtwagen. En 20 minuten. Dit is jouw. En dan is het 8:30 in de ochtendshow. Jeroen Latijnhouwers, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen. 28 tot 36 graden vandaag. Bloedheet dus. Maar er zit natuurlijk ook een maar aan. Het kan vandaag zomaar omslaan. Het weer nog niet in de ochtend, maar later vandaag wel, zegt Weerplaza.
2: Later in de middag ontstaan er in de warme en vochtige lucht enkele hele fikse onweersbuien. Is nog eventjes de vraag waar dat precies gaat gebeuren. Maar ja, dat doet echt een beetje een avond om de regenradar goed in de gaten te houden.
1: Ja, hou dus zelf in de gaten is het advies. Als er buien vallen, dan gaan die gepaard met harde windstoten en hagelstenen met een doorsnee van enkele centimeters. Maar die warmte. Steeds meer mensen hebben er last van, buiten, maar vooral ook binnen in huis. Blijkt uit een nieuw onderzoek. Een kwart van de mensen vindt hun huis geen lekkere plek om te zijn tijdens dit soort dagen. De warmte is niet het huis uit te krijgen en veel mensen hebben last van een benauwde slaapkamer of snikhete zolder. En dat terwijl de meeste mensen wel al maatregelen hebben genomen. Bijvoorbeeld door goed te ventileren of door een goede zonwering.
0: Dit herken ik wel. Mijn slaapkamer, dat is normaal gesproken natuurlijk een heerlijk plekje. Maar met deze warme dagen, daar gaat toch de warmte in. Dat kruipt daarin op een of andere manier. Dus vannacht ook weer geslapen met een ventilatortje aan. Dat helpt dan wel, gelukkig. Ja.
3: En slaap je dan in de blote zwijnenstal?
0: Nee. ik slaap in een bokser.
3: In een bokser, ja.
0: Boksertje, ja.
3: Ja, ik ook. Ja, helemaal naakt vind ik dat
0: nee.
3: Kost niks op ook.
0: Nee.
1: En een dekentje of een laken. Wel iets over je heen, toch?
3: Ja, wel iets over me heen, ja.
0: Nee, maar Sanne bedoelt of je iets aan het lijf hebt.
3: Ja,
1: dat snap ik.
0: Veel naaktslapers onder. Sanne en ik zeiden het niet, maar...
1: Nee, ben ik ook niet. Ik bedoel, want thuis is dat een ding. Wij hebben nog het winterdek met opliggen. Mijn vrouw wil dat.
0: Het wordt 36 graden, Jeroen.
1: Ja, dat ga ik ook proberen door te geven. In de slaapkamer was het nog...
0: Te doen.
1: Maar ik vrees daar vandaag niet meer. Dus
0: het winterdekbed. Het is toch wel knap. Die zou er in principe wel af moeten zijn, zou je zeggen.
3: Ik was een keer had ik wel een keer naakt geslapen. Toen had ik naakt gedoucht ook. Dat doe je vaak.
0: Dat mag in de krant, zeg.
3: Toen stond ik bij de wasbak en toen hoorde ik voetstappen op de trap. Toen dacht ik, nou, daar komt mijn vrouw aan. Dus ik dacht, een beetje jolig, een soort van... ik zal niet te veel in detail treden, maar een soort van helikopterbeweging. Toen zag ik het kruintje en vervolgens de voorhoofd en de ogen van de schoonmaakster.
1: Nee.
0: Zag ze jouw kruintje ook?
3: Ja, ze zag mijn kruintje ook. En ik had natuurlijk gewoon moeten wegduiken, maar in een pure reflex rende ik op haar af om de deur dicht te gooien. Maar ze was nog steeds op kruishoogte. Dus ik maakte het er niet beter op allemaal. Ik heb er toen maar wat opslag gegeven.
1: Ja, dat zijn we. Eens even kijken.
0: Ja, waar waren we, Jeroen?
1: Ja, nee, ik ga er even gewoon door. We maken het allemaal wel eens een keertje mee. Je bestelt wat online, maar uiteindelijk heb je er spijt van en dan moet het terug. Dat moet allemaal makkelijker worden. En wel met één duidelijke knop op de site van de webshop. Vanaf vandaag moet die knop er zijn, zodat je met één druk op die knop ook weer van je aankoop af bent. Goed nieuws is dat, zegt de Consumentenbond.
4: Het haalt een drempel weg om aan je wettelijke bedenktijd te kunnen doen als consument. Het is makkelijker te vinden. En hoe makkelijk je iets koopt, zeg maar, op internet, zo makkelijk is straks ook binnen 14 dagen om er weer vanaf te komen.
1: Ja, dat zijn allemaal nieuwe regels die gaan gelden in de hele Europese Unie. Tot slot het WK. Morgen dan moet het echt gaan gebeuren voor Oranje. De tweede wedstrijd op het WK. We spelen morgen tegen Zweden. Oranje traint vanmiddag nog en vliegt daarna naar Houston. Daar wordt de wedstrijd morgen gespeeld in een airco-stadion. De Oranjebus van de supporters is daar al aangekomen in Houston. En op de Amerikaanse tv zijn ze daar bijzonder van onder de indruk.
5: But you know what is for sure? Is all the fun and excitement here. And as you said, the Dutch Orange Bus is here. It actually just arrived about 10 minutes ago.
1: Duizenden Orange fans worden ook verwacht. Later is dan de Orange Mars naar het stadion.
0: Het klinkt allemaal meteen heel wat, hè, als je nou zo'n Amerikaan hoort.
3: Ja. Maar toch heeft het toch, zo'n mars dan op een parkeerplaats ver weg. Het komt minder aan dan dat het in het centrum van een Zwitserse stad of bijvoorbeeld is.
0: Maar ik vind het toch, van tevoren dacht ik, wie gaat er nou meedoen aan een oranje mars in Amerika? Dat is toch ver weg, zoveel supporters zijn niet. Maar ziet er dan toch indrukwekkend uit, vind ik.
1: Ja.
0: Het zijn toch hopen leuke mensen. En veel Amerikanen ook die gewoon meelopen, die gewoon iets oranjes aantrekken en meedoen.
3: Ja, dat is leuk. Nee, zeker. Ik heb een keer zo'n candybar heel lang in het vensterbank laten liggen. Toen had ik ook een oranje mars.
6: De D-noten. Piet, Sander.
0: Oké. Goed, wij gaan serieuze zaken hebben, Sander. Ja, het gaat ook om jou. En vooral om jou te verslaan natuurlijk. Want je bent ontzettend goed in ons drie noten spelletje. Het intro raden van een liedje aan de hand van 1, 2 of 3 noten. Dat gaat je doorgaans zeer goed af. En dus hebben wij in de studio iemand gevonden. Een Joe-luisteraar die het tegen jou gaat opnemen. En dat is Tjeerd. Goedemorgen.
6: Goedemorgen, heren.
0: Goedemorgen, Tjeerd. Oh, jij bent natuurlijk gewend om te applaudisseren. Ja. Applaus voor Tjeerd.
6: Ja. Kijk.
3: Hoe gaat het met je, Tjeerd? Hoe is het met de zenuwen?
6: Ja, gaat goed. De zenuwen zijn onder controle. Ja? Voel ze wel een beetje, moet ik zeggen. Maar,
3: wat denk je dat het wordt morgen?
6: Morgen.
3: Oh, je hebt drie noten.
6: Ja. Daar ben ik weinig mee bezig, toch?
3: Ja, snap ik.
0: Ik ben altijd even benieuwd hoe het met je muzikale kennis gesteld is. Vooral hoe je eraan komt, Tjeerd. Doe je veel spelletjes? Is het van vroeger uit? Met de paplepel ingegoten?
6: Ja, ik luisterde vroeger altijd wel bij mijn ouders. Toch een beetje in de opvoeding. Altijd Radio Noord-Holland aan. Altijd wat oudere muziek. Dus ik denk dat ik daar wel wat meer op ben gegroeid met oudere nummers. Mijn vriendin die noemt me ook wel een oude ziel, wat dat betreft. Dus,
3: hoe oud ben je daadwerkelijk?
6: 34.
3: Oh. Ja. En heb je ook een blinde vlek? Is ook iets wat je niet zo goed weet? Heb je genre, artiest?
6: Soul, niet alles. Weet ik daarvan. Dus ja, dat is wel een beetje een zwaktepunt, zeg maar. Maar ja, we gaan het zien.
0: Ja. Leuk, Jeroen. Tjeerd. We gaan ik zit naar Jeroen Latijnhouwers te kijken. Maar
3: is ook leuk, overigens.
0: Is ook leuk. Ja, je gaat het van dichtbij meemaken, Jeroen, straks. Dat je dit onder je ogen ziet gebeuren.
6: Superleuk.
0: Maar zo dadelijk. Ja. Beat Sander gaat eraan komen. En dan kan jij natuurlijk 2100 euro mee winnen, Tjeerd. Dat is toch wel een lekker bedrag. Dus hou die zenuwen onder controle. Je gaat spelen over 4 minuten hier.

0: I Want to Break Free hoor je in de ochtendshow. We gaan spelen.
1: De drie noten. De drie noten. Beat Sander.
0: En met we bedoel ik in dit geval Sander uiteraard. Maar die moet is toch eens een keer verslagen worden. En dat kan zomaar gebeuren door Tjeerd vandaag uit De Rijp. Kom je Tjeerd, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Gisteravond nog bij Guns N' Roses.
2: Zeker.
0: Ja. Ja. Hoe was het?
2: Ja, het was wel vet om die icoon een keer te zien live. Ik moet wel zeggen, de stem van Axl Rose, dat is wel een beetje een schim van wat het ooit geweest is.
0: Ja.
2: Maar de band, 3 uur lang volledig knallen, dat is wel respect.
3: Ja, ja. Drie uur ook?
2: 3 uur lang, ja.
3: Ja, want ze hebben wel eens ook bekend gegaan dat ze na 40 minuten dachten, het is wel weer goed zo.
2: Nee, dit is echt 3 uur vol.
3: Oh, knallen. Dat is goed. Ja. Ja.
0: Ah. Kort dagje gehad en nu zit je bij ons in de studio. Tjeerd, ga je tegen Sander opnemen. 2100 euro kan voor jou zijn. En een matras van Beter Bed. Dat moet er ook nog bij. Is natuurlijk ook nog wel wat waard. Jullie gaan zometeen een Joe-hit uit de jaren 70, eentje uit de jaren 80 en eentje uit de jaren 90 proberen te raden.
3: Welke zijn dat?
0: Spel heet. Zo lekker dat we dan Jeroen in ons midden hebben. Die weer even moet wennen aan alle grappies.
3: Ik had het altijd proberen, Jeroen.
0: Heerlijk. Nou, we zoeken de titel. Tjeerd is echt belangrijk. Het gaat om de titel. Dus als je de uitvoerende twijfelt, maakt niet uit. Het gaat om de titel. Een gokje wagen mag natuurlijk altijd. Je hebt dan dus tot 3 noten de kans. Heb je het goed, gaan we naar de volgende Joe-hit. En degene die de meeste hits weet te raden en daar de minste noten voor nodig heeft, die wint uiteindelijk. Sander.
3: Ja.
0: Tjeerd gaat beginnen. Jij mag de studio uit.
3: Succes, Tjeerd.
2: Dankjewel. Jij ook straks.
3: Vergeet niet te genieten. Het is maar een spelletje.
2: Zeker.
0: Sander, die... Jij moet de studio uit,
3: oh, ja.
0: Ja. Maar we wachten even tot jij weg bent, want ja. Hij zet zijn noise-canceling koptelefoon op en dan schuifelt hij richting de deur. Moet hij altijd nog even een klein grapje maken. Ja, kijk, dan krijg je een dansje. Dan gaat de deur dicht en dan kunnen wij gaan beginnen. Tjeerd, ben je er klaar voor?
2: Ja, denk het wel.
0: Goed zo. Concentratie. We beginnen met een jaren 70 hit. Daar hebben wij dus 3 noten voor. Maar we beginnen met noot 1. En het is natuurlijk wel zo, hoe eerder je het weet, hoe beter.
2: Ja.
0: Titel van dit liedje.
2: I Believe in Miracles. The Sexy Thing. Sexy Thing is het nummer. Sexy Thing. Ik was hem heel even aan het zingen en toen kwam ik tot de titel.
0: Ja, ik had bijna mijn hand bij de... Ja. Ik moet hem dan fout rekenen. Maar in dit geval herstelde je snel. You Sexy Thing is inderdaad de titel van het liedje. Die heb je lekker in 1 noot binnen.
2: Zeker.
0: Lekker. Bam.
2: Ja, kom ik goed weg.
0: Daar kom jij wel een beetje goed weg. Ja, die ging goed. We gaan naar de jaren 80. Tjeerd, welke hit is dit? 1 noot.
2: Ik moet ergens denken aan CCR, maar...
0: Creedence Clearwater Revival.
2: Ja.
0: Mag ik ze even doordenken?
2: Ja. Nou, doe dan nog maar een nootje erbij.
0: Oké. 2 noten, daar komen ze.
2: Oh, ja. Ja, hoe heet dit liedje ook?
0: Probeer hem in je hoofd.
2: Ik heb een mama appelsapje in mijn hoofd. Ik wil een lolly, maar daar heb ik nu niks aan.
0: Nee, dit is niet goed, nee.
2: Doe nog maar een 3de noot.
0: Kom op.
2: Ja, ja, ja. Het zit echt op het puntje van mijn tong. Ja, nee.
0: Nee, hè?
2: Ik krijg...
0: als
2: ik hem hoor, denk ik, shit.
0: Nee, dan moeten we de jaren 80 hit fout rekenen. We zoeken dit liedje.
2: Ja.
0: Come on, Eileen.
2: Ja, en als je hem hoort, denk je, ja, shit.
0: Ja, ja, shit. Dex is Midnight Runners, uitvoerende. Oké, maar we hebben er nog eentje te gaan. Hit uit de jaren 90. 1 noot, welk hit is dit, Tjeerd?
2: Doe maar 1 nootje erbij. I Love Rock and Roll?
0: Nee, het klinkt heel erg rock, maar zo'n rocknummer is het eigenlijk uiteindelijk niet. We gaan voor 3 noten.
2: Is het Eros Ramazzotti? Jeetje.
0: Ja, daar zou ik wel even op blijven hangen als ik jou hoor.
2: Ja, maar, dat snap ik.
0: Maar dat is niet de titel van het liedje.
2: Hij zingt het met een vrouw volgens mij. Ja...
0: Moet nu wel een antwoord hebben, Tjeerd.
2: Ja, dat snap ik. Nee, ik ook weer hetzelfde. Maar dat komt er echt niet uit.
0: Het was deze. Costa della Vita, zocht ik. Dat betekent dat je begon zo lekker. Daar kwam je goed
2: mee.
0: Begin was goed. Je hebt er één goed geraden van de drie. In totaal had je daar 7 noten voor nodig. Dat is zeker niet slecht gedaan. Maar die laatste was wel lekker geweest. Als je
2: had lekker geweest.
0: Was lekker geweest. Goed, Jert, jij kan lekker achterover gaan leunen. En Sander gaat straks dezelfde opgaves krijgen. En dan is de vraag, wie doet het beter? Gaat Jert er vandoor met die 2100 euro, hè? Hoor je zo meteen naar Jason Donovan bij Joe. Too many broken hearts.

0: spelen wij de drie noten Beat Sander editie. Mag één van onze luisteraars hier in de studio plaatsnemen. Deze ochtend is dat Tjeerd. En Tjeerd heeft gespeeld, maar we gaan dus niet zeggen, Tjeerd, hoe je het hebt gedaan.
1: Nee, snap ik.
0: Want Sander die krijgt dezelfde opgaves te horen. Sander, ben je er klaar voor?
2: Ja.
0: Eén hit uit de jaren 70, eentje uit de jaren 80 en eentje uit de jaren 90 moet jij gaan zien te raden. We beginnen met de jaren 70. Noot 1. Welk nummer is dit?

0: En die heb je in één noot binnen.
1: Ja.
0: Dat was een fijn begin. We gaan naar de jaren 80. Ook hier weer. Één noot. Kijken of je hem weet.
1: Dat is Kom maar naar Lien.
0: Goed geantwoord. Dexys Midnight Runners. Jaren 90. Drie noten beschikbaar, maar ja. Ga je net als die andere twee, maar ook binnen één noot raden. Oeh, nou blijft het stil.
1: Dit klinkt, ja, dat kan ik me niet voor. Blur met Beatlebum? dat zal niet, hè?
0: Nee. Doe er een nootje bij. Ja, je moet deze wel weten, San.
1: Nou, moet ik het in het Engels of in het Italiaans zeggen? Want hij is ook met Tina Turner geweest.
0: Ik zeg niks.
1: Jij zegt niks?
0: Nee, ja.
1: Nou, dan zeg ik Costa della Vita / Can't Stop Thinking of You.
0: Want?
1: Dit is Costa della Vita, maar hij heeft hem nog een keer gedaan met Tina Turner. En dan heet hij Can't Stop Thinking. Ik zeg ook Costa della Vita.
0: Maar Costa della Vita is hartstikke goed, ja. Ik dacht eigenlijk dat hij met Tina Turner ook gewoon Costa della Vita heet.
1: / Can't Stop Thinking of You.
0: Oh, nou.
1: Maar
0: ja. Ja, feit is, Sander, dat je ze alle drie goed hebt geraden. Daar had je in totaal ook 4 noten voor nodig, natuurlijk. Maar hoe heeft Tjeerd het gedaan? Tjeerd, zeg jij het of zeg ik het?
2: Ik had er eentje goed en ik, het zat op het puntje van mijn tong, die andere twee. Maar ja. Ik kwam er net...
1: Oh. Je gaat nu zeggen dat je alles in één noot goed had.
2: Ja, dat had leuk geweest, ja.
1: Zo, dat was je ook gegund geweest.
0: Ja, zeker, want het wordt wel weer een keer tijd dat iemand jou gaat inmaken hier op vrijdagochtend. Maar ook deze ochtend, Tjeerd, helaas, is dat niet gelukt.
1: En misschien Jeroen de Tijnhouwers.
3: Om een keertje een spelletje met jou te spelen.
1: Ja, de vorige, om 8 uur had je me in één keer goed.
0: Ja, dat is
3: precies. Wel leuk.
0: Die Toto had je heel snel geraakt.
3: Ja, dat is heel goed, ja.
1: En volgens mij kan je wel 2200 euro gebruiken.
3: Zo zie ik er wel uit, hè?
1: Ja.
0: Er gaat 100 euro bij. Inderdaad, volgende week 2200 euro in de pot. Tjeerd, helaas, daar kunnen we jou niet blij mee maken. Maar wel superleuk dat je in de studio was. En je krijgt het Koen en Sander Show pakket. En natuurlijk, dit applaus is ook helemaal voor jou, Tjeerd.
3: Oh, en succes voor de volgende. Heel
0: goed. En die volgende zou door zomaar Jeroen Latijnhouwers kunnen zijn. Goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen. Zometeen in het nieuws, want dat komt eraan. Toch geen vredesgesprekken vandaag in Zwitserland.
4: Wie deze zomer de A27 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van maandag 22 juni tot maandag 3 augustus zijn er verschillende afsluitingen op de A27 tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Hou rekening met minstens 45 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
5: Vandaag is het Joe Oranjedag. Scoor de hele dag tijdens het Joe 1-2'tje, de Beemster WK'splank en een gloednieuwe tv om alle wedstrijden te kijken.
6: Ja, schieten dan, schieten!
5: Vandaag Joe Oranjedag. Of we kampioen kunnen worden? Yes, we can! Kaasplankjes houden van Beemster. Ook tijdens de wedstrijden van Oranje. Met nu ook Beemster kaassalade en kaastappenade. Echte kaas komt uit de Beemster.
7: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
8: Haal het zonlicht binnen met de kozijnen of schuifbui van Belisol. Geef je huis het licht dat het verdient. Maak daarom nu een afspraak op belisol.nl. Belisol, liefde voor het vak.
9: Belisol.
10: Zomersale bij Kees-Mid Tuinmeubelen. Maak je tuin klaar voor de zomer met kortingen tot 40%. Shop nu op keesmid.nl/zomersale.
11: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
12: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
13: Kom maar verder.
12: Met Air.
9: merkenonderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
12: Hij is weer klaar.
9: Quickfit en weer verder.
13: Bridgefund laat je niet in je hemdje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
14: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
15: Dat gaan we vieren.
14: Met dit weekend nergens goedkoper. Kersen 500 gram maar 1,89. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
16: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
14: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En Hollandse nieuwe haring. 2 stuks voor maar 99 cent.
15: Dat gaan we vieren.
14: Dus nu naar Aldi. De goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
17: Hey, wakker worden. Waarschijnlijk betaal jij ook te veel voor je mobiele abonnement. Op mobiel.nl vergelijk je eenvoudig telefoons en abonnementen van alle providers. Want te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
18: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
17: Te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
19: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo bevat Kruidvat Nature's Repair Shampoo Bar biologische amandelolie. Ja, daar is toch bar weinig tegen in te brengen. Nu 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
20: Oh nee, een teek. Met Adtap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Adtap koudtablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Adtap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
21: Adtap.
20: Adtap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
22: Geniet deze week bij Intratuin van zomeraanbiedingen. Zoals 30% korting op een tuinplant of 20% korting op een artikel naar keuze. En zaterdag vieren we de zomer in de winkel met leuke acties en activiteiten tijdens ons midzomer-event. Kijk op intratuin.nl voor meer informatie.
23: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
24: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink

0: komt eraan. En het 1-2'tje, het spelletje waar je een televisie mee kan winnen. Zometeen op deze Oranje Dag. Nu het nieuws van 9. Jeroen Latijnhouwers.
1: Goedemorgen. Nieuwe cijfers over het aantal zelfdodingen. Het aantal mensen dat een einde aan hun leven maakte is in 10 jaar tijd niet zo laag geweest, meldt het CBS. Gemiddeld gaat het nog altijd om bijna 5 mensen per dag. Vooral onder mannen komt het veel voor. Volgens experts helpt het dat er steeds meer aandacht is voor mentale gezondheid en dat er vaker over psychische problemen wordt gepraat. Denk jij aan zelfdoding? Bel dan 24 uur per dag, gratis en anoniem met 113. Ander nieuws. Bijna een kwart van de mensen met een eigen huis vindt het op zomerse dagen binnen te heet. Volgens eigen huis doen mensen er van alles aan, maar heeft niet iedereen er evenveel geld voor. De gemeente zou daarom ook in actie moeten komen en bijvoorbeeld zorgen voor genoeg groen en schaduw in de wijken. Ook Zwitserland heeft nu gezegd dat Amerika en Iran daar vandaag niet praten over een definitieve vredesdeal. De Amerikaanse vicepresident Vance zei gisteravond al dat hij niet ging. De plannen voor de gesprekken staan volgens het Witte Huis namelijk nog niet voor 100% vast. Amerika en Iran hebben wel al een conceptakkoord ondertekend. En het WK voetbal, morgen dan mogen ze weer. Het Nederlands elftal, we spelen dan morgen tegen Zweden. En sportverslaggever Riepke Bakker over de dag van morgen van Oranje. Sorry, over de dag van vandaag van Oranje.
2: Om 6:30 vanmiddag Nederlandse tijd traint het Nederlands elftal in Kansas City. En 4,5 uur later stapt Oranje in het vliegtuig op weg naar Houston. En dan eenmaal in Houston staat nog een persconferentie gepland van bondscoach Ronald Koeman en Jan-Paul van Hekken. Zij gaan vooruitblikken op de kraker tegen Zweden.
1: Ja, en Quinten Timber zal die kraker tegen Zweden morgen niet meemaken, want bij de training van gisteren liep hij een lichte hersenschudding op. Het weer van Weerplaza, zonnig en heet vandaag 28 tot 36 graden. En later vandaag kans op stevige buien met onweer, windstoten en mogelijk ook hagel.
0: Dankjewel, Roen. Dan de situatie op de weg. En de situatie is eigenlijk dat je overal lekker kan doorrijden. Op 4 plekken loopt het vast. Onder andere op de A12 Arnhem-Oberhausen. Voor de Duitse grens een kwartiertje vertraging. En ook een 15 minuutjes op de A73 Maasbracht richting Nijmegen. Tussen Kuik en Dukenburg.
3: Dit WK voetbal kleurt Joe Oranje. Vandaag is het Joe Oranjedag.
0: Ja, ja.
3: Een uur lang meezingen met Joe. De Joe Singalong met Koen en Sander.
0: Sander, goedemorgen.
4: Een hele goedemorgen.
0: Uitgedost in het Oranje dag. We gaan televisie weggeven.

0: afscheid was dat.
1: De Joe Singalong in de Koen en Sander Show.
0: Het was een interview met Xander de Bisonnier, natuurlijk de zanger van Volumia. Die zegt, ja, thuis ben ik niet Xander, thuis ben ik gewoon papa.
2: Ja, en thuis sta ik niet op een voetstuk. Nou, daarbuiten ook niet, hoor.
0: Goedemorgen, 9:10. Het is vrijdag 19 juni. Het is vandaag Oranje Dag bij Joe. De hele dag door spelen wij een ontzettend leuk spelletje. En dat is...
1: Joe, 1-2'tje.
0: Het 1-2'tje.
2: Ja, heel simpel. Wij hebben in dit geval 9 rugnummers. Want er zijn er al 2 uitgegaan een uur geleden. 9 rugnummers. Eén ervan is een rode kaart. En de andere 8 zijn muzikale koppeltjes. We hebben 4 liedjes verstopt over 8 rugnummers. Weet je de juiste 2 eruit te trekken, het koppeltje te herenigen, dan win je een televisie. Maar let wel, je mag maar 1 keer raden.
0: En je wint niet alleen een televisie. Je wint ook nog een WK-plank.
2: Wauw.
0: Ja.
2: Maar let wel, hij is van hout.
0: Ja. Bianca, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, Bianca. En we doen er ook nog een Set 'em Up Joe-pad bij. Nou, dat is toch lekker, Bianca, hè?
3: Fantastisch.
2: Volgens mij heb je sowieso een heerlijk voetbaljaar, want je komt uit IJmuiden. Nou, dan ben je blij dat Telstar zich heeft gehandhaafd.
3: Ja, helemaal goed.
2: En dan worden we nog wereldkampioen ook.
3: Dat moeten we nog even zien.
0: Oh, Bianca, ik hoor dat jij daar twijfels over hebt.
3: Ja, kijk, ze gaan heus wel wat scoren. Maar ja, wereldkampioen, ja, we weten het niet,
0: Nee. Maar we gaan wel winnen morgen van de Zweden, denk je?
3: Ja, zeker.
0: Ja, toch? Oh,
3: morgen wordt het gewoon 3-2. Een hoppa, beetje spannend.
2: Hoppa. Waar ga je kijken aan, Bianca?
3: Thuis, samen met de buren in de tuin.
2: Lekker.
0: Oh, heerlijk.
2: Ah, dat wordt warm.
0: Barbecue aan.
3: Ja, precies.
0: Potje bier ernaast.
3: Een wijntje mag ook.
0: Wijntje.
2: Oh.
0: Ja, een witje denk ik dan, hè, morgen.
3: Ja.
0: Ja. Oké, Bianca, luister, wij gaan het 1-2'tje spelen. Dat is een memory op de radio, hè. Sander zei het al, dat is normaal een 11-tal. Maar er zijn er al 2 uit, dus we hebben 9 rugnummers over. Zou jij, en nu gaat het even niet... We zijn nog niet serieus bezig met het spelletje. Zou jij ons even kunnen vertellen waar je ongeveer aan denkt? Welke 2 zou je willen uitzoeken?
3: Welk nummer bedoel je?
2: Ja, welke 2 nummers? Gewoon even voordat je echt definitief een antwoord heeft.
3: Nou, mijn collega liep heel hard, nummertje 8.
0: Nummer 8. Ja, en dan moet je natuurlijk een koppeltje vormen, hè, want het is memory. Dus stel, ABBA staat onder nummer 8, ik noem maar even wat. Hè. Wat zou dan het andere nummer zijn wat je zou kiezen?
3: Nummertje 5.
0: Nummer 5.
2: Oh ja.
0: Oh, ja.
2: Oké, okay. Nou laten we gewoon gaan spelen.
0: Ja.
2: Kijken wat de wind ons brengt.
0: Ja, ja, precies.
2: Okay. Ja. Hoe zeker ben je van je zaak, Bianca?
3: Nou niet, het blijft een gok, maar ik hoop een leuke gok.
2: Oké, nou laten we beginnen met de gok. Gok nummer 1, welk getalletje ga je nu voor?
3: Nummertje
2: 8
3: dan.
2: Nummer 8, oké.
0: Toevallig. Nummer 8.
2: Nou, dat is ABBA.
3: Nou, laten we dan nummertje 5 erbij doen.
0: Nummer 5, zeg jij. Nou, zou het natuurlijk heel leuk zijn als daar ook ABBA te horen is. Want als je daar ook weer ABBA hoort, dat betekent dat we je ontzettend blij kunnen maken, Bianca.
3: Ja,
0: en dan schreeuw jij de longen uit je lijf. En dan denkt iedereen, och, dat zou ik ook allemaal wel willen.
2: Ook
3: ja, precies.
2: Ook in jouw geval, Bianca, maandag spelen wij verder.
4: Ja.
3: Echt niet.
0: Oké. Gaan we kijken wat er onder nummer 5 zit?
3: Ja.
0: Gaat-ie. Ja, dit is leuk.
3: Dit is meer dan leuk.
0: Dit is fantastisch. Bianca, gefeliciteerd. Je bent een gloednieuwe televisie. De WK-splank van Beemster. En dan doen we natuurlijk ook nog de Zet 'em Up Joe Pet bij.
3: Ja, super. Super leuk.
2: Nou, en ben jij dan in om het alles of niets spel te spelen?
3: En dat alles of niets houdt
2: je
3: in?
2: Je zet alles zet je op het spel. Is het fout, ben je alles kwijt? Is het goed? Weer een meet and greet met Jeroen Lijnen.
3: Nou, dan ga ik wel een keer voor de studio liggen. Zie ik hem ook.
0: Hey Bianca, ga ontzettend genieten van dit WK. En ontzettend genieten van je nieuwe televisie.
3: Ja, zeker. Ga ik doen.

0: Nou is het vandaag vrijdag en de oplettende luisteraar weet dat aan het begin van de werkweek op maandag en aan het einde op vrijdag wij altijd de notenraker gaan doen. Sander en ik mogen dan een liedje gaan zingen en nou stuurt Dennis ons dit voice-appje deze ochtend.
1: Goedemorgen, Koen en Sander. Even een vraag. Zouden zo meteen misschien Wij houden van Oranje van André Hazes gedraaid kunnen worden als voorproefje van de wedstrijd morgen?
0: Ja, en toen dacht ik, is het niet leuk als wij gewoon André Hazes gaan zingen?
2: Ja, nou, hartstikke leuk. Toch? En draaien dan ook natuurlijk.
0: Zeker. Wij houden van Oranje gaan we straks

0: dit nou beter zingen? Is dat Koen of is dat Sander? We hebben een poll op, in onze app staan. En dan kun je even klikken op Koen of Sander. Wat is jouw voorgevoel, Jeroen? Wat denk je?
1: Oh, is hier ook een gelijkspel mogelijk? En dit?
2: Nee, nee.
1: Ja, dan... Ik kom erop terug.
0: Hij durft zich niet uit te spreken.
1: Nee.
0: Maar jij mag dat wel doen. Spreek je uit via de poll in onze app. En dan kun je het Koen en Sander Show pakket meewinnen. Jeroen, jij spreekt je wel uit over het nieuws. Mag ik hopen straks om 9:30 weer.
1: Zeker, zometeen. En het wordt steeds meer stressen om nog wat te kunnen kopen voor Vaderdag.
0: Ja, hoe dat zit, hoor je zo over een paar minuten.
3: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
4: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
3: Echt?
4: Ja. En die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
5: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
6: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5.000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf €31.495. Ga naar Hyundai.nl.
7: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen. Private Banking.
8: Het WK is niet compleet zonder onze hapjes en de kippievoetbal.
9: Kippie.
10: 1 jongen. 2 eieren. 100 gram bakmeel, boter en suiker. Een halve theelepel vanille-extract. En 1 doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Zet je net als Mark in, met zijn cupcakes waarvan de opbrengst naar Kika gaat. Start jouw eigen actie voor Kika op actievoorkika.nl.
11: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
12: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
13: 1 ijskoffie voor mevrouw.
12: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
11: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Galia en Cantaloupe-meloen per stuk voor €1,49. Lidl, je verdient het.
14: Deze zomer weer die ladder op, schilderen, zweten...
15: of gewoon klaar zijn in één keer. Kies het Benitech kozijnplan...

0: voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Benitech kozijnplan. Nu gratis upgrade naar trippelglas.
2: Ga naar de oertijd, naar vuurstenen, kasten vol skeletten, knopen en kanonnen, naar een modern schilderij dat je of begrijpt of niet. Als je maar ziet, als je maar meemaakt. Ga met een arm vol kippenvel, een hoofd vol gedachten, een minuutje of vijf of de hele dag lang. Maar ga zoals jij wil. Met de museumkaart.
3: Omdat je mijn favoriete papa bent.
4: 21 juni is het Vaderdag. Geef een dinercadeau, kluscadeau of een bioscoopbon met 10% korting. Even naar Primera.
5: De Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als eurovlammer. Voor maar 1 euro. Bij Burger King.
6: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten. Voor maar 9 euro per maand. Kijk op ben.nl.
7: Hebbes.
8: Ei, ik moet die kozijnen nog bestellen.
9: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online bestel je snel en eenvoudig kozijnen samen. Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
10: Zomersale bij Kees-Mid Tuinmeubelen. Maak je tuin klaar voor de zomer met kortingen tot 40%. Shop nu op keesmid.nl/zomersale.
11: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
12: Zie je nou wel, ze ruikt me.
13: Wat begint met fysiek ongemak, groeit uit tot schaamte. Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Deolane antitranspirant 1+1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
14: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
15: Juich mee met Oranje. Zet de barbecue maar aan. Sappige burgers. Kies een mix 2 voor 6 euro. En alle soorten meloen met 25% korting. Barbecue beukers. Dat is de ja van Jumbo.
16: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
17: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
16: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
18: Pas je eindelijk het perfect.

0: 28 graden tot 36 graden.
1: Ja, en natuurlijk de GTT.
0: De wat?
1: De GTT.
0: Wat is de GTT?
1: Gevoelstemperatuur. Die nou, gaat naar richting de 40.
0: Ja,
1: hè? Ja. Ja. Dus echt, wees zuinig.
0: Hey, het is echt ongelooflijk vandaag. Hou iedereen ook een beetje in de gaten. Dus ik met name de oudere medemens. Want het is gewoon niet leuk meer als het zo heet is. Het.
1: Nee, warm.
0: 3 vertragingen op de weg. En de langste is slechts 10 minuten op de A12 Arnhem-Oberhausen. Voor de Duitse grens daar file van 2 kilometer. Straks verder met de sing-along. En nu Jeroen Latijnhouwers, die heeft het nieuws voor je.
2: Ja, goedemorgen. Ik begin met vaderdagstress. Dat ligt namelijk op de loer als je nog steeds geen vaderdag cadeau hebt gekocht. Want last minute nog een cadeau kopen wordt steeds lastiger. Er wordt namelijk gestaakt. Zondag bij de winkels van Ethos en Kruidvat. En zaterdag en zondag, morgen en overmorgen, bij slijterij Gal en Gal.
1: Oh, nee! Vakbonden. Oh, ja. Nee!
0: Hoe moet dat nou?
1: Nee!
2: Nou ja, graag,
1: nee! Oh. Sorry, dat is mijn lever.
0: Ja, maar dat is wel heftig, hoor.
1: Wat?
0: Nou, de Gal en Gal. Ja, ik bedoel, menig vader krijgt natuurlijk misschien nog een flesje of zo.
1: Nou, ik woon vlak naast de Gal en Gal. Daar staan ze echt een paar mensen, ik noem geen namen, met een bibberende hand en een zonnebril te wachten tot hij open gaat.
0: Ja.
1: En die komen niet, zeg maar, hun airmails in leven.
0: Nee. Hoe
2: is één naam?
1: De buurvrouw gewoon.
2: Nog een naam? De buurman.
1: Buurvrouw Jansen.
2: Goed, er wordt gestaakt bij drogisterijen omdat de vakbonden boos zijn, omdat werkgevers de toeslag voor werk op zondag wil halveren en mensen die bij een slijterij werken, die willen gewoon meer geld hebben. Gaan we door naar Engeland. Daar heeft een man in een dierentuin een jongetje van 3 jaar in het krokodillenverblijf gegooid. De peuter raakte zwaar gewond, moest naar het ziekenhuis. Het is niet duidelijk waarom die man dat deed. Hij is uiteraard gearresteerd.
1: En is die peuter dan ook door een krokodil gebeten?
2: Er is wel wat gebeurd, ja. Wat Jezus. Is mij niet helemaal duidelijk. Maar hij moest naar het ziekenhuis, is zwaar gewond.
1: Wat een idioot, ja.
2: Idioot.
1: Knettergek.
2: Tot slot, waar vandaag vooral over zal gaan, de warmte vandaag. We weten dat het benauwd kan worden, dat soort dingen allemaal. We weten hoe warm het wordt, 28 tot 36 graden. Maar we weten misschien nog niet dat het vandaag ook hittekracht 9 is. Hittekracht 9. Dat zegt heel veel mensen misschien nog niet, begrijpelijk. Het is een nieuwe term, hittekracht. Nieuwe term van het KNMI, die sinds begin deze maand wordt gebruikt. De hittekracht combineert een paar dingen. De temperatuur, de luchtvochtigheid, zonnestraling en wind. En zo weet je beter hoe zwaar waar de hitte op dat moment aan kan voelen.
0: Ja.
2: Klein voorbeeldje.
1: Ja.
2: Dag met een temperatuur van 25 graden bij een hoge luchtvochtigheid met veel zon, weinig wind. Zo'n dag kan veel warmer aanvoelen en daarmee tot een grotere hittebelasting leiden dan een dag met dezelfde temperatuur, 25 graden, lage luchtvochtigheid, meer bewolking en meer wind.
0: Ja.
1: Juist.
2: Die hittekracht die wordt aangegeven met cijfers van 0 tot en met 10. En dan weet je meteen waar je aan toe bent, zegt het KNMI.
3: Wij zeggen bijvoorbeeld, het wordt morgen kan wel tot 35 graden worden en de hittekracht kan 8 worden of zelfs 9. Dan kun je dus al indenken, dan wordt het zo'n benauwde 35 graden. En als de hittekracht lager is, bijvoorbeeld omdat de wind stevig is, dan zeggen we het wordt 35 graden, hittekracht is 4 of 5. En dan denk je, oké, nou, dat kan ik eigenlijk wel handelen.
2: Ja,
1: oké.
2: En vandaag dus en de komende dagen hittekracht 9.
1: Juist, dus geen lange afstanden hardlopen.
2: Nee.
1: Dat
2: zou ik niet doen.
1: Nee. Kijk, jongens, ja.
0: Ik wilde gisteren nog gaan hardlopen, maar daar heb ik maar gewoon even wandelen van gemaakt.
1: Nee, zou ik ook doen.
0: Dat was even beter. Hittekracht 9, zeg. Wees gewaarschuwd, Jeroen. Dankjewel voor het nieuws voor deze ochtend. Wij gaan verder met de singalong. Niet voordat wij hebben verteld dat Sanne en ik zometeen gaan zingen. En dat doen wij niet per se voor het zingen zelf, maar dat doen we om precies uit te komen met de daadwerkelijke zanger van het liedje, André Hazes. Wij houden van Oranje.
4: Nederland, oh Nederland, jij bent een kamp.
0: Maar wie gaat dit beter zingen? En dan gaat het dus vooral om wie gaat er beter uitkomen qua timing. André Hazes stopt met zingen, wij zingen door. Dan komt Hazes er weer bij en dan moet je precies gelijk uitkomen. Is dat Koen of is dat Sander? Laat het weten in de app.
5: De Joe Singalong met Koen en Sander.
0: Ja, dat is het duo, hè? Koen en Sander. Straks krijg je een ander duo. Bryan Adams en Melanie C in de Singalong. Nu Madonna met Borderline.

0: Adams en Melanie C. In the sing-along hoor je When You're Gone.
1: De notenraker.
0: Ja, en dan is het tijd om te gaan zingen, Sander.
2: Om de noten te raken.
0: Ja, klein excuusje ook voor iedereen die luistert. Want wij zijn geen geboren zangers. We hebben wel een nieuw jurylid in ons midden.
2: Ja.
0: Dat is Jeroen Latijnhouwers.
3: Ja, oh. Ik heb een taak.
0: Jij hebt een taak.
3: Ja.
0: Ja, jij mag gaan beoordelen. En het gaat dus niet zozeer om zangkwaliteiten, maar het gaat allemaal om timing. Wij gaan meezingen met André Hazes. Wij houden van Oranje natuurlijk vanwege Oranje Dag. Vandaag bij Joe, morgen die wedstrijd van het Nederlands elftal. Dan gaat op een gegeven moment de muziek van André Hazes weg. Wij zingen dan door. En als de muziek erbij komt, dan moeten we qua timing eigenlijk precies uitkomen.
3: Juist.
0: En wie dat het beste doet, wint. En soms kan het zo dicht bij elkaar liggen, dan hebben we echt een jurylid nodig.
3: Ja.
0: Dus die zware taak rust op jouw schouders.
2: En daar waar je net je niet durfde uitspreken over het kiezen van de winnaar. Ja. Nu, straks moet jij wel een winnaar kiezen, hoor.
3: Ja, nee, maar dat
2: je ziet er goed uit de laatste tijd.
3: Sturen? Kan ik jullie gewoon een tikje sturen met het bedrag? En die het eerst overmaakt, die maakt een aardige kans om...
0: Gaat dat zo in de middagshow?
3: Meestal wel,
0: ja.
3: Oh, hier niet?
0: Nee, hier niet. Maar doe het gerust, Jeroen, geen probleem. Ja. Hey, we hebben de luisteraars natuurlijk ook gevraagd, middels de poll, wie gaat dit het beste doen? En 61% van de stemmen, Sander, voor jou.
2: Ja, opvallend. Maar ik moet zeggen, dit liedje had ik vroeger op een cassettebandje. Ik heb hem veel gehoord. Meegezongen.
0: Het meeste vertrouwen is in jou. Dat betekent wel dat ik het spits moet gaan afbijten.
2: Ja.
0: Dus daar gaan we. Wens mij succes.
2: Ik wens jou succes.
0: Ja, oké, bedankt.
1: De notenraker. Dan zijn wij een groot gezin. Met gaan.

0: Klar.
1: Klar. Wauw.
2: Deed mijn best. Ik was net een tikje te laat, hè?
1: Je was, ja, je ging, ja, dat kwam niet helemaal uit, nee.
2: Ja, het is niet anders. Sander, dan ben jij aan de beurt. Ja.
3: De notenraker.
4: Dan zijn wij een groot gezin.

0: Hartelijk applaus.
1: Ja.
2: Zo. Koen, van harte. Je hebt gewonnen. Dat is een grapje.
1: Ik zag jouw gezicht.
3: Ik dacht even, wat is dit?
4: Ik wou bijna mijn tikkie terugsturen.
2: Ja, knap hoor. Sander, ja.
3: Ja, Carla, goedemorgen.
5: Goedemorgen.
3: En Jeffrey?
6: Goedemorgen.
3: Ja, ik moet me... Sorry, Carla, want jij had je toch wel je vertrouwen in mij uitgesproken. En,
5: zeker.
3: Ik heb hoop dat je gehoord hebt dat ik wel mijn best heb gedaan.
5: Ja, zeker. Je hebt fantastisch gezongen, hoor.
3: Oh, dat vind ik heel lief. Ja, maar Jeffrey, we moeten jou feliciteren, want Sander was uiteindelijk de beste. Dus jij gaat er vandoor met het Koen en Sander Show pakket.
6: Heel leuk, dank jullie wel. Ja, dank je wel, Sander.
4: Jij bedankt voor het vertrouwen, Jeffrey. En je hebt het goed ingeschat.
6: Ja. Ik heb een scherpe moment, hè. Dus dat
4: ik ook af en toe.
3: Wat gaat het morgen worden, Jeffrey, Nederlands elftal?
6: Ik denk, misschien Bloek in de kerk, maar ik denk 1-2 voor Zweden. Oh. Denk
4: ik. Oké. Okay.
3: Die zag ik even juichen.
4: Ik kan fluiten naar het Koen is anders.
3: Jeffrey, dankjewel en gefeliciteerd met het Koen en Sander Show pakket.

0: is echt oude rocker, hè? Alice Cooper. Poison. Ik zie nog een oude rocker, maar hier in de studio. Dit vind jij wel lekker, Jeroen, hè?
1: Ik vind het heel leuk. Ja, ja, ik hou er wel van. Ja. Gitaar, jongens, gitaar.
0: Gitaartjes. Lekker meezingen ook, dus met Poison. Sander.
2: Ja.
0: Het zit erop voor ons.
2: Het zit erop voor ons. Ja. Wij maken stop voor nog een restant van een heerlijke oranje dag. Er blijven te feesten winnen zijn. Morgen natuurlijk Nederland-Zweden. En maandag zijn wij er weer.
0: Zeker, dan zijn we er weer met de ochtendshow vanaf 6 uur in de ochtend. Geniet van deze oranje dag. Straks hier Daniel Smulders. Die gaat dus inderdaad die televisies weggeven. Het 1-2'tje komt weer aan. En die heeft ook nog... UB40. En vanwege de hitte...
3: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
4: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone... voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
5: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming. 1+1 gratis!
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw. De Kia EV2. Een compact design vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Vandaag is het Joe Oranjedag. Scoor de hele dag tijdens het Joe 1-2'tje, de Beemster WK-splank en een gloednieuwe tv om alle wedstrijden te kijken.
10: Ja, ja, schieten dan, schieten!
9: Vandaag Joe Oranjedag. Of we kampioen kunnen worden? Yes, we can! Kaasplankjes houden van Beemster. Ook tijdens de wedstrijden van Oranje. Met nu ook Beemster kaassalade en kaastapenade. Echte kaas komt uit de Beemster.
11: Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite. 2 blikjes voor maar 1 euro. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee. Plus.
12: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
11: Ook bij Plus, Magnemijs. 1+1 gratis. We doen met je mee, Plus.
13: Ei, ik moet die kozijnen nog bestellen.
14: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online bestel je snel en eenvoudig kozijnen samen. Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
15: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
16: Kozijnen bestellen, toelevering online.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
17: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de last minute deals, hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
18: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
19: Dat gaan we vieren.
18: Met dit weekend nergens goedkoper. Kersen 500 gram maar 1,89. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
20: Oh nee, een teek. Met Adtap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Adtap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Adtap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
21: Adtap.
20: Adtap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
18: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En Hollandse nieuwe haring, 2 stuks voor maar 99 cent.
19: Dat gaan we vieren.
18: Dus nu naar Aldi, de goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
22: Get ready for the OG.
23: All y'all bitches wanna look like me.
24: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
25: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
26: Zeker.
0: Net zo sterk als onze oranje basis. 365 dagen per jaar met kennis die staat als een huis.
1: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
2: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
3: Odido. Meer zon, meer voordeel bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle Vision zonbescherming. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
21: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
26: Rook?
21: Nee, och, ik heb hem zelf ook.
26: Nee, rook, uit de meterkast.
4: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra keuring is minder kans op brand.
21: Zo, koffie?
4: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
27: De aubergines en courgettes van Albert Heijn. Zo fris en mild. En deze week in de bonus, 2 stuks voor maar 99 cent. En ook in de bonus, AHA kersen 500 gram. 2 bakken, 50% korting. AHA verse pasta's, noedels, pasta en woksausen 1 plus 1 gratis. En AHA borrelbakjes van de versafdeling, 3 stuks, 5,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
28: Lekkere van Albert Heijn.
29: En het nu.nl nieuws van 10 uur wordt gelezen door Jeroen Houwers. Goedemorgen.
30: Ja, goedemorgen.
29: Veel brandweer in actie in Amsterdam. Bij een bedrijf in het westelijk havengebied is een gevaarlijke stof vrijgekomen. Dat meldt de stadszender AT5. Het is niet bekend om wat voor stof het precies gaat, maar mensen in de omgeving moeten ramen en deuren dicht houden en de ventilatie uitzetten. Het wordt makkelijker om een online aankoop terug te draaien. Vanaf vandaag moeten webshops namelijk een duidelijk zichtbare annuleringsknop op hun site hebben, zodat je met één druk op die knop weer van je aankoop af bent. Goed nieuws, zegt de Consumentenbond.
31: Het haalt een drempel weg om aan je wettelijke bedenktijd te kunnen doen als consument. Het is makkelijker te vinden. En hoe makkelijk je iets koopt, zeg maar, op internet, zo makkelijk is straks ook binnen 14 dagen om er weer vanaf te komen.
29: En deze nieuwe regels gelden in de hele Europese Unie. Een zware onvoldoende, dat krijgt het kabinet Jetten van ondernemers. Uit een peiling van het FD blijkt dat 75% te weinig daadkracht ziet, maar te veel regels en te hoge belastingen. Sommige ondernemers vinden het zelfs zo erg gesteld dat ze overwegen om Nederland te verlaten. En In Limburg waarschuwt de provincie voor wasberen. Ja, er leven daar nu zo'n 200 wasberen in het wild. En de kans bestaat dat de dieren zich verder over het land zullen verspreiden, meldt het AD. De provincie wil ze vaker kunnen afschieten. De wasberen zorgen voor schade in de natuur en ze kunnen ziektes verspreiden. Het weer dan nog weer Plaza. Zonnig, heet en benauwd. 28 tot 36 graden. En dat heeft vanmiddag een keerzijde, zegt Weer Plaza.
32: Later in de middag ontstaan er in de warme en vochtige lucht enkele hele fikse onweersbuien. Er is nog eventjes de vraag waar dat precies gaat gebeuren. Maar ja, dat wordt echt een beetje een avond om de regenradar goed in de gaten te houden.
29: Ja, sterkte dankjewel.
33: Nou, dankjewel. Komt wel goed. Zorg dat de pakker zonnetijd binnen is. En af en toe een keer naar de lucht kijken.

Morris heeft een nummer vanuit Heimwee. Toen de Cranberries heel groot werden en ze altijd ver van huis was, omdat ze moest optreden. Zo zie je maar hoe groter je wereld wordt, hoe belangrijker thuis soms voelt. Hey, welkom thuis. Je zit goed met Joe. Het beste uit de 70s, 80s en 90s, waar de radio harder staat dan de ventilator. En waar je zo kans maakt op een gloednieuwe tv voor perfecte voetbalwedstrijden. Joe 1-2'tje, soort voetbalmemory. Kies twee rugnummers, vind je dezelfde Joe-hits achter die rugnummers. Dan win je. En als je een beetje opgelet hebt, dan weet je dat er al vier rugnummers uit zijn. Wil je meedoen? App dan nu Oranje.

0: Robin Beck, First Time by Joe. For the very first time. Op de Joe Oranje Dag. Waar gaan we spelen?
1: Joe, 1-2'tje.
0: Ja, dat is leuk, kun je televisie mee winnen. En een WK-plank. We gaan het doen met Jordi uit Hilversum. Goedemorgen, Jordi.
2: Hoi, goedemorgen.
0: Goedemorgen, man. Zit je in een poeltje met vrienden of collega's van het voetbal?
2: Ja, zeker, zeker. Met Scorito, maar gaat nog niet zo goed. Oh. Ik ben nu op het moment nummer 5 van de 7.
0: Dus, 5 van 7? Beter. Oh, ja. Kijk je wel alle wedstrijden of heb je zoiets van... Jok, laat het dan maar voorbij gaan?
2: Maar alleen die... die eigenlijk tot 12 uur. Soms ook die van 12 uur ligt eruit in het werk, die dag erna.
0: Ja, dat is inderdaad. Ja, dat is lastig is dat. Hè. Hey, wat heb je je poeltje ingevuld voor de wedstrijd tegen Zweden?
2: 2-1 voor Nederland.
0: 2-1. Nou, dat zou een goeie zijn. Ik duim met je mee. Ja, het is genoeg. Het is prima, hè? Om 2-1 is goed. Ja, hoor.
2: Ja, precies. Daarom. Ik hoop het.
0: Ja, nou, ben ook benieuwd of jouw kennis en andere voetbalzaken goed bij de tijd zijn. Want we spelen namelijk het 1-2'tje. Ben je er klaar voor?
2: Jazeker.
0: Oké, ik ga er even heel kort uitleggen. Het is een soort voetbalmemory. Achter de 11 rugnummers van het Joe Nederlands elftal zitten 5 paren van dezelfde Joe-hits. Heb je 2 dezelfde hits bij elkaar gevonden, dan win je een nieuwe tv. Maar er zit ook een rode kaart in het spel. Als je die vindt, dan stopt het spel gelijk voor jou. Nou, daar gaan we hoor. Ben je er klaar voor?
2: Ja. Yes.
0: Nou, geef mij het allereerste rugnummer.
2: Doe maar nummer 4.
0: Nummer 4, die hebben we hier. Dat is deze. Get How We Love. Dat is nummer 4. Wat wil je nog meer?
2: Doe maar nummer 9 erbij.
0: Nummer 9 doen we erbij. Zit daar ook veel kans? So I like to know where... Oh, helaas.
2: Helaas.
0: Jordi, dat is niet goed. Dat is niet goed. Maar toch bedankt voor het meespelen. Nee. Heel erg leuk. De Joe hits kwamen niet overheen. Je krijgt wel een zet hem op Joe oranje pet. En een WK-splank van Beemster.
2: Nee.
0: Ja, goed toch? Wens je een mooie wedstrijd en een heel mooi weekend. En geniet van de hitte, maar hou het wel een beetje cool, heen, man.
2: Yes, dankjewel. Hetzelfde.
0: Yo, bye-bye.
2: Doei.
0: Jouw kans. WK's plank. En een gloednieuwe tv. Deze hele dag met het 1-2'tje. Luister goed naar Joe.

0: 69 jaar, weet niet van ophouden. Stephanie Mills is nu aan het bijkomen van een tour met Chaka Khan en Patti LaBelle en Gladys Knight. Klassieke chart, Never Knew Love Like This Before bij Joe, waar je het allerlekkerste hoort in de 70s, 80s en 90s. Morgen moeten we tegen Zweden. En ik heb zo de enige Zweden waar je vandaag in ieder geval niet bang voor hoeft te zijn.
1: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
3: Deze zomer wordt leren extra leuk met Skoola. Met leuke quizzen en games voor je kind. Van woordstranden en stuitersommen tot een ijsje bestellen in het Spaans. Un helado, por favor. Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op skoola.nl.
4: Find your joy met de last minute deals van VakantSelect. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. VakantSelect. Happy Family Holidays.
3: Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op skoola.nl.
5: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen. Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
6: Voel mij zo free.
7: Wacht, wat? 75 euro? Ik loef het.
8: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
7: Wow, dit is echt nice.
8: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
9: Social deal, beauty deals, take one en actie Bo.
10: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
9: Sorry Bo, het is beauty.
10: Oh ja, en waarom staat er dan booty? Social deal, deals die je niet mag missen.
11: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel 5000 euro extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson Plug-in Hybrid vanaf €39.995. Ga naar Hyundai.nl.
10: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
12: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
13: Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite. 2 blikjes voor maar 1 euro. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee. Plus,
14: kom proefzitten in onze showrooms. Of bestel je tuinmeubelen op vdgarde.nl.
13: Ook bij Plus, plus spare ribs 500 gram, €3,99. We doen met je mee, plus.
15: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, Wastenberg, kost een beetje. Al 60 jaar.
16: Pakken ze podium?
17: Pakken ze podium?
16: Pak zelf eens een podium.
18: Pak een podium. Ga naar podiumcadeaukaart.nl en laat je vader weer eens genieten van een onvergetelijk avondje theater of een spetterend concert. Podium Cadeaukaart. Het vaderdagcadeau dat bijblijft.
19: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
20: Vraag je: heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt: ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
17: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
21: Bridgefund laat je niet in je hempie staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
22: Obeling, alles voor kampeergeluk.
23: Samen met mijn broer opblijven en lol hebben op de camping vond ik het leukste wat er was. Nu hoor ik mijn kinderen hetzelfde plezier hebben.
22: Obeling, tijd voor nieuwe herinneringen.
24: Alles voor kampeergeluk.
25: Pas je

0: juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Shop alles voor een onvergetelijke kampeerzomer op obelink.nl.

0: voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
2: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
2: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
3: Goedemorgen, je luistert naar Joe. Dit is de verkeersinformatie van Flitsmeister. Het is te doen allemaal op de A1. Als je rijdt van Amsterdam naar Apeldoorn tussen Amersfoort Noord en Barneveld. Ongeluk gebeurt daar, bijna een half uur extra reistijd. A2 vanaf Eindhoven naar Maastricht tussen Leende en Nederweert, 20 minuten. En de A12, dat is Arnhem-Oberhausen tussen Oud-Dijk en Duitsland. Kwartiertje extra reistijd daar.
4: Dit is Joe met Daniel Smulders.
3: Je weet niet hoe het loopt zaterdag, maar nu kan het nog, zonder problemen. Een liedje uit Zweden.

gebeurd verhaal dit, hè? Weet niet veel mensen niet. Een oud verhaal. Schijnt uit de 1935 te komen. 1935! Dat verhaal even duidelijk maken. Het was in een tijd waarin angst de straten regeert. En één vrouw stond aan het hoofd van een crimineel imperium. Ma Baker. Geïnspireerd op de beruchte Amerikaanse Ma Barker. Zijn moeder die volgens de verhalen haar eigen zoons aanstuurde bij bankovervallen, gewapende roofovervallen en een spoor van misdaad achterliet in 1935. Tot de dag dat de politie haar omsingelde en er een vuurgevecht losbarstte. Het hele dorp stroomde toe, sommigen keken ademloos toe, anderen spreiden zelfs volgens de verhalen hun picknickkleed uit. Alsof het een voorstelling was. Je hoorde ze met Joe met de destijds, de 70s, 80s en 90s. Zoals Mr. Mister.

0: FM. Shirley, wat wil je?
1: Hey Daniel, helemaal leuk die 35 graden vandaag. Op dit moment ben ik nog gewoon aan het werk.
0: Ja.
1: En ik kan echt mijn bikini straks om 1 uur pas aantrekken.
0: Oh, sorry. Dus dit was eigenlijk een beetje vroeg voor het gevoel van de Club Tropicana. Eens om lekker in de sfeer te blijven te komen natuurlijk. En maak er een lekker hittegolf weekend van. Joe heeft de perfecte dag vandaag voor je om een nieuwe televisie te winnen. En we hebben een WK's plankje. Zometeen gaan we weer het 1-2'tje spelen, het oranje Joe 1-2'tje. Dat doen we allemaal na nieuws en dat is met Jeroen de Tijnhouwers. Goedemorgen, Jeroen.
2: Ja, goedemorgen. Zometeen onder andere een grote politieactie op dit moment in Kampen Overijssel.
3: Hè, het licht doet het niet.
4: Ik heb geen bereik.
5: Hebben we nog wel water?
6: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
7: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
8: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
9: Hans, alleen de prijs is anders.
10: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
11: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
12: Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
13: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
14: De kippiepan en plank. Die bezorgen we gewoon thuis, ook tijdens het WK.
15: Kippie. Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde Tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
16: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
15: Het grootste assortiment tuinmeubelen vind je op vdgarde.nl.
17: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
18: Dat gaan we vieren!
17: Met dit weekend nergens goedkoper. Kersen 500 gram, maar 1,89. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
19: Doe het lekker zelf met Gamma Verf. Dat is dezelfde kwaliteit als bekende merken, maar dan stukken goedkoper. Nu met de voordeelpas vanaf 25% korting op Gamma Verf.
17: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En Hollandse nieuwe haring, 2 stuks voor maar 99 cent.
18: Dat gaan we vieren.
17: Dus nu naar Aldi, de goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
20: Social Deal dierentuindeals, take 1 en actie, bo.
21: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
20: Beren goed, thanks bo.
21: Social Deal, deals die je niet mag missen.
20: En actie olifant.
22: 18 plus, speelbewust.
23: Ja. Serieus?
24: Oh, wat een geld.
25: 18.000. Godverdikke me.
26: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
21: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
26: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
22: 18 plus, speelbewust.
27: Zonalarm. Smeren naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1.

0: like me.
1: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
2: Oh, wat een goal!
3: Goal?
4: Zit je ook in de was dat nou een goal-fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
5: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade kan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
6: Kruidvat goes Korean. Of nou ja, Korean goes Kruidvat. Nu 25% korting op alle Korean skincare. Gewoon bij je favoriete Kruidvat in de buurt. Dat is een stuk minder ver van huis.
7: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Hallo. U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
9: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
8: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
9: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
10: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki. Serious about fun.
11: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Bonaire. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
10: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
12: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
13: De beste plek voor jou, NVM.
14: En het nu.nl nieuws van 11 uur krijg je van Jeroen Latijnhouwers.
15: Goedemorgen. Een grote politieactie in Kampen in Overijssel. Agenten zijn daar uitgerukt naar een school. Een man heeft namelijk in een video gezegd dat hij bij die school iemand wil neerschieten. Dat filmpje gaat rond op internet. Meerdere mensen hebben de politie al gebeld. De man is nog niet gevonden. We blijven voorlopig veel betalen bij de pomp. De brandstofprijzen dalen wel iets door de voorlopige vredesdeal tussen Amerika en Iran. Maar het gaat nog maanden duren voor we weer terug zijn bij de oude prijzen. Deze expert legt het uit.
16: De voorraden die zijn nog zeker niet op het oude niveau. Dus het duurt wel even voordat die op het oude niveau zijn, voordat de prijzen echt kunnen zakken. En het risico dat het bestand wat vrij broos is, geschonden wordt of niet stand houdt, is ook vrij groot.
15: De adviesprijs voor een liter benzine is nu €2,43. Diesel is iets goedkoper. De brandweer is nog altijd druk in Amsterdam. In het westelijk havengebied zou een gevaarlijke stof zijn vrijgekomen. En verder is er nog veel onduidelijk. Zo weten we niet om wat voor een stof het gaat. Mensen in de buurt moeten hun ramen en deuren in ieder geval dicht houden. En Vaderdagstress, dat ligt op de loer als je nog steeds geen Vaderdag cadeau hebt gekocht. Want last minute nog een cadeau kopen wordt steeds een beetje lastiger. Er wordt namelijk gestaakt zondag bij winkels als Ethos en Kruidvat. En zaterdag en zondag, morgen en overmorgen bij slijterij Gal en Gal. De stakingen hebben in beide gevallen te maken met geld. Het weer van Weerplaats. Het is zonnig, heet en benauwd. 28 tot 36 graden worden vandaag. En dat heeft vanmiddag een keerzijde, zegt Weerplaats.
17: Later in de middag ontstaan er in de warme en vochtige lucht enkele hele fikse onweersbuien. Er is nog eventjes de vraag waar dat precies gaat gebeuren. Maar ja, dat wordt echt een beetje een avond om de regenradar goed in de gaten te houden.
14: Zeker, dankjewel. Ja. Dan de verkeersinformatie van Flitsmeister bij Joe. Eén melding is de A1 Amsterdam-Apeldoorn tussen Bunschoten en Barneveld. Ongeluk gebeurt daar. 40 minuten extra reistijd. Mocht je die kant op moeten, rij dan om. Dus namelijk een advies om te rijden. Verkeer richting Apeldoorn. Volg Hengelo, Utrecht, Arnhem. Dat is de A27, A12, A50.
18: Dit WK voetbal kleurt Joe oranje. Vandaag is het Joe Oranjedag. Dit is Joe met Daniel Smulders.
14: De airco staat harder dan de radio. Vandaag mag het. Met Neil Diamond, Sweet Caroline en Bon Jovi. You give love a bad name.

0: Katrina and the Waves en Walking on Sunshine.
1: Joe, 1-2'tje.
0: Maar eerst het 1-2'tje. Dat gaan we doen met Rosanna. Uit Wiegen hebben we Rosanna, goedemorgen.
2: Hoi, goedemorgen Daniel.
0: Goedemorgen. Wat leuk dat je luistert. Wat leuk dat je mee wilt spelen.
2: Ja, ik vind het ook heel leuk.
0: Ik begrijp ook dat er iets met je televisie aan de hand is, toch?
2: Ja, klopt. Er zitten van die gekke ogen in. Van die witte stippen die je de hele tijd aankijken. En het worden er steeds meer. Dus zo kan je ook niet normaal het WK kijken. Hè?
0: Ik heb dat ooit gehad ook. Dat is hetzelfde probleem als ik al met mijn tv heb gehad. Dat begon met één wit vlekje.
2: Ja, bij ons ook.
0: In eerste instantie denk je, het is de zon die erop schijnt. Maar daarna denk je, dat is heel raar, want ook in de avond. En dan op een gegeven moment komen er steeds meer van die witte vlekjes. En zit heel je serum zit vol.
2: Ja, heel herkenbaar. Dus niet goed.
0: Ik heb goed en slecht nieuws voor je. Wat wil je als eerste horen?
2: Het goede nieuws natuurlijk.
0: Het goede nieuws, je kan een nieuwe televisie krijgen.
2: Ja, dat hoop ik.
0: En het slechte nieuws is, als je niet wint, dan... Ja, deze gaat het uiteindelijk niet overleven. Dat kan ik je ook vertellen. Want die van mij is ook overleden. Ik heb ook een nieuwe moeten kopen. Dus ik hoop dat je hem wint. En dat kan nu, want dit is het Joe 1-2'tje. Een soort voetbalmemorie. Achter de 11 rugnummers van het Joe Nederlands elftal... hebben we 5 paren van dezelfde Joe-hits. Heb je 2 dezelfde hits bij elkaar, dan win je die nieuwe tv. Maar er zit ook een rode kaart in. Vind je die kaart, dan stopt het spel gelijk. Heb je een beetje op zitten letten de afgelopen dag, of niet? Of vanochtend of zo?
2: Ja, vanochtend vroeg al.
0: Oeh, dus jij bent helemaal voorbereid?
2: Ja, ik hoop het.
0: Oké, nou, beste Rosanna, noem je allereerste rugnummer.
2: Ik denk dat ik voor de 4 ga.
0: De 4. Denk je te weten wat erachter zit?
2: Ik hoop Fleetwood Mac.
0: Dat is Phil Collins. Heel je schema ligt overhoop.
2: Dan, ja, inderdaad.
0: Je had er zo goed over nagedacht.
2: Ja, precies.
0: Och, nee.
2: Nummer 9.
0: Ja, maar ja, dat gaan we niet meer doen. Nee, dat gaan we wel. Nee, natuurlijk wel.
2: Wat
0: al? Ja, precies. Jij dacht, het is al afgelopen. Nee. Oké, is dit ook Phil Collins? Dan heb je een tv. So I
2: like to know. Nee.
0: The Rock the Boat for Youth Corporation. Ach, wat jammer Rosanna. Helaas. Nou, ik heb toch ook wel een beetje goed nieuws. Want je hebt in ieder geval een zet hem op Joe oranje pet. Die krijg je. En een WK-splank van Beemster.
2: Oh ja, die kaasplank was ook leuk.
0: Hoppakee. Maken we je toch blij vandaag.
2: Ja, inderdaad. Nou, toch iets.
0: En lekker weer, dus geniet er ook van. En,
2: dankjewel. Jullie ook.
0: Dag, Rosanna. Je maakt nog meer kans. De hele dag door op een tv en de WK's.

0: Quality Jet, George Baker Selection.
1: Dylan Greenbag, hoor je bij Joe met het lekkerste uit de 70s, 80s en 90s.
0: Dus vanavond op tv, NPO 2 Extra, documentaire over Tubular Bells. Tubular Bells, dat is de muziek die The Exorcist spannend maakte, maar ook Bassie en Adriaan. Tubular Bells van Mike Oldfield. Mike Oldfield hoor je zo meteen. Samen met Maggie Riley, Moonlight Shadow en Dr. Alban hoor je ook zo.
2: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
3: 18 plus speelbewust.
4: Ja. Echt serieus?
5: 7, 7, 7.
4: Wat een geld.
6: 18.000. Godverdikke me.
7: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
8: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
7: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
3: 18 plus speelbewust.
9: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
12: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
13: Rook?
12: Nee, och. Ik heb hem zelf ook.
13: Nee, rook. Uit de meterkast.
11: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra keuring is minder kans op brand.
12: Zo, koffie?
11: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
9: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
14: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
15: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Bestel nu de Fairphone Gen 6 met Hollands Nieuwe voor de beste prijs van Nederland. En krijg Fairbus cadeau. Zo BelSimpel kan het zijn.
16: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
17: Deze zomer wordt leren extra leuk met Scoola. Met leuke quizzen en games voor je kind. Van woordstranden en stuitersommen tot een ijsje bestellen in het Spaans. Un helado, por favor. Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op scoola.nl.
18: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei! Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
19: Vergeet je niet in te smeren.
18: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
17: Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op scoola.nl.
0: Nu met Club Karwei 40% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
8: Get ready for the OG.
2: All y'all bitches wanna look like me.
10: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
6: Aanbiedingen scoren bij Jumbo. Lees Max, Bugles, Doritos, Cheetos of Hamka's. 2 voor €4. Alle alcoholvrije bieren. 1 plus 1 gratis. En nu €5 korting op je boodschappen bij inwisseling van 1000 Jumbo Extra's punten. Extra voordelig boodschappen doen. Dat is de ja van Jumbo.
4: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Je hebt nog 3 dagen. Ziggo.
16: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
7: Kom maar verder.
16: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Pirelli-banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
7: Hij is weer klaar.
5: quick fit en weer verder.
4: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
19: Keukenkopers, opgelet. Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Aetna. Krijg nu 50% korting op alle Aetna aanmerkapparatuur bij aankoop van je keuken. Doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Aetna, official cooling partner van FIFA 2026.
20: Vandaag is het Joe Oranje Dag. Scoor de hele dag tijdens het Joe 1-2'tje, de Beemster WK-splank en een gloednieuwe tv om alle wedstrijden te kijken.
21: Ja, ja, schieten dan, schieten!
20: Vandaag Joe Oranje Dag. Of we kampioen kunnen worden? Yes, we can! Kaasplankjes houden van Beemster. Ook tijdens de wedstrijden van Oranje. Met nu ook Beemster kaassalade en kaastappenade. Echte kaas komt uit de Beemster.
22: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
23: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
24: Zie je nou wel, ze ruikt me.
25: Wat begint met fysiek ongemak, groeit uit tot schaamte. Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Marcels Green Soap, handzeep en douche 1 plus 1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
26: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni? Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
27: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
28: Shop geweldige deals tijdens Prime Day van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op Amazon.nl.
0: Goedemorgen, je luistert naar Joe. En we hebben de verkeersinformatie van Flitsmeister met de volgende vertraging op dit moment. We hebben het, als het gaat over wat langere files, de A1 Amsterdam-Apeldoorn. Tussen Bunschoten en Barneveld. Ongeluk gebeurt daar, 35 minuten extra reistijd. De hoogte van Eemnes is daar een ongeluk gebeurd. Verkeer richting Apeldoorn, Hengelo, volg Utrecht-Arnhem. Dat is de A27, A12, A50. Op de A12, ook een file. Maar in ieder geval richting de grens van Duitsland. Dat is als je rijdt tussen Oud-Dijk en Duitsland vanaf Arnhem. En de A28 Utrecht-Zwolle tussen Maren en Hoevelaken. Ruim 20 minuten aan extra reistijd.
20: Dit is Joe met Daniel Smulders.
0: En de zomerherinneringen 1992.

0: Zomer 92 met zes vrienden aan Genesse. We hadden één keer zetten bandje met zomerrit van het jaar. Mariah Carey, I'll Be There, Poing, Rotterdam Termination Source. Hey! Well, as I'll Too, on a Raga Tip, Libera Lanima en Rhythm is a Dancer van Snap. En Dr. Alban, It's My Life, You Make My Day. Op deze hete dag stuurt John. Ja, dat was 92. Nu fast forward naar vandaag. Dat kunnen we namelijk op de volgende manier doen.
1: Dit WK voetbal kleurt Joe oranje.
0: Ja, want hoe zit het met de oranje koorts? Zit er een beetje op te lopen nu toch? Nu onze oranje leeuwen de eerste punt binnen hebben. Belooft veel goed voor de wedstrijd tegen Zweden morgen. Heb je meegedaan met de Joe Oranje Pool? Voorspel de uitkomst van de wedstrijd van morgen. Neem het op tegen de rest van Nederland. Maak een vriendenteam aan. En misschien ben jij wel degene met het goede antwoord op die ene bijzondere vraag van Sander Lantinga. Hoe vaak wordt de VAR gecheckt? Noelle Plasman die heeft bijvoorbeeld de wedstrijd tegen Japan goed voorspeld. En nu doet ze weer een voorspelling voor de wedstrijd tegen Zweden. Ja, ze zegt 2-2. Nou, hoop ik eigenlijk dat Noelle niet gelijk heeft. Maar ja, weet je, voor haar natuurlijk wel. Maar natuurlijk niet heel erg goed voor zijn eigen voetbalcarrière wat betreft het WK. Hey, maar meedoen kun je via de site. Nummer 1 wint een tv. En iedere week krijgen de top 10 voorspellers een zet hem op Joe Pet. Die wil je hebben. En hier is Tina Turner bij Joe.

was een mooie Yazoo. Don't go. Weet je dat in september die Alison Moyet na 39 jaar weer op de planken staat van Carré? Wordt haar enige optreden bij ons, hè? Dus pak je kans. Zo direct na 12 uur, Joe 80's lunch. Of binnen in de airco, of onder de parasol. De hits uit de jaren 80 maken je lunch in ieder geval een stuk lekkerder. Heb je favorieten? Zet ze nu op de Joe-app en misschien hoor je ze zo. Eerst Kiss.

0: Zijn voor alle KISS-fans een waarschuwing. Vandaag jezelf niet verkleden als KISS, hè?
1: Ja, verkleden mag wel.
0: Schminken zou ik niet doen. Ik ga niet goed aflopen met deze hit. Je hoorde ze met I Was Made For Loving You. Bij Joe met zo'n goed gevulde ethisch lunch met als broodbeleg onder andere Bryan Adams en Queen. Vind ik leuk dat een van mijn favoriete zomerliedjes alle tijden wordt aangevraagd. Als je wil weten wat mijn favoriete zomerliedje is, moet je blijven luisteren. Hoor je zo na nieuws met Jan Ad Adolfsen.
2: Ja, zo meteen in het nieuws dreiging rond een school en kampen. Een man heeft gedreigd mensen neer te schieten. Veel politie op de been.
3: Oh, heerlijk hier, hè?
4: Ja, eindelijk even niks.
5: Dit is echt nice.
6: Hola, le pongo dos cervezas.
7: Hola, señor. Sí, twee bier.
5: Voor mij?
3: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier gewoon een frisje.
6: Por favor.
8: Proost. Proost.
9: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
10: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals heel veel scheer- en ontharingsproducten. 1 plus 1 gratis. Dat is dealscoren. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
11: Deze zomer weer die ladder op. Schilderen, zweten. Of gewoon klaar zijn in één keer. Kies het Benitech kozijnplan, inclusief montage.
12: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
11: Benitech kozijnplan. Nu gratis upgrade naar trippelglas.
13: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/wkpakkers. Anders grijp je mis.
3: Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
14: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag... Hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs AWB. Want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager. Nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
15: Pakken ze een podium.
16: Pakken ze een podium.
15: Pak zelf eens een podium.
17: Pakken ze een podium.
18: Pakken ze een podium.
19: Pak een podium. Ga naar podiumcadeaukaart.nl en laat je vader weer eens genieten van een onvergetelijk avondje theater of een spetterend concert. Podium Cadeaukaart. Het vaderdagcadeau dat bijblijft.
14: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op awb.nl en gaan.
20: In Canada weten ze het al 50 jaar. En ik nu ook. Napoleon Grills maakt voor jou en mij een echte barbecue master. Gas, houtskool, hybride of elektrisch. Alle modellen altijd minimaal 10 jaar garantie. Upgrade deze zomer ook jouw barbecue prestatie.
21: Choose premium. Choose Napoleon.
22: WK kijken? Lekker met de kippieplank. Nu met kippievoetbal.
23: Kippie.
24: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
25: Een ijskoffie voor mevrouw.
24: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
26: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor 30 euro per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
27: Ja, je scheerapparaat kan brand veroorzaken in vuilniswagens. En dat geldt voor alle apparaten met een accu of batterij. Lever hem dus in waar die hoort. Afvalbrand heb jij in de hand. Kijk voor veilige inleverpunten op doemaapart.nl.
28: Zoek je nog een cadeau dat je vader laat stralen? Nu bij Kruidvat Oral-B elektrische tandenborstel IO 5 Ocean Blue met 58% korting. Dat is toch schitterend?
29: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
0: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar 69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers.
1: Praxis.
2: Zomersale bij K-Smit Tuinmeubelen. Maak je tuin klaar voor de zomer met kortingen tot 40%. Shop nu op ksmit.nl/zomersale.
5: Obelink. Alles voor kampeergeluk.
8: Vroeger speelde ik de hele vakantie met mijn campingvriendjes. Dit jaar zie ik mijn kinderen dezelfde avonturen beleven.
5: Obelink. Tijd voor nieuwe herinneringen.
16: Alles voor kampeergeluk.
17: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
5: Shop alles voor een onvergetelijke kampeerzomer op obelink.nl.
23: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
25: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd. Nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
29: Nu bij Coolblue. Gratis vaatwassen. Stap over en doe je vaat elke dag gratis tussen 12 en 3 uur met Bosch en Coolblue Energie. Meer weten? Kijk op coolblue.nl/gratis vaatwassen.
30: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
31: Zonnebrandcreme?
30: Natuurlijk, want na 1 drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
32: 12 uur, dit is het nu.nl nieuws. Krijg je van Jan Ad Adelsen. Goedemiddag.
33: Goedemiddag.
32: Angstige momenten rond een school in Kampen. De politie houdt de situatie daar goed in de gaten. Een man heeft namelijk in een video gezegd dat hij bij de school iemand wil neerschieten. Dat filmpje gaat rond op internet. De man bedreigt ook andere mensen. Waar die nu is, is niet bekend. De politie vindt het nog niet nodig om de school te ontruimen. De politie gaat geen naamplaatjes of dienstnummers dragen. Dat zegt justitieminister Van Weel. Actiegroep Extinction Rebellion had daarom gevraagd, zodat actievoerders makkelijker klachten kunnen indienen tegen agenten. Volgens Van Weel lopen agenten te veel risico als hun gegevens bekend zijn. Er zijn ook andere manieren om erachter te komen welke agent ergens bij betrokken was, zegt Van Weel, bijvoorbeeld camerabeelden. Extinction Rebellion stapt nu naar de rechter. Heel Libanon moet branden, dat zei de extreemrechtse Israëlische minister Ben-Gvir, nadat bekend was geworden dat er daar 4 Israëlische militairen waren gedood. Het waren de eerste gesneuvelde Israëlische militairen sinds Iran en de VS woensdag een voorlopig vredesakkoord tekenen. Voor Iran blijft de deal alleen gelden als Israël ophoudt met aanvallen op Libanon. En een bijzonder tafereel in Alphen aan de Rijn. Daar vliegt een grote, zeldzame vogel rond in een woonwijk. Het gaat om een zuidelijke hoornraaf, die is ontsnapt uit vogelpark Avifauna. Fauna. Verzorgers proberen hem nu te vangen. Ze zijn met voer en schepnetten de wijk ingegaan. Tot slot het weer van Weerplaza. Zonnig, heet en benauwd. Het wordt 28 graden aan zee tot soms 36 graden in Limburg. Aan het eind van de middag kunnen er stevige buien vallen met onweer, hagel en windstoten. Morgen afwisselend zon en stapelwolken en een paar graden koeler dan vandaag. Dankjewel, Jannat. Dan de verkeersinformatie bij Joe van Flitsmeister met de volgende vertragingen. 4 stuks. Lekker heet om in de file te staan. Poeh, A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen Bunschoten en Barneveld, 35 minuten. A2 Utrecht en Bos tussen Beest en Waardenburg, 20. A10 de Nieuwe Meer Koenplein tussen Haarlem en Amsterdam Hemhavens, een kwartier extra. En de A28 Utrecht en Zwolle tussen Maren en Hoevelaken, daar zit je op 20 minuten extra reistijd.
34: Dit WK voetbal kleurt Joe oranje. Vandaag is het Joe Oranjedag. De Joe 80's Lunch met Daniel Smulders.
32: Smakelijk eten onder je parasol of binnen bij de airco. De hits zijn van onder andere Denise Williams. En nu hoor je Brian.

Hear It For The Boy. Moeten we er eigenlijk een S aan toevoegen. Let's Hear It For The Boys. De wedstrijd van morgen. Want uit onderzoek blijkt dat hoe harder we supporteren vanuit hier, hoe beter ze daar presteren. Psychologisch dingetje. Dus juich even extra hard. En geef je ondertussen ook op voor het Joe 1-2'tje. Dan maak je kans op een gloednieuwe TV. App Oranje met de gratis Joe-app naar me toe. En misschien spreek ik je zo meteen wel na een jaren 80 liedje. Dat op een of andere manier mijn favoriete zomertrack is geworden. Geen idee hoe dit komt. Ik hoorde het ooit, lang geleden. Ik zag direct palmbomen voor me en voelde de vakantie en de zomervibes. Misschien heb jij dat ook met het liedje. Ik heb het met

0: Another one bites the dust. You're the Queen by Joe in the 80s lunch with Terrence Trent D'Arby and Sign Your Name over Paartelling.
1: Dit WK voetbal kleurt Joe oranje.
0: Yes, alleen maar oranje, oranje, oranje wat de klok slaat. Is jouw huis ook versierd, Marieke? Of jouw buitenkant van je huis?
2: Jazeker, de binnenkant zelfs.
0: Oh, de binnenkant. Wat heb je gedaan binnen dan?
2: Ik heb vlaggetjes opgehangen.
0: Wat gezellig, wat leuk.
2: Ja, en, zeker, om een beetje in de sfeer te komen.
0: Jazeker, hoe heb jij gekeken de afgelopen wedstrijd van Nederland tegen Japan?
2: Met vrienden, gezellig.
0: Leuk. En de wedstrijd van Zweden, waar ga je die kijken?
2: Die ga ik op een festival kijken in Amsterdam.
0: Oh, wat leuk, op grote schermen daar.
2: Ja, klopt.
0: Oh, dus, dat is... Leuk. Ja, als ze winnen is dat fantastisch natuurlijk. Ja,
2: dat kan natuurlijk helemaal top zijn,
0: Als ze verliezen, dan is de sfeer ineens een heel stuk anders. Maar Oké, één vraag nog. Hoe hangt jouw televisie erbij op dit moment?
2: Niet.
0: Oh, hoezo? Wat is er aan de hand dan?
2: Nee, ik heb geen tv meer momenteel, want die gaat naar mijn ex.
0: Wacht even, in de boedelscheiding heeft jouw ex de tv?
2: Ja, dat klopt.
0: Dus hij kan wel voetbal kijken en jij niet?
2: Nou, ik zoek altijd wel een moment om natuurlijk bij vrienden te kunnen kijken. Ja, maar eigenlijk zou natuurlijk helemaal mooi zijn.
0: We gaan het 1-2 spelen, beste Marieke. En dan maak jij kans op een nieuwe televisie.
2: Top.
0: Het is heel simpel, hè. We hebben 11 rugnummers. Het is een soort voetbalmemory. 11 rugnummers van het Joe Nederlands elftal. We hebben 5 paren met dezelfde Joe-hits. Maar er is ook een rode kaart in het spel. Win je wel 2, of heb je 2 dezelfde hits bij elkaar gevonden? Dan win je die tv. Vind je die rode kaart, dan houdt het spel ook meteen op. Dus ben je er klaar voor?
2: Ja. Ja, zeker.
0: Ah, spannend. Spannend, spannend, spannend. Dan aan jou de vraag. Wat is je allereerste rugnummer?
2: Doe maar 2.
0: Nummer 2. Oké, dus 2. So I like to know where... en dan? Welk rugnummer wil je nog meer?
2: 6. Is die er nog?
0: Nee, die is er al uit.
2: Oh, jeetje. Nou, dan...
0: Dat is positief, hè?
2: Doe maar 4.
0: Nummer 4. Oké, dus we hadden nummer 2. Hier komt nummer 4.
2: Ah, jammer.
0: Ik had het je gegund. Dan had je toch nog een mooie televisie in de muur kunnen hebben, Marieke. Jammer.
2: Dat is wel mooi geweest, maar jammer.
0: Oké, maar wel voor jou en je vrienden de WK-splank.
2: Ja, nou, dat is ook heel lekker natuurlijk.
0: Ja, toch? Nou, kun je in ieder geval... ik zal hem niet meenemen naar het festival, want... Ja,
2: dan ga je... Ja, voordat
0: de wedstrijd begint is die al op natuurlijk, maar... Gaan we allemaal regelen voor je. Ik wens je een heel mooi weekend en mooie wedstrijd.
2: Ja, super. Bedankt. Jullie ook, hè? Ja,
0: dankjewel. Wil jij als Joe luisteren?

0: bij Joe met het lekkerste uit de 70s, 80s en 90s de hele dag. Nu tijdens de lunch, iedere maandag tot en met vrijdag, de Joe 80s lunch. Met Michael Jackson zometeen. En ik ben een beetje ook voorbereiding aan het treffen voor de zangeres die je ook zo gaat horen. Ja, ik weet niet of je een beetje jaren 80 videoclipjes kent, maar Sabrina zat graag in het bad met een bikini en de boys. Dus we zijn het bad alvast aan het opzetten, die hoor je namelijk ook zo.
1: Zitten die mensen op onze zolder?
2: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
1: Hoe dan?
2: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
3: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
4: Geniet deze week bij Intratuin van zomeraanbiedingen. Zoals 30% korting op een tuinplant of 20% korting op een artikel naar keuze. En zaterdag vieren we de zomer in de winkel met leuke acties en activiteiten tijdens ons midzomer-event. Kijk op intratuin.nl voor meer informatie.
5: Vandaag is het Joe Oranje Dag. Scoor de hele dag tijdens het Joe 1-2'tje, de Beemster WK's plank en een gloednieuwe tv om alle wedstrijden te kijken.
6: Ja, ja, schieten dan, schieten!
5: Vandaag Joe Oranje Dag. Of we kampioen kunnen worden? Yes, we can! Kaasplankjes houden van Beemster. Ook tijdens de wedstrijden van Oranje. Met nu ook Beemster kaassalade en kaastappenade. Echte kaas komt uit de Beemster.
7: Voordeel dat blijft hangen bij Trekpleister. Nu Witte Reus toiletblokken. 4 stuks voor maar €5. Ga dus meteen naar de winkel of trek.

0: editie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs AWB. Want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager. Nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
1: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
0: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op awb.nl. We gaan.
2: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
3: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
4: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op Amazon.nl.
5: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
6: In Canada weten ze het al 50 jaar. En ik nu ook. Napoleon Grills maakt voor jou en mij een echte barbecue master. Gas, houtskool, hybride of elektrisch. Alle modellen altijd minimaal 10 jaar garantie. Upgrade deze zomer ook jouw barbecue prestatie.
7: Choose premium. Choose Napoleon.
8: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Kampioentjes per stuk, nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
9: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo bevat Kruidvat Nature's Repair Shampoo Bar biologische amandelolie. Ja, daar is toch bar weinig tegen in te brengen. Nu 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
10: Vier de zomer met Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 20% korting op alle parasols en schaduwdoeken. Karwei, maak het mooier.
11: Bij Plus hebben we nu Plus Poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Plus rundvleesbitterballen. Een doos van 30 stuks, 50% korting. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee, Plus.
12: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf 35.950 euro. Of zakelijk vanaf 212 euro per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
11: Ook bij Plus, Magnemijs. 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
13: Keukenkopers, opgelet. Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Etna. Krijg nu 50% korting op alle Etna aanmerkapparatuur bij aankoop van je keuken. Doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Etna, official cooling partner van FIFA 2026.
14: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
15: Zeker, net zo sterk als onze oranje basis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
16: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
17: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade kan naar een automaat, op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
18: Juich mee met Oranje. Zet de barbecue maar aan. Vlees, vis, vega en frisse salades. Kies en mix 4 voor 10 euro. Barbecue beukers. Dat is de ja van Jumbo.
19: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de groene denkers, de energieschenkers, voor de zuinige bouwers en op de toekomstvertrouwers. Hoe je ook gaat verduurzamen, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion, hypotheken vanuit het hart.
20: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
1: Goedemiddag, je luistert naar Joe. We hebben de verkeersinformatie van Flitsmeister. De volgende vertragingen zijn er. Er zijn van een kwartier of langer. A2 Eindhoven, Maastricht Noord. Tussen Leenderheide en Leende een kwartier. A12 Arnhem Oberhausen. Tussen Oud-Dijk en Duitsland 20 minuten. En de A16 Rotterdam Breda. Er staat een defect voertuig als je rijdt van Ridderkerk Zuid naar de Drechttunnel. En dat zorgt voor 20 minuten extra reistijd.
21: De Joe 80's Lunch met Daniel Smulders.
1: Lekker het zwembad in met Sabrina en de boys.

1987, hè? Sabrina had geen TikTok of Instagram nodig om viraal te gaan. Een zwembad, een bikini, een nippelslip en een hit. En de BBC die uit paniek zwarte balken toevoegde in de videoclip. Dat was genoeg. Zie je de clip al voor je? Inmiddels is ze 58. Sabrina is niet veel veranderd. Ik heb er even gegoogeld. Op Instagram plaatst ze nog steeds altijd foto's en uitdagende poses. Ze is nog steeds model. Succes van de boys heeft ze nooit meer kunnen evenaren, maar ze teert er nog wel lekker op. Net als deze boys. Dit is het Spijkie, Jackie en de Snor. Daryl Hall en John Oates bij

De dag dat de ventilator harder staat dan Joe. 36 graden op sommige plekken. Hoge luchtvochtigheid. Het voelt alsof je in een reptielenhuis zit. Vraagt om uit tropische klanken. Mink de Veel, Demetriado, Corazon bij Joe.

0: Melissa Etheridge heeft dit jaar haar eerste nominatie gekregen voor de Rock'n'Roll Hall of Fame. Ze zei, nou, het is fijn om gezien te worden na al die jaren. 38 jaar, hè?
1: Oh.
0: Zover Joe Etheridge Lunch TL ligt, dan kunnen we aan de spotlight op Chantal Hutten. Maar eerst krijg je nog het nieuws. En het is met Jannat Arossen. Goedemiddag, Jannat.
2: Ja, goedemiddag, Daniel. Zo meteen in het nieuws. Man die de school bedreigt in Kampen is nog niet gevonden.
3: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
4: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
3: Echt?
4: Ja. En die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
5: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
6: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
7: Zoek je nog een cadeau dat je vader laat stralen? Nu bij Kruidvat Oral-B elektrische tandenborstel IO 5 Ocean Blue met 58% korting. Dat is toch schitterend?
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
12: Oh. Goedemorgen allemaal.
13: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij warmteservice. Ga naar douche.kroon.nl.
11: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
14: Juich mee met Oranje. Scoor je eigen Jumbo juichjack en personaliseren met unieke juichjack-emblemen. Alleen vandaag bij besteding vanaf 35 euro krijg je één gratis pakje emblemen extra. Samen juichen voor Oranje, dat is de ja van Jumbo.
15: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met PowerPeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van PowerPeers.
16: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
17: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
18: Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
19: Voel mij zo free.
20: Wacht, wat? 75 euro? Ik loef het.
21: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
20: Wow, dit is echt nice.
21: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
22: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
23: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
24: Hans, alleen de prijs is anders.
25: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here. Een vakantie even uniek als een meesterwerk.

0: last-minute zonvakanties? Ontdek nu de collectie op ElizaWasHere.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
1: Get ready for the OG.
2: All y'all bitches wanna look like me.
3: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
4: Omdat je mijn favoriete papa bent.
5: 21 juni is het Vaderdag. Geef een dinercadeau, kluscadeau of een bioscoopbon met 10% korting. Even naar Primera.
6: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen. Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
7: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
8: De beste plek voor jou, NVM.
9: Het zit in ons bloed, om te geven om elkaar.
10: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
11: Wat mij weer energie geeft en in leven houdt.
12: En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen.
13: Zodat anderen ook genezen, net als ik, van mijn kanker.
9: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.
14: Bouw of verbouwplannen? Jan Groen Tegels. Wand- en vloertegels van badkamer tot woonkamer. Een wereld aan tegels. jangroentegels.nl.
9: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin. For life.

0: vakantie vind je bij Bol.
1: Goedemiddag, het is bijna 1 uur. Het nu.nl nieuws krijg je van Jan Ad.
2: Goedemiddag. De man die een school bedreigt in Kampen is nog steeds niet gevonden. In een video dreigde hij mensen op school en daarbuiten neer te schieten. Het filmpje gaat rond op sociale media. De politie is zowel zichtbaar als onzichtbaar aanwezig op de school. De lessen gaan voorlopig gewoon door. Werknemers en oud-medewerkers van zorgorganisatie Plurijn slaan alarm over de veiligheid van bewoners en personeel op 2 locaties. De Gelderlander onderzocht een serie incidenten, soms met dodelijke afloop. Volgens het personeel gaat het vooral fout doordat er vaak invallers op de zware doelgroep worden gezet en managers de werkvloer nauwelijks kennen. Het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz lijkt alweer minder te zijn geworden nu de eerste onderhandelingsronde tussen Iran en de VS is afgeblazen. De blokkade van de zeestraat bij Iran was opgeheven als onderdeel van het vredesakkoord. Dat de gesprekken niet doorgaan betekent dat de situatie in de regio weer onzekerder is geworden. En de Marokkaanse voetballer Achraf Hakimi moet definitief voor de rechter verschijnen. Hij is beschuldigd van een verkrachting in 2023. Hakimi is als aanvoerder van de Marokkaanse ploeg nu actief op het WK. Hij ontkent de verkrachting. En het weer van Weerplaza, veel zon en tropisch warm met temperaturen tussen de 30 en 35 graden. In Limburg geldt code oranje voor zware onweersbuien. Later kan dat in meer provincies gaan gelden. Morgen iets minder warm.
1: Jan Ad, dankjewel. Dan het Joverkeer van Flitsmeister. 50 files in Nederland. In één sta je langer dan 20 minuten. Dat is op de A2 Utrecht Den Bosch. Tussen Beest en Zaltbommel 27 minuten extra.
3: Jo Oranjedag wordt mede mogelijk gemaakt door Beemster Kaas. Echte kaas komt uit de Beemster. Dit WK voetbal kleurt Joe oranje. Vandaag is het Joe Oranjedag. Dit is Joe met Chantal Hutten.
1: En we spelen morgen tegen Zweden. Wij gaan nu vast naar Zweden met Alba en Waterloo naar Phil Collins en Philip Bailey.

En ik hoop ook echt dat jij straks niet je Waterloo vindt hier. Want het wordt zo weer tijd voor een nieuwe ronde van het Joe 1-2'tje. Het is namelijk Oranjedag. Morgen spelen we, dat mogen we zeggen toch? We spelen tegen Zweden. Dus vandaag supporteren we het Nederlands elftal even extra hier bij Joe. En dat doen we door het Joe 1-2'tje te spelen. Die komt er weer aan. Dat is een soort voetbalmemory in muzikale vorm. Achter de 11 rugnummers van het Joe Nederlands elftal zitten 5 paren van dezelfde Joe-hits. En als jij 2 liedjes bij elkaar matcht, dan win je een nieuwe tv. Als je mee wilt doen, kun je nu Oranje appen in de Joe-app. En misschien spreek ik je dan zo.

0: prachtig. Elton John, Can You Feel the Love Tonight?
1: Joe, 1-2'tje.
0: Yes, het is weer tijd voor een nieuwe ronde van het Joe 1-2'tje. En dat spelen we met Christian uit Zwijndrecht.
2: Hoi.
0: Welkom, welkom. Hoe is het bij jou met de oranje koorts?
2: Nou, dat gaat wel goed.
0: Ja? Ga je wel kijken of heb je zoiets van ik laat hem lekker schieten?
2: Nou, even kijken. Even kijken wat de tijdstip is, maar ja.
0: Ja, het is morgenavond 7 uur. Dat kan prima, toch?
2: Oh ja, precies. Dat is wel een prima tijdstip om te kijken, ja.
0: Ik denk ook dat de kijkcijfers morgen nog veel hoger liggen, omdat het wel een schappelijke tijd is. Hey, en ik heb ook vernomen, Christian, dat jij wel een nieuwe tv kan gebruiken.
2: Ja, dat klopt. Na 12 jaar is eindelijk het beeldscherm. Dat begint een beetje te begeven, dus...
0: Nou ja, dan is alles wat jij hoeft te doen gewoon te winnen bij het Joe 1-2'tje. Ik zal het je nog even kort uitleggen. Het is een soort voetbalmemory. Achter de 11 rugnummers van het Joe Nederlands elftal zitten 5 paren van dezelfde Joe-hits. Ja. En heb je dan de 2zelfde hits bij elkaar gevonden, dan win je een nieuwe tv. Maar let op, achter 1 cijfer zit ook een rode kaart. En als je die trekt, dan stopt het spel direct.
2: Oké. Okay.
0: Yes? Nou. Ben je er klaar voor?
2: Ja.
0: Nou, kom maar door. Wat wordt dan jouw eerste rugnummer?
2: Doe maar nummer 2.
0: Nummer 2. Oké, pak ik die er even bij. Dat is deze. So I like to know where... Rock the Boat.
2: Ja.
0: Nu ben ik heel erg benieuwd. Wat wordt jouw volgende rugnummer?
2: Dan staat de andere volgens mij bij 9.
0: Bij 9. Hoe zeker ben je van je zaak?
2: Vrij zeker.
0: Vrij zeker?
2: Ja.
0: Dan wordt het gewoon tijd om te luisteren, denk ik. So like ja hoor, gefeliciteerd. Jij hebt twee dezelfde Joe-hits gevonden, namelijk Youth Corporation en Rock the Boat. En daarmee win jij een gloednieuwe tv, een zet hem op Joe-pad en de WK's plank van Beemster voor bij de borrel of de wedstrijd.
2: Wow, leuk.
0: Nou, had je dat nou verwacht?
2: Nee, ja, ik heb het al een paar keer geprobeerd, maar ja, het is leuk dat nou gebeld wordt.
0: Hey, en Christian, wat is nou je tip?
2: Nou, een beetje bijhouden wat er is gespeeld verder in de dag.
0: Ja, dat is het eigenlijk. Het is heel simpel, je moet gewoon bijhouden wat er is gespeeld. Ja, nou ja. Christian, geniet er lekker van en veel kijkplezier morgen.
2: Dankjewel.
0: Hey, en zometeen weer een kans. Mocht jij denken, ik wil ook wel een nieuwe tv winnen. Over een uur spelen we het weer. De Bee Gees, You Should Be Dancing, komt eraan. Naar Nick Kershaw, I Won't Let The Sun Go.

0: Zo dadelijk de Coming Out en ook Mea komt eraan. En toen ik hier vanmorgen heen reed, toen kwam ik wel heel bijzondere mensen tegen. Ja, serieus. Het was zelfs zo erg dat ik dacht, nee, dat zal toch niet? Nee, dat kan niet. Maar het was wel echt zo. En ik vertel je er zo meer over.
1: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Obelink, alles voor kampeergeluk.
3: Als kind liep ik met mijn moeder naar de campingwinkel voor vers brood. Dit jaar doe ik dat met mijn eigen dochtertje.
2: Obelink, tijd voor nieuwe herinneringen.
4: Alles voor kampeergeluk.
5: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs AWB, want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager, nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
2: Shop alles voor een onvergetelijke kampeerzomer op obelink.nl.
5: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl en gaan.
6: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
7: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
8: Echte smaak komt uit de Beemster. Maar wat is dat, echte smaak? Is het de smaak van een bammetje kaas bij het ontbijt? Of van een tosti met je bestie? Is het de smaak van een stukje oud op de camping? Of van borrelblokjes in de kroeg? Wat het ook mogen zijn, echte kaas komt uit de Beemster.
9: Vraag je, heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt: tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Haal jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
10: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen, upgrade dan naar een automaat op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
11: Bridgefund laat je niet in je hemdje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
12: Nu met de Gamma Voordeelpas. Bosch accuboormachine Easy Drill Systeembox van €169 voor €89,99. Dat zeg ik.
13: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde Tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
14: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
15: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
14: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
15: Wat doe ik aan?
14: Shop nu bij Zalando.
16: Bestel nu je tuinset, lounge set of parasol op vdgarde.nl.
17: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
18: In juni is het Toyota Mania, met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
19: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
20: Hola, ¿dónde está mi casa?
19: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
20: Paella, paella.
19: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken, zoals Emma
0: Trendline en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
21: Buenas noches.
0: Dus retiketet. En vamos naar beter bed.
22: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
23: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
24: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
25: Rook?
24: Nee, och. Ik heb hem zelf ook.
25: Nee, rook. Uit de meterkast.
23: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
24: Zo, koffie?
23: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
26: Zie je nou wel, ze ruikt me.
27: Wat begint met fysiek ongemak, groeit uit tot schaamte. Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Deoleen Antitranspirant 1 plus 1 gratis voor jou... en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
28: Lekker lezen op vakantie. Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
29: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
30: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Je hebt nog 3 dagen. Ziggo.
31: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
30: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
31: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt... en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
32: Goedemiddag, het is 1:30. Ik heb het Joe-verkeer van Flitsmeister voor je. Er zijn 48 files in Nederland. In één sta je langer dan 20 minuten. Dat is op de A2 Utrecht-Den Bosch tussen Culemborg en Waardenburg. 31 minuten extra.
33: Dit is Joe met Chantal Hutten.
32: En met Mea zo All About The Money. Maar eerst even lekker meezingen met de Coming Arts. Don't Leave Me This Way.

about the money hier bij Joe. Ik had, toen ik straks naar mijn werk reed, trouwens wel echt even een heel erg bijzonder moment te pakken, waarvan ik dacht, dat zal toch niet. Maar het was toch echt zo. Ik zag namelijk dat op de andere baan, dat daar een auto werd tegengehouden op de snelweg door een politieagent op motor, want die mocht niet doorrijden. En daarna kwamen er een hele hoop politieagenten achteraan. Vervolgens ook een kolonne van 7 of 8 van die hele dure zwarte auto's. En daarna nog meer politieagenten op motor. En toen dacht ik, wat zou dat nou zijn? En toen zag ik het. Ja, ik zag allemaal A'tjes in het kenteken. Het waren gewoon de koning en de koningin en de keizer van Japan. En dat op Joe Oranjedag, hè? Dus dan kom je op Joe Oranjedag, kom je de Oranjes tegen. Ja, wat wil je nou nog meer? Ah, oké, ja. Zomerse muziek, dat snap ik ook wel. Dan heb ik gewoon de Beach Boys voor je, Kokomo.

meer hierbij, Joe. Wat je misschien ook wel wil, is de nieuwe bordenset van Dolly Parton. Ja, ze boert al goed, maar ze haalt het geld van alle kanten. Ze heeft nu namelijk ook een nieuwe bordenset in de winkel liggen. En dat zijn een soort van hele flamboyante eetborden. Gemaakt van mozaïek in de vorm van vlinders en bloemen. Betaal je €21 voor per stuk. Ja, daarvoor moet je wel naar de VS, dus dat wordt vrij duur. Ik kan je vertellen, soortgelijks ligt ook wel in de winkel in Nederland, hoor. Voor een stukje goedkoper, €1 of €4. Kun je ook altijd bekijken. Alanis Morissette hoor je, maar eerst dus die Dolly Parton, 9 to 5.

0: hier bij Joe, waar ik een berichtje van Ineke heb binnengekregen met de Joe-app. En die zegt, hoe moet ik me opgeven voor het Joe 1-2'tje? Ja, dat aanmeldmoment komt er weer aan, hoor, dat aanmeldmoment. Dus hou dat in de gaten, want je wil erbij zijn. Ik vertel je er zo dadelijk meer over. Ook een muziekshow van Cat Stevens en U2. En het nieuws van 2 uur met Jan Ad.
1: Ja, en daarin slecht nieuws voor treinreizigers. Aanstaande woensdagochtend rijden er geen treinen door een staking van het FNV.
2: Hé, het licht doet het niet.
3: Ik heb geen bereik.
4: Hebben we nog wel water?
5: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
6: Kom ook tijdens het WK naar Kippie en scoor de Kippie voetbal. Kippie.
7: Deze zomer weer die ladder op, schilderen, zweten of gewoon klaar zijn in één keer. Kies het Benitech kozijnplan, inclusief montage.
8: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
7: Benitech kozijnplan. Nu gratis upgrade naar trippelglas.
8: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, Galia en Cantaloupe-meloen per stuk voor 1,49. Lidl, je verdient het.
9: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
10: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie.
11: ANWB en gaan.
12: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
10: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl.

0: mooie vakantie vind je bij Bol.
1: Nu met Club Karwei tot wel 35% korting op alle tuinmeubelen. Benieuwd naar onze andere acties? Bekijk onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
2: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16.
3: Hebbes.
2: Kijk op ben.nl.
4: Geniet deze week bij Intratuin van zomeraanbiedingen. Zoals 30% korting op een tuinplant of 20% korting op een artikel naar keuze. En zaterdag vieren we de zomer in de winkel met leuke acties en activiteiten tijdens ons midzomer-event. Kijk op intratuin.nl voor meer informatie.
5: Voordeel dat blijft hangen bij Trekpleister. Nu Witte Reus toiletblokken, 4 stuks voor maar 5 euro. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
6: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen? Voor avontuur ga je naar Disney Adventure World.
9: Stap in een wereld vol avontuur in Disney Adventure World. Het vernieuwde park met Marvel, Pixar en Frozen themawerelden in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
10: De Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als eurovlammer. Voor maar 1 euro. Bij Burger King.
11: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo bevat Kruidvat Nature's Repair Shampoo Bar biologische amandelolie. Ja, daar is toch bar weinig tegen in te brengen. Nu 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
12: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar 69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers.
13: Praxis.
14: Oranjefans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarige internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/wkpakkers. Anders grijp je mis.
15: Bij Plus hebben we nu Plus Poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Plus rundvleesbitterballen. Een doos van 30 stuks, 50% korting. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee, Plus.
16: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
17: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
18: Rook?
17: Nee, och, ik heb hem zelf ook.
18: Nee, rook uit de meterkast.
16: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
17: Zo, koffie?
16: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
15: Ook bij Plus. Plus spare ribs 500 gram, 3,99. We doen met je mee. Plus.
19: It's playtime.
20: Easy Toys. It's playtime.
21: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
22: Find your joy met de last minute deals van Vakantselect. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. Vakantselect. Happy Family Holidays.
21: Altijd playtime. Shop de beste deals. EasyToys.nl.
23: Goedemiddag, het is 2 uur. Het nu.nl nieuws krijg je van Jan Ad.
24: Goedemiddag. Het zat er al aan te komen, maar de NS heeft het nu bevestigd. Woensdagochtend tussen 4 en 8 uur rijden er geen treinen. Dat komt door een staking van de FNV. Na 8 uur kan de dienstregeling nog anders zijn, waarschuwt de NS. Omdat werknemers van bus, tram en metro ook staken, is er ook geen vervangend vervoer. Een man uit Amsterdam is op heterdaad betrapt in het Amsterdamse havengebied. Hij was daar medewerkers met belangrijke functies aan het ronselen voor criminele activiteiten. Een week geleden werd er ook al een man aangehouden. Het gaat vooral om georganiseerde drugshandel. De Italiaanse minister van Buitenlandse Zaken Tajani heeft zijn bezoek aan de VS afgezegd. Reden? Beledigende uitspraken van president Trump. Die zei volgens een Italiaanse zender op dat hij op de G7-top uit medelijden op de foto was gegaan met premier Meloni nadat ze erom had gesmeekt. Een belediging voor heel Italië, zegt Tajani. Meloni en Trump waren dikke vrienden, maar hun relatie verslechterde nadat Trump had uitgehaald naar paus Leo vanwege zijn kritiek op de Iran-oorlog. De ANWB zet dit weekend extra wegenwachten in. Dat heeft te maken met de hoge temperaturen die worden verwacht. Auto's kunnen daar vaak slecht tegen. De ANWB verwacht pech met auto's als die bijvoorbeeld lange tijd in de zon staan geparkeerd, te weinig koelvloeistof hebben of omdat de motor is verhit. En dat brengt ons bij het weer. Vanaf 3 uur geldt in Limburg code oranje vanwege zware onweersbuien. Je hoort het KNMI.
0: Het is eigenlijk een hele onzekere situatie. Maar we zien gewoon dat er veel energie in de atmosfeer zit. Dus als er een bui ontstaat, dan zullen die ook heel erg hevig zijn. Dan vinden die ook het eerst plaats in het zuiden. Het kan zijn dat de code oranje ook nog voor andere provincies wordt uitgegeven. Maar voor nu is het alleen voor Limburg van kracht.
24: En morgen wordt het wat koeler.
23: Jan-Ant, dankjewel. Dan het Joe-verkeer van Flitsmeister. Er zijn 54 files in Nederland. Ineens sta je langer dan 25 minuten. Dat is op de A2 Utrecht-Den Bosch tussen Culemborg en Waardenburg. 35 minuten extra.
1: Dit WK voetbal kleurt Joe oranje. Vandaag is het Joe Oranjedag. Dit is Joe met Chantal Hutten.
23: En dat vieren we straks uiteraard weer met het Joe 1-2'tje. Daarover zo meer. Ook Cat Stevens komt eraan, maar eerst U2. Joe!

Cat Stevens. Morning Has Broken bij Joe. Het is misschien code geel in Nederland. En ja, en dan in Limburg natuurlijk code oranje. Hè? Maar hier bij Joe is het volledig code oranje, kan ik je vertellen. Alles is oranje vandaag op Joe Oranjedag. Want morgen speelt Nederland natuurlijk tegen Zweden. En daarom spelen we vandaag elk uur het Joe 1-2'tje. Ja, een soort muzikale memory. Als je al hebt geluisterd vandaag, dan heb je wel een kleine voorsprong. Want dan weet je natuurlijk een beetje welke nummers er zijn geweest en welke nummers er nog over zijn. Heb je dat niet, dan kun je natuurlijk ook gewoon meegokken. Hè? En het moment van aanmelden is weer daar. Dus pak de Joe-app erbij en stuur even het woord oranje. Want misschien heb ik je dan zo dadelijk wel aan de telefoon en ga je er zo vandoor met een nieuwe tv. Dat zou lekker zijn. Madness, Our House, komt eraan. Maar eerst Enrique Iglesias en Baila.

0: waar het tijd wordt voor...
1: Joe
0: 1-2'tje. En dat spelen we vanmiddag met Joyce uit Purmerend. Joyce, gezellig dat je erbij bent.
2: Hey, goedemiddag.
0: Vertel eens, wat ben je aan het doen?
2: Ja, aan het werk.
0: Ja? En waar werk je? In wat voor werk doe je?
2: Welke binnen in de airco. Dus dat is wel fijn.
0: Dat scheelt. Dat scheelt, ja. Zeker. Ben je van plan om langer te blijven zitten vanwege de airco? Dat je denkt, nou weet je, ik moest nog een aantal uurtjes goed maken. Dat doe ik vanmiddag wel. Het is zo lekker cool hier.
2: Nou, ik dacht juist, ik ga toch ook nog even van het zonnetje genieten misschien.
0: Verstandig. Oké, nee, die keur ik ook goed. En heb jij toevallig je oranje shirt al klaar liggen?
2: Hij ligt wel klaar, ik heb hem alleen nu niet aan.
0: Oké, nee, dat snap ik, want je hebt hem natuurlijk morgen nodig. Maar is dat dan morgen de eerste wedstrijd die je kijkt of heb je afgelopen week ook al gekeken?
2: Nee, dat wordt wel de eerste wedstrijd die je kijkt.
0: Ja, schappelijkere tijden. Ik snap het ook.
2: Ja,
0: ik snap
2: beter
0: het ook.
2: Te doen.
0: Joyce, ik snap het helemaal. Het zou lekker zijn als je dan ook nog eens een nieuwe tv binnenhaalt natuurlijk.
2: Zeker weten.
0: Ja, dat kan allemaal gaan gebeuren bij het Joe 1-2'tje. We spelen een soort voetbalmemory. Ik zal het je nog even kort uitleggen. Achter de 11 rugnummers van het Joe Nederlands elftal zitten 5 paren van dezelfde Joe-hits. 3 paren zijn daar al uit overigens. Ze hebben nog 2 paren over. Heb je 2 dezelfde hits bij elkaar gevonden, dan win je een nieuwe televisie. Maar pas op, er zit ook een rode kaart in het spel. En als je die kaart vindt, dan is het spel direct klaar.
2: Ja.
0: Joyce, ben je er klaar voor?
2: Zeker.
0: Goed. Wat wordt jouw eerste rugnummer?
2: Ja, nummer 1.
0: Nummer 1. Oké, pak ik die er even bij. Oké, gaan we eens even luisteren wat daarachter zit. Oh, nee.
2: Nee.
0: Joyce. Dat is de rode kaart.
2: Nee.
0: Oh. Dan houdt het spel ook direct op. Ja, het is heel flauw. Nou goed, Joyce, ja, ik kan het er niet mooier van maken. Het enige wat ik je wel kan zeggen, je krijgt nog wel een zet hem op Joe Oranjepet en een WK-plank van Beemster.
2: Nou, daar doe ik het ook voor. Hartstikke
0: dat
2: leuk.
0: Scheelt alweer. En heel erg veel plezier morgen, Joyce.
2: Ja, jij ook, hè.
0: Ja, en als je nou nu luistert, schrijf even mee, hè. Die nummer 1 is dus de rode kaart. Niet vergeten, want volgend uur spelen we weer. Moet je dus niet nummer 1 zeggen, want dan is het spel direct klaar. Bob Marley en de Wailers hoor je nu bij Joe. Dit is Three Little Birds.

0: studio. Met zo dadelijk muziek van Meatloaf en ook Kool & The Gang, Celebration. En mocht je zoiets hebben van, ik ben helemaal niet in de stemming ook, maar iets te vieren, ik heb een hartstikke slecht humeur. Nou, dan moet je vooral ook blijven luisteren, want ik heb ook echt de tip voor je om vaker een beter humeur te hebben.
1: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
2: Een snuggere meid is goed voorbereid. Nu bij Kruidvat Snugs menstruatieondergoed tweede halve prijs. Houd je tot wel 12 uur droog en zit net zo lekker als gewoon ondergoed. Dus op naar
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
5: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
4: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Kampioentjes per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
6: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
7: Juich mee met Oranje. Score je eigen Jumbo juichjack en personaliseren met unieke juichjack-emblemen. Alleen vandaag bij besteding vanaf 35 euro... krijg je één gratis pakje emblemen extra. Samen juichen voor Oranje. Dat is de ja van Jumbo.
8: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
9: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
10: ANWB en Gaam.
11: Doe het lekker zelf met Gamma Verf. Dat is dezelfde kwaliteit als bekende merken, maar dan stukken goedkoper. Nu met de voordeelpas vanaf 25% korting op Gamma Verf.
9: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
12: It's playtime. Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
13: In Canada weten ze het al 50 jaar. En ik nu ook. Napoleon Grills maakt voor jou en mij een echte barbecue master. Gas, houtskool, hybride of elektrisch. Alle modellen altijd minimaal 10 jaar garantie. Upgrade deze zomer ook jouw barbecue prestatie.
14: Choose premium. Choose Napoleon.
12: Altijd playtime. Shop de beste deals. EasyToys.nl.
15: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
16: Let's go! Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki. Serious about fun.
17: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Curaçao. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
18: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals 1600 euro korting op de Suzuki Swift. De

0: vakantie vind je bij Bol.
1: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
2: Hey, ben je er weer?
3: Ja. Volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
2: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
3: Klopt. Top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
2: Ja, lekker. Je
4: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Egbert Strikt.
5: Ja, zo'n speelgoedkeyboardje kan brand veroorzaken in vuilniswagens. En dat geldt voor alle apparaten met een accu of batterij. Lever hem dus in waar die hoort. Afvalbrand heb jij in de hand. Kijk voor veilige inleverpunten op doemaapart.nl.
6: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
7: De beste plek voor jou, NVM. Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de groene denkers, de energieschenkers, voor de zuinige bouwers en op de toekomstvertrouwers. Hoe je ook gaat verduurzamen, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion, hypotheken vanuit het hart.
8: Deze week met Praxis Plus, een Black & Decker 18 volt accuboormachine met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar 69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers. Praxis.
9: Goedemiddag, het is 2:30. Ik heb het Joverkeer van Flitsmeister voor je. 71 files in Nederland. In 2 sta je langer dan 30 minuten. Dat is op de A2 Utrecht-Den Bosch tussen Everdingen en Del 35 minuten. En de A4 Den Haag-Amsterdam tussen Hoogmade en Nieuw-Vennep. Een ongeluk gebeurt. 34 minuten extra.
10: Dit is Joe met Chantal Hutten.
9: En met Meatloaf, so you took the words right out of my mouth. Maar eerst Cool and the Gang en een feestje maken. Celebration.

Meatloaf, you took the words right out of my mouth hier bij Joe. Ik weet niet of jij het ook hebt, maar met dat zonnige weer. Ja, je ziet dan alles direct door een roze bril, toch? Eerlijk, het doet zoveel met je humeur. Je wordt er gewoon blij van. Mocht je denken, nou, dat heb ik dus echt totaal niet. Ik heb geen idee waar je het over hebt, Chantal. Dan heb ik wel een betere tip voor je, waardoor het alsnog kan. Er is namelijk onderzoek gedaan. Als je een hond of kat in huis hebt, dan verbetert je humeur. Dus dan weet je wat je te doen staat. Dan moet je gewoon een hond of een kat aanschaffen. Een kat niet doen als je al last hebt van stress, overigens. Want dat kwam daar ook uit. Een kat zorgt niet voor ontspanning, maar zorgt voor meer stress. Ja, en dat geloof ik dan ook al wel weer. Nou, dat zijn echt de koninginnen en de koningen van het huis, volgens mij. Brian Adams, hoor je zo. Everything I do it for you. Naar ABC.

Bryan Adams, Everything I do it for you, hier bij Joe. En het gaat richting de 3 uur. Betekent dat ik zo dadelijk weer de 3 na 3 voor je heb. Oftewel een cryptische zin. En daarin zitten de 3 liedjes die je gaat horen na 3 uur. De zin is als volgt. Wil je me niet? Nou, ik wil alleen met iemand dansen op woeste hoogte. Wil je me niet? Nou, ik wil alleen dansen met iemand op woeste hoogte. Nou, laat maar weten. Ik ben heel erg benieuwd of je het weet. Je hoort het na 3 uur. Veerkool Sharky nu hier bij Joe.

0: Dat betekent dat ik zo dadelijk de cryptische zin, de 3x3 voor je heb. En die is als volgt. Wil je me niet? Nou, ik wil alleen met iemand dansen op woeste hoogte. Daarin zitten de 3 liedjes die je gaat horen na 3 uur. Jan Ad, heb jij al een idee?
1: Nou ja, die woeste hoogte, dat is wel een makkie. Dat lijkt me Wuthering Heights, Kate Bush, of niet? Oh, mag niet zeggen. Sorry.
0: Jan Ad!
1: Oh, sorry. Ik was te enthousiast.
0: Echt, dit hebben we net nog afgesproken. En nu ga je... Nou ja, zeg. Nou,
1: zal ik de andere twee ook...
0: Nee, 2 van de 3 mag je er nog raden. Jemie, nee, Jan Ad. Goed, wat zit er zo in het nieuws? Bedreigerschool Kampen aangehouden.
1: Ja. Oh, dat zeg jij nu even voor mij. Oké. Okay.
0: Dat zo dadelijk in het nieuws.
2: Waarom zitten die mensen op onze zolder?
3: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
2: Hoe dan?
3: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
4: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
5: Vandaag is het Joe Oranje Dag. Scoor de hele dag tijdens het Joe 1-2'tje, de Beemster WK's plank en een gloednieuwe tv om alle wedstrijden te kijken.
6: Ja, schieten dan, schieten!
5: Vandaag Joe Oranje Dag. Of we kampioen kunnen worden? Yes, we can! Kaasplankjes houden van Beemster. Ook tijdens de wedstrijden van Oranje. Met nu ook Beemster kaassalade en kaastappenade. Echte kaas komt uit de Beemster.
7: Oh. Goedemorgen allemaal.
8: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij warmteservice. Ga naar douche.kroon.nl.
9: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
8: Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite. 2 blikjes voor maar €1. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee. Plus.
10: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied
11: op deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
12: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime leden. Word nu Prime lid op Amazon.nl.
13: Ook bij Plus, Magnemijs. 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
14: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in 1 keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
15: Obelie. Alles voor kampeergeluk.
16: Samen met mijn broer opblijven en lol hebben op de camping vond ik het leukste wat er was. Nu hoor ik mijn kinderen hetzelfde plezier hebben.
15: Obelie. Tijd voor nieuwe herinneringen.
17: Alles voor kampeergeluk.
18: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar 1 bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
19: Kia. Movement that inspires.
10: Shop alles voor een onvergetelijke kampeerzomer op obelink.nl.
18: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026. Pas

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: De aubergines en courgettes van Albert Heijn. Zo fris en mild. En deze week in de bonus, 2 stuks voor maar 99 cent. En ook in de bonus, AHA kersen 500 gram. 2 bakken, 50% korting. AHA verse pasta's, noedels, pasta en woksauzen 1 plus 1 gratis. En AHA borrelbakjes van de versafdeling, 3 stuks, 5,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
3: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest. Hans,
4: alleen de prijs is anders.
5: 18 plus, speelbewust.
6: Ja.
7: Echt serieus?
6: 7, 7, 7, 7.
7: Wat een geld.
8: 18.000, godverdikke me.
9: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
10: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
9: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
5: 18 plus, speelbewust.
11: Kruidvat goes Korean. Of nou ja, Korean goes Kruidvat. Nu 25% korting op alle Korean skincare. Gewoon bij je favoriete Kruidvat in de buurt. Dat is een stuk minder ver van huis.
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Get ready for the OG.
14: All y'all bitches wanna look like me.
15: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
13: With the OG's.
16: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de groene denkers, de energieschenkers, voor de zuinige bouwers en op de toekomstvertrouwers. Hoe je ook gaat verduurzamen, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion, hypotheken vanuit het hart.
17: Find your joy met de last minute deals van Vakant Select. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. Vakant Select. Happy Family Holidays.
18: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
19: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
18: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
19: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: Goedemiddag, het is bijna 3 uur. Het nu.nl nieuws krijg je van Jan Ad.
11: Goedemiddag. De politie heeft een man aangehouden die een school in Kampen bedreigde. De man wilde mensen van de school en daarbuiten neerschieten. Hij had daar 33 kogels voor klaar liggen, zei hij in een video op TikTok. De politie nam de zaak heel serieus en was volop aanwezig op de school. De lessen gingen gewoon door. Nederlandse hulp bij het openhouden van de straat van Hormuz. Het luchtverdedigings- en commandofregat De Ruiter gaat daar mogelijk een rol spelen. Dat heeft defensieminister Yasilgöz de Tweede Kamer laten weten. Het kabinet heeft nog geen besluit genomen, maar het schip vaart alvast die kant op. Eerder stuurde Nederland al een mijnenjager naar het Midden-Oosten. De plannen van het kabinet om Nederland van het stikstofslot te halen raken zeker 3400 boerenbedrijven. Dat heeft het FD berekend. De bedoeling is dat er bufferzones rond natuurgebieden worden ingesteld. Die moeten de stikstofuitstoot verminderen, de natuur beter beschermen en de waterkwaliteit verbeteren. Maar bedrijven krijgen daardoor te maken met strengere regels, moeten verhuizen of zelfs stoppen. De populaire marathon van Londen wordt volgend jaar april voor 1 keer uitgesmeerd over 2 dagen. Op die manier kunnen er 100.000 mensen meedoen, tegenover een kleine 60.000 dit jaar. Toch zullen de meesten thuis moeten blijven, want er hebben zich al meer dan 1,3 miljoen mensen aangemeld. Met een marathon van 2 dagen komt er ook meer geld binnen. De verwachting is dat er volgend jaar ruim 170 miljoen euro kan worden opgehaald voor goede doelen. Het weer van Weerplaza, behalve veel zon zijn er ook wolkenvelden. Later in de middag kunnen er fikse onweersbuien ontstaan. Die zijn vooral in het zuiden, daar geldt code oranje. In het grootste deel van het land blijft het droog. Morgen wat minder heet en wat minder benauwd.
3: Jan Aad, dankjewel. Dan het Joe-verkeer van Flitsmeister. 86 files in Nederland. 2 files duren langer dan 35 minuten. Dat is op de A2 Utrecht-Den Bosch tussen Culemborg en Waardenburg 45 minuten. En de A50 Eindhoven-Oss tussen Son en Breugel en Eerde is een ongeluk gebeurd. 37 minuten. Ja, en Jan Aad, blijf even zitten. Want je wilde het daarnet heel erg graag zeggen. Dan krijg je zo dadelijk ook lekker de mogelijkheid, oké?
1: Okay? Dit WK voetbal kleurt Joe oranje. Vandaag is het Joe Oranjedag.
6: Dit is Joe met Chantal Hutten.
3: Yes, want we gaan weer de 3 na 3 doen. En dat betekent dat je zo dadelijk het antwoord krijgt van Jan Ad. Jan Ad, de zin was als volgt. Wil je me niet? Nou, ik wil alleen met iemand dansen op woeste hoogte. Ja, je kon net al je mond niet houden. Ja,
11: ik durf daar bijna niks meer te zeggen.
3: Kan je vertellen, 100% van de mensen had Wuthering Heights goed. Maar geef jij dan ook maar eens de rest. Wil je me niet? Nou, ik wil alleen met iemand dansen op woeste hoogte.
11: Ja, ik zat te denken. Ik wil alleen met iemand dansen. Dat zou kunnen zijn, I wanna dance with somebody.
3: Whitney Houston, heel erg goed. Ja. En wil je me niet?
11: Wil je me niet? Don't you want me?
3: Helemaal goed. Yes. Human League, don't you want me? En Jan Ad, volgende keer mondje dicht.
11: Ik hou mijn mond.
3: Oké. Okay. Ja.

Bush, Wuthering Heights bij Joe. Uiteraard de nummer 2 in de 3 na 3. Dan heb ik zo dadelijk uiteraard ook nog Human League voor je hier bij Joe, hè? Op deze bloedhete dag, drink genoeg, hè? Heel erg belangrijk. Wat overigens misschien wel lekker is, volgens mij droogt je was

veel sneller buiten nu. Ja, met dat zonnetje en zo. Dus als je je oranje kleren nog niet hebt gewassen, dan kan dat nog, hè, voor morgenavond. Je gaat het nodig hebben namelijk, want dan speelt natuurlijk Nederland tegen Zweden. En daarom is het vandaag ook Joe Oranje dag vandaag. Zometeen spelen we weer het Joe 1-2'tje. Een soort muzikale voetbalmemory. Ik heb 11 rugnummers hier en daarachter zitten 5 paren van dezelfde Joe-hits. Althans, die hadden we vanmorgen. Inmiddels zijn er al 3 televisies uit. Dus er zijn eigenlijk nog 2 paren te maken. Even kijken. Ik zit even te kijken naar Sander, producer. Zal ik gewoon nog even een klein beetje helpen? Ja, oké. Okay. Goed, ik zal alleen nog heel even zeggen welke nummers er nu nog over zijn. Ja? De nummers 1, 4, 7, 10 en 11 zijn nog over in het memoriespel. En we gaan zo dadelijk weer spelen. Dus stuur even het woord oranje met de Joe-app. Want misschien win je dan zo dadelijk wel een nieuwe televisie. Share, believe so, naar Human League. And don't you want me?

0: bij Joe. Hey Carlo, heb jij een beetje geloof?
1: Ik heb wel geloof, ja.
2: Joe, 1-2'tje.
0: Heel belangrijk, Carlo, want wij gaan de Joe 1-2'tje spelen, hè?
1: Mooi.
0: Vertel eens, wat ben je vandaag aan het doen? Hou je het een beetje vol met de hitte?
1: Ik zit lekker in mijn bus, in een airco.
0: Oh.
1: Dus heel goed te doen.
0: Extra rondjes rijden.
1: Ja, extra lang blijven zitten.
0: Precies, en lekker luisteren naar Joe. Nou, het klinkt als een topplan.
1: Heel de dag.
0: Ja.
1: Heb
0: je al een beetje een voorspelling voor morgen? Want morgen speelt natuurlijk Nederland tegen Zweden. Daarom is het ook vandaag Oranjedag. Joe Oranjedag. Ik ben wel heel erg benieuwd. Wat verwacht jij? Wat voel jij aan je water?
1: Nou, ze gaan gewoon winnen.
0: Gewoon winnen? Met hoeveel?
1: Ja, wat zullen we maken? 2-1?
0: Wat jij wil. 2-1. Ik vind het helemaal dikke prima. Ik moet je heel eerlijk zeggen, ik heb 2-2 gezegd. Ai,
1: Alweer?
0: Ja, ik ben benieuwd. Maar misschien heb ik mijn glas half leeg en jij gewoon je glas half vol.
1: Ja, precies.
0: Hou dat ook vol voor tijdens het Joe 1-2. Ik zal het je nog even kort uitleggen.
1: Ja.
0: We spelen een soort voetbalmemory. We hadden 11 rugnummers daarachter van het Joe Nederlands elftal. Daarachter zaten 5 paren van dezelfde Joe-hits. Aan jou is het om 2 hits aan elkaar te vinden. Dus 2 rugnummers bij elkaar te koppelen. Lukt je dat, dan win je een nieuwe tv. Maar let op, er zit ook een rode kaart in het spel. En als je die kaart vindt, dan stopt het spel direct.
1: Oké.
0: Okay. Yes, ben je er klaar voor?
1: Ik ben er klaar voor.
0: Oké, wat is jouw eerste rugnummer dat je kiest?
1: Nummer 10.
0: Nummer 10. Oké, pak ik die er even bij. Komt-ie. Oké, Fleetwood Mac.
1: Yes.
0: Gaan we door naar de volgende. Welke kies je ook?
1: Nummer 7.
0: Nummer 7. Nou, eens even kijken wat daar dan achter zit. Gefeliciteerd. Twee keer Fleetwood Mac. En dat betekent dat jij 2 dezelfde Joe-hits hebt gevonden en daarmee een gloednieuwe tv wint. Een zet hem op Joe-pad. En de WK-plank van Beemster voor bij de borrel of bij een drankje.
1: Lekker.
0: Dat is toch even een goed begin van dit mooie sportweekend, of niet?
1: Zeker.
0: Heel erg veel plezier ermee.
1: Kan niet beter.
0: Hey, en Carlo heeft nu dit setje gemaakt. Maar ja, er is nog 1 setje over. Volgend uur spelen we meer. En dan hoop ik dat die misschien wel voor jou is.

0: Woman hier bij Joe. Mijn vader is dus jarig vandaag. En zondag is het ook nog eens vaderdag. Dus ja, ik moest even extra aan de bak dit weekend om ja, mooie cadeaus te verzinnen natuurlijk. En nu had ik iets briljants gevonden, dacht ik. Ik dacht, hiermee kan ik echt thuiskomen. Maar dat valt vies tegen. Sterker nog, Kai heeft het dus gisteren al verklapt. En ook, ik vertel er zo over, de Pointer Sisters komen er ook aan.
1: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bal.
3: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
2: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
4: Socialdeal deals die je niet mag missen.
5: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar. Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
6: Ja, Dirk is door Supermarkt Kompas voor de 5e keer op rij uitgeroepen tot beste supermarkt van Nederland. Daar zijn we heel erg trots op. Een enorme dankjewel aan onze collega's en klanten. Want samen maken we Dirk de beste.
7: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
6: Nu bij Dirk, Hertog Oranje Scherpijs, 2,49. Leuk voor het WK.
8: Nu met de Gamma Voordeelpas Bosch accuboormachine Easy Drill Systeembox van €169 voor €89,99. Dat zeg ik.
9: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de Last Minute Deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
10: Kees klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
11: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
12: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders schrijf je mis.
13: Slimmer werken als accountant? Met Vision Planner maak je makkelijk en snel betrouwbare jaarrekeningen. Sluit je aan bij ruim 4000 accountants en administratiekantoren. Ga naar visionplanner.com/betrouwbaar.
14: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel... of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app... of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
13: Vision Planner. Voor accountants die vooruit willen. Ga naar visionplanner.com/betrouwbaar.
15: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo bevat Kruidvat Nature's Repair Shampoo Bar biologische amandelolie. Ja, daar is toch bar weinig tegen in te brengen. Nu 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
16: Hey, wakker worden? Waarschijnlijk betaal jij ook te veel voor je mobiele abonnement. Op mobiel.nl vergelijk je eenvoudig telefoons en abonnementen van alle providers. Want te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
17: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
16: Te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel op mobiel.nl.
18: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
19: Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite. 2 blikjes voor maar 1 euro. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee. Plus.
20: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
21: De beste plek voor jou. NVM.
19: Ook bij Plus. Plus spare ribs 500 gram, 3,99. We doen met je mee. Plus.
22: Kom naar Kippie. Met ruim 70 winkels, altijd wel eentje in de buurt.
23: Kippie.
24: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
25: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine. Met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires. Van 203 voor maar 69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers. Praxis.

0: vakantie vind je bij Bol.
1: Goedemiddag, het is 3:30. Ik heb het Joe-verkeer van Flitsmeister voor je. 80 files in Nederland. In 3 sta je langer dan 35 minuten. Dat is op de A2 Utrecht-Den Bosch tussen Culemborg en Waardenburg. Een kapotte auto, 37 minuten. De langste file op de A27 Utrecht-Gorkum tussen Everdingen en Noorderloos. Een kapotte auto, 50 minuten. En de A50 Eindhoven-Oss tussen de Koppenbergbrug en Eerde. Een ongeluk gebeurt, 35 minuten extra.
2: Dit is Joe met Chantal Hutten.
1: En met Duran Duranzo, Ordinary World. Maar eerst even een beetje opwinding erin met de Pointer Sisters. I'm so excited. Good times.

bij Joe. Oh, en vergeet het niet, hè. Aanstaande zondag is het Vaderdag. Mijn vader is dus vandaag ook nog eens jarig. Dus dan moet je gewoon dubbele cadeaus gaan verzinnen. Ik dacht dat ik iets super origineels had gevonden. Maar Kai verklapte dus gistermiddag al in de middagshow dat dit het meest gegeven cadeau is tijdens Vaderdag. Ja, een paar sokken. Maar mocht je denken, wat een saai cadeau. Kon je nou niks beters bedenken, Chantal? Het is ook echt wel een heel erg leuk paar sokken, hoor. Ik heb er een foto van gemaakt. Mocht je benieuwd zijn, stuur dan even een berichtje in de Joe-app. Dan stuur ik je de foto op. Ik heb zo voor je Summertime. Maar eerst Fleetwood Mac en Don't Stop.

0: Jeff en de Fresh Prince, Summertime hier bij Joe. En het gaat richting de 4 uur. Betekent dat Joe hier al heel veel zin in heeft. Dat zie ik helemaal aan hem. Bij hem zo dadelijk ook weer een nieuwe ronde van het Joe 1-2'tje. Dus let daarop, want ook dan kun je weer kans maken op een nieuwe televisie. En ook het nieuws van 4 uur komt eraan met Janat.
1: En daarin goed nieuws, tenminste daar lijkt het op. Israël en Hezbollah leggen de wapens neer.
2: Pas op hoor, deze is heet.
3: Oeh, ja.
2: Wil er iemand nog wat drinken?
3: Ja,
2: ja, lekker. Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
3: En voor mij, man.
2: En een frisje voor jou.
3: Dank je.
4: Proost.
2: Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
5: Goedemorgen.
6: Ja. Al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig.
5: Mm.
6: Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
7: Vier de zomer met Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 20% korting op alle parasols en schaduwdoeken. Karwei, maak het mooier.
8: 18 plus, speelbewust.
5: Ja. Echt serieus? Wat een geld.
9: 18.000, potverdikke me.
10: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
11: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op Novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
10: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
8: 18 plus speelbewust.
12: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
13: Meer zon, meer voordeel bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle Vision zonbescherming. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
14: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
15: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
16: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie.
17: ANWB en gaan.
18: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
16: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl. En gaan.
19: Omdat je mijn favoriete papa bent.
8: 21 juni is het Vaderdag. Geef een dinercadeau, kluscadeau of een bioscoopbon met 10% korting. Even naar Primera.
2: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
8: doei doei
2: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
7: De aubergines en courgettes van Albert Heijn. Zo fris en mild. En deze week in de bonus, 2 stuks voor maar 99 cent. En ook in de bonus, AH kersen 500 gram. 2 bakken, 50% korting. AH verse pasta's, noedels, pasta en woksausen 1 plus 1 gratis. En AH borrelbakjes van de versafdeling, 3 stuks, 5,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
5: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
4: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
20: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
20: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
21: Even proosten, even borrelen, even sparren. Nu bij Spar tot wel 41% korting op 4 1,5 liter flessen Coca-Cola. Voor maar €7,49. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
22: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
23: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
24: Met TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
25: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
26: Zeker, net zo sterk als onze oranje basis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
27: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
28: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
29: Dit is Joe. Bijna 4 uur, goedemiddag. Dit is het nieuws op Joe. Krijg je van Jan Ad Adelsen.
1: Goedemiddag. Israël en Hezbollah zijn het eens geworden over een staakt het vuren. Dat zegt een Amerikaanse topfunctionaris. Het bestand zou een uur geleden in zijn gegaan. Israël meldde eerder op de dag nog zware aanvallen op Libanon. Nu Israël en Hezbollah een staakt het vuren hebben afgesproken, maken de vredesonderhandelingen tussen Iran en de VS meer kans. Het openlijk steunen van een terroristische organisatie moet strafbaar worden. Tenminste, als het aan justitieminister Van Weel ligt. Daar hoort bijvoorbeeld ook bij het zwaaien met een vlag van een verboden terroristische organisatie. Eerdere kabinetten proberen het plan er ook al door te krijgen, maar ze liepen steeds tegen de vrijheid van meningsuiting op. Van Weel heeft het plan nu aangepast. Hij hoopt dat de wet nog voor het eind van het jaar ingaat. De politie heeft een man aangehouden in verband met de dood van een vrouw in Sprangkapelle. Haar lichaam werd in de nacht van maandag op dinsdag gevonden in de woning van de verdachte. De politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd in die woning. In de Limburgse plaats El werd het vandaag 34 graden. Nooit eerder werd in Nederland op 19 juni zo'n hoge temperatuur gemeten. Een officieel warmterecord is het niet, omdat het record op het hoofdstation in De Bilt niet is verbroken. Daar werd het 31,4 graden. Het is in De Bilt wel de warmste dag van het jaar tot nu toe. Het weer, gaan we verder mee. In De Bilt, ik zei het al, is het warmer dan 30 graden. En dus hebben we nu een officiële tropische dag, de derde van dit jaar. In Limburg geldt tot 7 uur code oranje vanwege stevige onweersbuien. Die kunnen later ook in de rest van het land ontstaan. Morgen wordt het wat aangenaam.
29: Dankjewel Jan Ad. Dan het verkeer gemeld door Flitsmeister. Je krijgt de twee langste op de A2 tussen Utrecht en Den Bosch. Tussen Culemborg en Waardenburg. Vertraging is daar 42 minuten. En op de A12 tussen Oude Rijn en Arnhem. Tussen Nieuwegein en Houten Oost. Dat is de parallelrijbaan. Vertraging daar 27 minuten. Als je nu oranje stuurt in de app van Joe. Dus het woord oranje. Dan gaat over 1 minuut gaat de telefoon. En maak je kans op een gloednieuwe tv.
30: Joe Oranjedag wordt mede mogelijk gemaakt door Beemster Kaas. Echte kaas komt uit de Beemster. Dit WK voetbal kleurt Joe oranje. Vandaag is het Joe Oranjedag. Dit is Joe met Joey van der Velde.
29: Zeker weten, ik zeg goedemiddag en welkom bij de vrijdagmiddag boost. We staan al met 1 been in dat spannende voetbalweekend. En de vraag is, ja, waar krijg je nou bij die laatste loodjes van de werkweek nog een beetje energie van? Welk liedje geef je nou die ultieme boost? Ik zou zeggen, pak de app van Joe uit je binnenzak. Stuur me een berichtje. Je mag het ook altijd inspreken. En als je nou denkt, ja, ik weet niet helemaal het liedje wat ik wil horen, maar wel die artiest, dan stuur je gewoon die artiest en dan bedenk ik er zelf een liedje bij. Zo werkt het. Els, goedemiddag.
31: Hi, goedemiddag, Joey.
29: Goedemiddag, welkom bij de vrijdagmiddag boost. Nou, doe maar even.
31: Het is heel warm, ja.
29: Het is heel warm. Doe even zo.
31: Ik kan dat niet zoals jij. Ik heb geen kracht meer.
29: Nou, wat een onzin al meteen. Heb je trouwens een leuk weekend voor de boeg?
31: Ja, Ja, heel erg leuk. Ja, ik begin straks dus met een lange trip naar Brabant. Want ja? De ouders van een vriendin van mij zijn 50 jaar getrouwd.
29: Oh, gefeliciteerd.
31: Ja, bedankt. Dus dat moet even gevierd worden natuurlijk.
29: Ja.
31: Maar ik woon zelf in Amsterdam, dus dat is best even een stukje rijden. En dan morgen naar de toppers en natuurlijk het Nederlands elftal kijken.
29: Dus heel veel in de auto dit weekend?
31: Ja, best wel, ja.
29: Welk liedje wil je horen in de vrijdagmiddagboost?
31: Nou, een beetje in het verlengde daarvan leek Driver's Seat me wel leuk. Van Sniff in the Tears.
29: Oh ja! Ja, dat is natuurlijk...
31: Ken je
29: dat
31: die?
29: Is, ja, daar ken je die. Natuurlijk ken ik die. Dat is ook zo'n lekker zo'n autoliedje dat je de ramen open hebt.
31: Precies.
29: Hè? En die ga ik meteen draaien.
31: Nou, dankjewel.

0: 70s, 80s en 90s. Queen bij Joe, I Want It All. Zometeen Earth, Wind & Fire en September. Oh, ik heb zo zin om dit spel te spelen. Joe, 1-2'tje. En dat spel, dat speel ik met Lisa. Goedemiddag.
1: Hey, goedemiddag.
0: Goedemiddag. Jij hebt vlekken op je tv. Of er zitten vlekken in je tv. Hoe zit het?
1: Ja, dat zijn van die soort brandvlekken, denk ik. Weet je, dat het gewoon, ja, gewoon van ouderdom, denk ik.
0: Van ouderdom?
1: Ja.
0: Maar of is dat van de zon of zo? Of is het omdat je te lang op hetzelfde beeld hebt laten staan? Dat had je vroeger natuurlijk ook nog wel eens. Oh ja?
1: Ik denk gewoon te lang op het beeld hebt laten staan. Ja, dat denk ik wel. Ja, maar het is gewoon hartstikke oud. Ik denk bijna 10 jaar.
0: Dat is helemaal verschrikkelijk. Het is natuurlijk uien als je dit weekend lekker voetbal wil kijken. Dat is natuurlijk,
1: ja, natuurlijk. Dit is nog een bal. Oh nee, wacht even.
0: Ja, er is geen bal aan deze tv. Dat, En wat gaan we eigenlijk doen morgen met de wedstrijd? Even een voetbalvraagje.
1: Ik denk 2-1 winnen.
0: Oké, ga ik je opschrijven, Lisa. Yes. Eerst gaan we even dit spel spelen. Het Joe 1-2'tje, het is een soort memory. Achter de 11 rugnummers van het Joe Nederlands elftal zitten 5 muzikale paren. Het zijn natuurlijk dezelfde Joe-hits die je bij elkaar moet zoeken. Heb je 2 dezelfde hits bij elkaar gevonden, dan krijg je dus een nieuwe televisie. Er zit ook een rode kaart in het spel. Als je die trekt, dan stoppen we gelijk. Heb je het een beetje bijgehouden vandaag?
1: Ja, heb ik gedaan.
0: Briefje, iets opgeschreven?
1: Ja. Ja.
0: Oké. Nou, dan ga ik gewoon aan jou vragen. Wat is het eerste getal dat je gaat noemen? En dan maar hopen dat het geen rode kaart is. Want er zitten nog 3 getallen in het spel. Dus de kans dat je met de televisie nu naar huis gaat, is heel groot. Welk getal wil je?
1: 11.
0: Oké. Weet je wat erachter zit toevallig?
1: Nee, ik hoop een liedje.
0: Oké. We gaan luisteren. Ja. Ja. Phil Collins. Yes, we hebben een liedje. We hebben nog een liedje nodig.
1: Yep.
0: Welk getal?
1: Ja, 4.
0: Oh, op het laatste minute wordt er gewisseld. Waarom ga je voor 4 en niet voor 1?
1: Nou, ik had ze 1, 4 en 11 in mijn hoofd, maar ik ga voor 4 dan anders.
0: Ja, 1, 4 en 11 zijn ook nog over, maar dus geen 1?
1: Nee.
0: Oké, nou, dan ga ik 4 erbij pakken. Als dit ook Phil Collins is met You Can't Hurry Love, dan krijg je gewoon een televisie van mij.
1: Ja, ik hoop het, dan zijn we hartstikke blij.
0: Is dat niet zo, dan is het natuurlijk helemaal verschrikkelijk. Oké, we gaan luisteren.
1: Ja.
0: Dit zit er achter 4. Ik zeg gefeliciteerd, Lisa. Je hebt 2 dezelfde Joe-hits gevonden. Je wint daarmee een gloednieuwe televisie. Je krijgt ook van mij de Zet hem op Joe-pad. Misschien wel lekker met die warme temperaturen. Zon op je bol.
1: Dankjewel.
0: Je krijgt ook de WK kaasplank van Beemster voorbij de borrel en de wedstrijden natuurlijk.
1: Geweldig.
0: Je wisselde nog.
1: Leuk kijken.
0: Ja, zeker. Je wisselde last minute nog van 1 naar 4, toch? Wil je nog even horen wat er achter 1 zat?
1: Nou, rode kaart.
0: Rode kaart, inderdaad. Dat was verschrikkelijk geweest. Het veld is nu leeg. De 5 muzikale paren hebben wij eruit gehaald. Over een uur spelen we weer dit spel. Dan met een volledig nieuw veld. Als je wilt meespelen, hoef je alleen maar oranje te sturen in de app van Joe. Kan het zijn dat ik jou over een uur spreek voor een gloednieuwe televisie? Nou, Lisa.
1: Dankjewel.

0: helemaal niet de bedoeling om dit liedje Irish te noemen, maar songwriter John Resnick die was gewoon een beetje aan de tekst aan het klussen, totdat hij opeens de naam Irish Dement zag. En toen dacht hij, hey, maar dit zou wel eens kunnen zijn. De Google Dolls hoorde je bij Joe tijdens de vrijdagmiddag boost met zometeen een lege plek. Ik heb nog geen liedje wat ik zometeen ga draaien. Dus ja, die lege plek die kan voor jou zijn. Van welk liedje krijg je nou echt enorm veel energie? Ik zou zeggen, pak even de app van Joe erbij en stuur me gewoon het eerste liedje dat in je opkomt. Het mag ook gewoon alleen een artiest zijn, daar bedenk ik er zometeen zelf wel een liedje bij. Dat na het nieuws met Jan Ad. En deze, die krijg je sowieso. Zijn de Dire Straits.
1: Ontvang jij toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Vandaag is het Joe Oranjedag. Scoor de hele dag tijdens het Joe 1-2'tje, de Beemster WK-splank en een gloednieuwe tv om alle wedstrijden te kijken.
3: Ja, ja, schieten dan, schieten!
2: Vandaag Joe Oranjedag. Of we kampioen kunnen worden? Yes, we can! Kaasplankjes houden van Beemster. Ook tijdens de wedstrijden van Oranje. Met nu ook Beemster kaassalade en kaastappenade. Echte kaas komt uit de Beemster.
4: Aanbiedingen scoren bij Jumbo. Lees Max, Bugles, Doritos, Cheetos of Hamkaas. 2 voor 4 euro. Alle alcoholvrije bieren. 1 plus 1 gratis. En nu 5 euro korting op je boodschappen bij inwisseling van 1000 Jumbo Extra's punten. Extra voordelig boodschappen doen. Dat is de ja van Jumbo.
5: Doe het lekker zelf met Gamma Verf. Dat is dezelfde kwaliteit als bekende merken, maar dan stukken goedkoper. Nu met de voordeelpas vanaf 25% korting op Gamma Verf.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een tweejarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar 20 euro per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
8: Obelink, alles voor kampeergeluk.
9: Vroeger speelde ik de hele vakantie met mijn campingvriendjes. Dit jaar zie ik mijn kinderen dezelfde avonturen beleven.
8: Obelink, tijd voor nieuwe herinneringen.
10: Alles voor kampeergeluk.
11: Bouw of verbouwplannen? Jan Groentegels. Zoveel op voorraad en binnen jouw budget. Een wereld aan tegels. jangroentegels.nl.
12: Shop alles voor een onvergetelijke kampeerzomer op obelink.nl.
13: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus.
14: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
13: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
15: It's playtime.
16: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
17: In Canada weten ze het al 50 jaar. En ik nu ook. Napoleon Grills maakt voor jou en mij een echte barbecue master. Gas, houtskool, hybride of elektrisch. Alle modellen altijd minimaal 10 jaar garantie. Upgrade deze zomer ook jouw barbecue prestatie.
18: Choose premium. Choose Napoleon.
16: Altijd playtime. Shop de beste deals. EasyToys.nl.
19: De Burger King cheeseburger. Met heerlijke flame grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als eurovlammer. Voor maar 1,50 euro bij Burger King.
20: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
21: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
20: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
21: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
0: Een snuggere meid is goed voorbereid. Nu bij Kruidvat Snugs menstruatieondergoed tweede halve prijs. Houd je tot wel 12 uur droog en zit net zo lekker als gewoon ondergoed. Dus

0: Even proosten, even borrelen, even sparren. Nu bij Spar tot wel 41% korting op 4 1,5 liter flessen Coca-Cola. Voor maar €7,49. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
1: Hey, wakker worden? Waarschijnlijk betaal jij ook te veel voor je mobiele abonnement. Op mobiel.nl vergelijk je eenvoudig telefoons en abonnementen van alle providers. Want te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.

0: vakantie vind je bij Bol.
1: Te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel op mobiel.nl.
2: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
3: Voel mij zo free.
4: Wacht, wat? 75 euro? Ik loef het.
5: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
4: Wow, dit is echt nice.
5: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
2: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
6: Het weer van Weerplaza. In de Bilt is het vandaag warmer dan 30 graden. Dus hebben wij een officieel tropische dag. In Limburg geldt er dan tot 7 uur code oranje vanwege stevige onweersbuien. Die dan later weer ook in de rest van het land kunnen ontstaan. Morgen wordt het iets aangenamer. Dan nog even naar de weg kijken. Ik krijg alle vertragingen van 30 minuten of langer. Dat zijn er 4 op dit moment. Onder andere op de A2 tussen Utrecht en Den Bosch. Tussen Culemborg en de Martinus Nijhoffbrug. Vertraging naar 34 minuten. A2 Den Bosch Utrecht tussen Hindham en Zaltbommel defect voertuig daar 31. A12 Utrecht Den Haag tussen Harmelen en Gouda 34. En de A15 Nijmegen-Gorkum tussen Echteld en de brug over de Linge. Daar is een ongeval gebeurd. Vertraging is daar 40 minuten. Dit is jou. 3 minuten over 5:30. Het laatste nieuws krijg je van Jan Aad Adelsen.
7: Goedemiddag. Een man uit Almere moet 16 maanden de cel in voor het verkrachten van een meisje van 15 in een mobiel toilet. Dat gebeurde vorig jaar tijdens Koningsdag in Arnhem. De man maakte misbruik van het feit dat het meisje had gedronken en trok zich er niet van aan dat ze zich verzette, zei de rechter. Hij kreeg ook een contactverbod van 3 jaar. Kitty Kotti, waarbij op 1 juli het slavernijverleden wordt herdacht, moet een officiële nationale herdenking worden. Dat wil een aantal organisaties die zich samen het Zwart Manifest noemen. Verder zou iedereen die bij de overheid werkt op 1 juli vrij moeten krijgen. De overheid maakte eerder al excuses voor het slavernijverleden. Nu moeten die woorden worden omgezet in daden, zegt het Zwart Manifest. De KNVB waarschuwt oranje fans voor extreme hitte en benauwdheid in Houston. Het Nederlands elftal speelt daar morgen de 2e groepswedstrijd tegen Zweden. De fans krijgen het advies om 1 liter water per uur te drinken, om goed te smeren en om regelmatig de schaduw op te zoeken. Het wordt de komende dagen 34 graden in Houston, maar omdat de lucht er vochtig is, voelt het veel warmer aan.
8: Dit is Joe met Joey van der Velden.
6: En de vrijdagmiddagboost met zometeen de Dire Straits.

0: beste uit de 70s, 80s en 90s zijn de Dire Straits bij Joe in de vrijdagmiddag boost en Sultans of Swing. Dit is de kickstart van je weekend en je kan nog steeds je favoriete boost doorgeven in de app van Joe. Stuur me vooral een liedje waar je heel veel energie van krijgt. Cheyenne heeft dat gedaan. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Goedemiddag, welkom bij de vrijdagmiddag boost. Nou, voetbal natuurlijk morgen.
1: Ja.
0: Ga je kijken, doe even voorspelling. Wat gaat het worden? Hoe gaan we het doen?
1: Nou, ik hoop toch wel dat we deze winnen in plaats van gelijk spelen of verliezen.
0: Ja, ik hoop het ook, Cheyenne.
1: Ja, nee, ik denk gewoon 2-1 of zo.
0: Oké, ik ga voor jou opschrijven 2-1. Wie gaat ze maken?
1: Van Dijk.
0: Ja, zet ik er ook bij.
1: En Reinders of zo. Weet ik veel.
0: Oké, nou, het voorspelling staat. Nu nog de uitvoering, en dat gaat ik morgen allemaal meemaken. Hé, waar krijg je een enorme boost van?
1: I Think We're Alone Now van Tiffany.
0: En waarom?
1: Nou, ik vind het gewoon een hele gezellige sfeer hebben. Wordt er heel vrolijk van.
0: Ja. En het heeft ook iets duisters, vind ik altijd. Iets mysterieus.
1: Ja, wel een beetje.
0: Het is een beetje op een raar opvallend liedje. Oké, ik ga hem draaien.
1: Ja.
0: Thanks voor je aanvraag.
1: Dankjewel.
0: En goed.

krijgt echt een enorme boost van dit nummer. Bitch bij Joe. Meredith Brooks in de vrijdagmiddag boost. Even checken wat er allemaal in de app van Joe gebeurt. Jano, die appt dat zijn vader Lawrence vandaag jarig is. Die luistert naar Joe. Ik zeg gefeliciteerd Lawrence. Ellemieke die zit in een zwembadje in de tuin. Eleonor die zit dan in de file. Beetje te wachten tot het opschiet en daarover gesproken. De langste file op dit moment tussen Nijmegen en Gorkum, tussen Echteld en de brug over de Linge. Daar een defect voertuig geeft een vertraging van 40 minuten. Zo dan. Maar doe even je raampje open. Even iets zomers.

0: zometeen weer een nieuwe ronde van het Joe 1-2'tje ga ik spelen. Het is vandaag Joe Oranjedag. En die maakt dus elk uur kans op een gloednieuwe televisie. We spelen zometeen met een nieuw veld. Dus 11 nieuwe rugnummers waar een fragment van een bekende Joe-hit achter te horen is. En als je zometeen twee dezelfde hits bij elkaar hebt gevonden, dan krijg je een gloednieuwe beeldbuis. Zo, dat is lekker het WK kijken. Nou, zie je dat wel zitten? En durf je het wel aan om die 11 nieuwe rugnummers eens eventjes meester te zijn? Even de twee rugnummers om te draaien, durf je het aan? Dan zou ik zeggen, stuur oranje in de app van Joe. En dan kan het zijn dat binnen nu en een minuut de telefoon gaat. En dan gaan we zo meteen gaan we spelen. Je hoeft alleen maar oranje te sturen. Na het nieuws van Jan Ad gaat het allemaal plaatsvinden. Wat zit daarin, Jan Ad?
1: Zometeen, boerenorganisatie dreigt met acties.
0: En je hoort ook deze. Tina Turner.
2: Hé, het licht doet het niet.
3: Ik heb geen bereik.
4: Hebben we nog wel water?
5: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
6: Voordeel dat blijft hangen bij Trekpleister. Nu Witte Reus toiletblokken, 4 stuks voor maar 5 euro. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
7: Oh, daar heb je Tante Lies. Die is natuurlijk weer fanatiek op deeltjesjacht. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
8: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Huawei Fit 5 en Fit 5 Pro voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
9: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika-Line Cruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
10: De jackpot van Eurojackpot staat deze vrijdag op 65 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
11: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
12: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950. Of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
13: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
14: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
15: Hola, ¿dónde está mi casa?
14: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
15: Paella, paella.
14: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
15: Buenas noches.
14: Dus, retteketet. En vamos naar Beterbed.
16: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
17: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
16: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
17: Wat doe ik aan?
16: Shop nu bij Zalando.
18: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs AWB, want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager, nu met €100 korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
19: Pak je tuin aan deze zomer met NBI. Want al 80 jaar zorgt NBI voor meer kleur en sfeer met de allermooiste sierbestrating. Kijk op nbi.nl voor een dealer bij jou in de buurt.
20: De Steenmeesters.
18: AWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op awb.nl en ga.
21: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
10: Lekker lezen op vakantie. Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
2: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
3: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
4: Hans, alleen de prijs is anders.
22: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de groene denkers, de energieschenkers, voor de zuinige bouwers en op de toekomstvertrouwers. Hoe je ook gaat verduurzamen, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion, hypotheken vanuit het hart.
23: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
10: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
24: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen? Voor avontuur ga je naar Disney Adventure World.
25: Stap in een wereld vol avontuur in Disney Adventure World. Het vernieuwde park met Marvel, Pixar en Frozen themawerelden in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
26: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarige internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
27: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
28: Nu met Club Karwei, 40% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
27: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, Galia en Cantaloupe-meloen per stuk voor 1,49. Lidl, je verdient het.
0: Dit is Joe. 1 minuut over 5, goedemiddag. Het laatste nieuws op Joe krijg je van Jan Alt-Adelsen.
1: Goedemiddag. Farmers Defence Force dreigt met acties vanwege de nieuwe stikstofplannen van het kabinet. Hoe de acties er precies gaan uitzien is niet bekend. Ze zullen in elk geval niet naar het Malieveld in Den Haag gaan, omdat de politiek binnenkort op reces gaat. De stikstofplannen kunnen grote gevolgen hebben voor boeren in de buurt van belangrijke natuurgebieden. Het openlijk steunen van een terroristische organisatie moet strafbaar worden. Tenminste, als het aan justitieminister Van Weer ligt. Daar hoort bijvoorbeeld ook bij het zwaaien met een vlag van een verboden terroristische organisatie. Eerdere kabinetten probeerden het plan er ook al door te krijgen, maar ze liepen steeds tegen de vrijheid van meningsuiting op. Van Weel heeft het plan nu aangepast. Hij hoopt dat de wet nog voor het eind van het jaar ingaat. Als je volgende week woensdagochtend met de trein moet, kun je de reis maar beter uitstellen. Van 4 uur 's nachts tot 8 uur 's ochtends rijden er dan geen treinen. Heeft allemaal te maken met een staking van vakbond FNV. Er rijden in die uren ook geen bussen, trams en metro's. FNV protesteert met de staking tegen geplande kabinetsbezuinigingen op de sociale zekerheid. Het gaat onder andere om het versneld verhogen van de AOW-leeftijd en het inkorten van de WW. België zet zich schrap voor noodweer. Daarom worden er flinke maatregelen genomen. Op meerdere plekken gaan buitenactiviteiten niet door. Mensen krijgen het advies alles in hun tuin vast te binden. En in Antwerpen en Gent mag je niet meer naar parken en bossen, omdat bomen kunnen omvallen door de harde wind. Ook bij ons in Limburg wordt noodweer verwacht. En dat brengt ons bij het weer van Weerplaza. Aan het eind van de middag en vooral vanavond kans op hevige buien met onweer. Veel regen in korte tijd, hagel en zware windstoten. Morgen afwisselend zon en stapelwolken. Op de meeste plaatsen blijft het droog. Het wordt 23 graden aan zee tot 31 in het zuidoosten.
0: En dan het verkeer op Joe gemeld door Flitsmeister. Je krijgt alle vertragingen van 30 minuten of langer. Dat zijn er 4 op dit moment. Onder andere op de A2 tussen Utrecht en Den Bosch. Tussen Culemborg en de Martinus Nijhoffbrug. Vertraging daar 37 minuten. A7 Zaanstad Horen tussen Zaandam en Weidewormer. Daar voorwerp op de weg. Vertraging is 42. A12 Utrecht Den Haag tussen Woerden en het Gouwe Aquaduct. 39 en de A15 A10, dat is Nijmegen-Gorkum. Tussen Echteld en de brug over de Lingen. Defect voertuig. Vertraging is daar 43 minuten. Zometeen een nieuwe ronde van het Joe 1-2'tje. Dat spelen we elk uur op deze Joe Oranje dag. Je maakt de kans op een gloednieuwe tv. Als je Oranje stuurt, dan kan het zijn dat je wordt gebeld. Tenminste, ik zei 8 minuten geleden, zei ik, je wordt over een minuut gebeld. Dus bij niemand is de telefoon gegaan. Want Sander van de productie...
5: Ja.
0: We hebben een beetje te kletsen met we hebben niemand geweld. We hebben al iemand.
5: Dat was heel gezellig. Ik heb wel iemand in mijn hoofd, dus hou je telefoon in de gaten.
0: Je hebt al iemand in je hoofd, maar het is niet dat iedereen zich nog kan aanmelden. Zullen we nog even...
5: Weet je wat, ik haal het uit mijn hoofd, ja.
0: Oké, stuur Oranje in de app van Joe. Dan kan het zijn dat Sander je over een minuut belt.
6: Dit WK voetbal kleurt Joe Oranje. Vandaag is het Joe Oranje dag. Dit is Joe, met Joey van der Velde.
0: Zo, moet jij eens opletten, gaat zo meteen gewoon de telefoon. Rolls Royce, hoor je, Crowded House. Eerst Tina Turner.

0: blijf even hangen. Ik ga zo meteen deze draaien. Eerst gaan we het 1-2'tje spelen. Dat doe ik met Wouter. Hij komt uit Emmen en is 41 jaar. Wouter, welkom in de show.
1: Hey, goeiedag.
0: Goeiedag. Waar ga je morgen het voetbal kijken eigenlijk?
1: Thuis, met mijn gezin. Ik heb er ook heel veel zin in.
0: Ja, dat begrijp ik. Het wordt natuurlijk gewoon ook spannend morgen. Want ja, die eerste wedstrijd, dat hield natuurlijk niet over, Wouter.
1: Nee, het was wel een mooie wedstrijd, maar we hadden eigenlijk moeten winnen.
0: Ja, wat gaat het dan morgen worden? Wat denk jij? Hoe schat je het in?
1: Ja, ik hoor al vaker een 2-1'tje, dat gevoel heb ik ook, maar we gaan gewoon voor de 3-1.
0: Ja, positief blijven.
1: Dus we gaan gewoon even een beetje meer in de mars.
0: Oké. Nou, we gaan, Wouter, spelen voor een nieuwe televisie. Dit is een soort memory waar we in terecht zijn gekomen. Achter de 11 rugnummers van het Joe Nederlands elftal zitten 5 paren met dezelfde Joe-hits. Heb je zometeen 2 dezelfde hits bij elkaar gevonden, dan win je een nieuwe televisie. Er zit ook een rode kaart in het spel. Als je deze kaart vindt, dan is het over en uit. En dan hangen wij op en dan doen we alsof het nooit is gebeurd. En je staat best voor een opdracht, Wouter. Want ja, we hebben een compleet nieuw veld. We weten van niks op dit moment.
1: Nee. Kleine kans, maar we gaan er gewoon voor.
0: Nou ja, goed. Maar er is een kans, dus laten we inderdaad ervoor gaan. En misschien voor iedereen die luistert en nu niet aan de telefoon hangt. Ik zou even een pen pakken en een papiertje en meeschrijven.
1: Ja.
0: Dat is mijn tip. Wouter, waar gaan we mee beginnen? Welke speler gaan we omdraaien?
1: Nummer 3.
0: Waarom?
1: Gewoon de eerste die hem opkwam.
0: Oké, nou dan gaan we luisteren. Dat is overduidelijk Aretha Franklin. Oké, die hebben we. Dan moeten we nog een keer Aretha hebben. Of anders hebben we niks. Wat voel je? Welk getal? Wat gaat het worden?
1: Je neigt naar de 8.
0: Je neigt naar de 8. Oké. Weet je zeker 8? Of wil je nog iets anders?
1: Nee, we gaan er gewoon voor.
0: Oké, dan gaan we de 8 omdraaien. Daar zit achter... De rode kaart. Ja, je mag... Ja, dat is natuurlijk gewoon balen, Wouter. Je hebt de rode kaart getrokken. Misschien voor iedereen die dan nu heeft meegeschreven... en misschien over een uur aan de lijn hangt... 8 moeten we vooral niet hebben, Wouter. 8 moeten we niet hebben. Je krijgt van mij de Joe Oranje pet. En je krijgt van mij ook de WK kaasplank van de Beemster. En ik dank jou natuurlijk voor het meespelen.
1: Ja, super.
0: Hey, dankjewel. Tot later. Doeg. En over een uur een nieuwe ronde van het 1-2'tje. Nou, we weten wat er achter de 3 zit en de 8. En de rest, daar gaan we dan achter komen.

0: Lekker voorbij de zon. Lekker voorbij een ijsje. En lekker voorbij een cool windje. Mariah Carey bij Joe. Emotions. Ik wil je zo meteen even wat laten horen uit de Koen en Sander show van deze week. Want Koen die zag echt een droom uitkomen. Hij mocht een rolletje spelen in Gooise Vrouwen. Maar wie speelde hij dan precies? Nou, dat mocht hij helemaal zelf bepalen. Wat dat is geworden, laat je zo meteen horen naar deze.
1: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
2: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Weekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Weekamp.
3: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
4: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
5: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
6: ANWB en gaan.
7: Vier de zomer met Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 20% korting op alle parasols en schaduwdoeken. Karwei, maak het mooier.
5: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op awb.nl en gaan.
8: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur. Die je verrast.

0: Het zit in ons bloed. Om te geven om elkaar.
1: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
2: Dat iedere keer weer een cadeautje is, want dan heb ik even geen pijn meer.
3: En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen.
4: Wat mij minder ziek maakt en energie geeft.
0: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.
5: Ga. Naar de oertijd. Naar vuurstenen. Kasten vol skeletten. Knopen en kanonnen. Naar een modern schilderij dat je of begrijpt of niet. Als je maar ziet. Als je maar meemaakt. Ga met een arm vol kippenvel. Een hoofd vol gedachten. Een minuutje of vijf. Of de hele dag lang. Maar ga zoals jij wil. Met de museumkaart.
0: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin. For life.
6: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken. Want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten. 1 kilo voor 89 cent. Lidl. Official Fresh Partner van Team NL.
7: Je huis is geen stapel stenen. Maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren. Je een traan hebt gelaten. En waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
8: De beste plek voor jou, NVM.
6: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, kampioentjes per stuk, nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
9: Meer zon, meer voordeel bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle Vision zonbescherming. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
10: Oh, wat een goal!
11: Goal?
12: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
13: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
14: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
13: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
14: Wat doe ik aan?
13: Shop nu bij Zalando.
15: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel 5000 euro extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson Plug-in Hybrid vanaf 39.995 euro. Ga naar Hyundai.nl.
16: Bij Plus hebben we nu Plus Poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Plus rundvleesbitterballen. Een doos van 30 stuks, 50% korting. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee. Plus.
17: Hey, wakker worden. Waarschijnlijk betaal jij ook te veel voor je mobiele abonnement. Op mobiel.nl vergelijk je eenvoudig telefoons en abonnementen van alle providers. Want te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
16: Ook bij Plus, Magnemijs. 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
17: Te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
18: Voel mij zo free.
19: Wacht, wat? 75 euro? Ik loef het.
20: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
19: Wow, dit is echt nice.
20: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
21: Het weer van Weerplaza aan het einde van de middag. En vooral vanavond kans op hevige buien met onweer. Veel regen in korte tijd, hagel en ook zware windstoten. Opletten dus. Morgen is het dan afwisselend zon en stapelwolken. En op de meeste plaatsen blijft het dan droog. Het wordt 23 graden aan zee tot 31 in het zuidoosten. Dan nog even naar de weg kijken. Je krijgt alle vertragingen van 25 minuten of langer. Dat zijn er gelukkig maar twee. Op de A2 tussen Utrecht en Den Bosch tussen Beest en Zaltbommel. Vertraging is daar 27 minuten. En de A15 dus Nijmegen-Gorkum tussen Echteld en Tiel-West. Daar is een ongeval gebeurd. Vertraging 34 rond. Twee minuten over 5:30. Het laatste nieuws krijg je van Jan Ad Adolfsen.
22: Goedemiddag. Het meisje uit het Groningse Meerstad dat gisterochtend werd aangehouden na de dood van ouders. Sorry, neem me niet kwalijk. Wordt officieel verdacht van dubbele moord. Ze is 15 jaar oud. Ze blijft nog zeker 14 dagen vastzitten. Het meisje zit in volledige beperkingen. Dat betekent dat ze alleen contact mag hebben met de advocaat. Het kabinet houdt de optie open om nieuwe kerncentrales te bouwen in de buurt van de Eemshaven in Groningen. Ook Terneuzen in Zeeland staat nog op de lijst. Staatssecretaris De Bat benadrukt dat er nog geen besluit is genomen. Hij verwacht dat dat nog voor het eind van het jaar gebeurt. En bij Israëlische aanvallen op Libanon zijn sinds middernacht bijna 50 doden gevallen. Eerder werden er 18 doden gemeld. Vanmiddag om 3 uur ging een nieuw staakt het vuren in tussen Israël en Hezbollah. Toch heeft Israël volgens Al Jazeera na dat tijdstip nog 12 luchtaanvallen uitgevoerd.
10: Dit is Joe met Joey van der Velden.
21: En zometeen Patrick Hernandez en Born to be Alive. Prince ga ik ook draaien. I will die for you. Eerst

0: zometeen Roxette. Lekker. Sander. En Koen hoor je natuurlijk elke ochtend hier bij Joe. Sander die had een verrassing afgelopen week voor Koen. En dat heeft hij wel vaker. Maar dit keer was het echt gek. Koen die mag namelijk een rolletje spelen in Gooise Vrouwen. Rijst natuurlijk de grote vraag. Wie of wat gaat hij dan spelen? Nou, Koen had zelf ook nog inspraak.
1: Linda de Mol kwam naar me toe en zegt... Oh ja, Koen, je mag zelf je eigen naam verzinnen. Want het moet wel een beetje een Gooise naam zijn. Toen dacht ik, oké, maar wat blijft dan wel dicht bij mij? Toen is het dus geworden... Koenraad. Is toch een Gooise naam?
0: Ja, zeker een Gooise naam. Koenraad, ik vind het wel mooi. Dus vanaf het najaar is hij te zien in Gooise Vrouwen. En Koenraad en Sander zijn maandagochtend weer vanaf 6 uur... met een nieuwe, daar komt-ie, Koenraad en Sander show. Ja hoor.

0: Vind ik wel grappig. Weet je wat ik dus eerst helemaal niet door had? In het volgende liedje zit dus een stukje tekst. Een stukje tekst van een ander liedje. Ik ga het je even laten horen. Het gaat over Heartbreaking World van de band Squeeze. Let even op wat er wordt gezongen. Daarna laat ik je horen wat Wet Wet Wet zingt.
1: The saddest thing I've ever seen was a starving face on my TV screen.
0: Let op, zij zingen. Dezelfde tekst gebruikt. Marty Pillow, die de teksten schreef voor Wet Wet Wet, die nam voor de zekerheid na het uitkomen van de single toch nog even contact op met Chris Difford, dat is de tekstschrijver van Squeeze, om het voor de latere uitgaven van dit liedje even netjes te regelen, dat zijn namen ook gewoon bij de credits kwam te staan. Ja, hij was bang dat hij er toch een beetje gezeik mee kreeg. Is niet gebeurd. Netjes geregeld. Dit is Wet Wet Wet bij Joe en Angel Eyes.

0: Modern Talking bij Joe. You're my heart, you're my soul. Het is de Joe Oranje dag. Deze hele dag spelen we elk uur het Joe 1-2'tje. Zo rond kwart over. Dan maak je kans op een gloednieuwe tv door eigenlijk mee te spelen met een redelijk eenvoudig memory spelletje. Een veld met 11 spelers. Achter elke speler zit een Joe-hit. Weet je, twee dezelfde Joe-hits bij elkaar te sprokkelen, te vinden, te onthouden, te memoreren. En dan krijg je gewoon een gloednieuwe televisie. Er zit ook één rode kaart in het spel. Trek je die, dan heb je helemaal niks. Dan hang hem op. En is het allemaal nooit gebeurd. Nou zijn we drie kwartier geleden begonnen met een nieuw veld. Want er zijn al 5 televisies weggegeven vandaag. Lukte het niet. Maar zometeen gaan we het gewoon weer proberen rond 6:15. En ja, omdat het de laatste ronde is en ik sowieso nog een televisie wil weggeven, stel ik bij deze voor dat ik net zo lang doorga met het spel totdat er een televisie uitgaat. Dus er gaat sowieso zometeen een televisie uit. Zie je dat nou al zitten, een televisie winnen? Dan zou ik zeggen, stuur even Oranje in de app van Joe. Want het kan zijn dat ik je zometeen bel. En dat je dus een televisie wint. Want ja, we gaan net zo lang al die spelers omdraaien. We gaan al die geluidsfragmenten gaan we laten horen totdat er iemand wint. Nou, meer kans op een televisie heb je dan nooit ergens anders gehad. Toch, Sander?
1: Zeker.
0: Wat jij, Jan, had.
2: Zeker.
0: Ja, het zit zo in het nieuws trouwens.
2: Ik zat even helemaal ergens anders, maar goed. Ik ben het vast met je eens. Wat zei je? Wat er in het nieuws zit?
0: Ja.
2: De tiener uit Meerstad, die zit nog zeker 14 dagen vast na de dood van de ouders.
0: En deze hoor je ook.
3: Oh, heerlijk hier, hè?
4: Ja, eindelijk even niks.
5: Het is echt nice.
6: Hola, le pongo dos cervezas.
7: Hola, señor. Sí, 2 bier.
5: Voor mij?
3: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier, gewoon een frisje.
6: Por favor.
8: Proost. Proost.
9: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
10: Even proosten, even borrelen, even sparren. Nu bij Spar tot wel 41% korting op 4 1,5 liter flessen Coca-Cola. Voor maar €7,49. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
11: WK kijken? Bestel de kippiepan en krijg de kippievoetbal.
12: Kippie!
11: Nu met de Gamma Voordeelpas Bosch accuboormachine Easy Drill Systeembox van €169 voor €89,99. Dat zeg ik.
13: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
14: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
15: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
16: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
17: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Weekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Weekamp.

0: voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Oh, boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
2: Keukenkopers, opgelet. Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Aetna. Krijg nu 50% korting op alle Aetna aanmerkapparatuur bij aankoop van je keuken. Doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Aetna, official cooling partner van FIFA 2026.
3: Ja, ja, Dirk is door Supermarkt Kompas voor de 5e keer op rij uitgeroepen tot beste supermarkt van Nederland. Daar zijn we heel erg trots op. Een enorme dankjewel aan onze collega's en klanten. Want samen maken we Dirk de beste.
4: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
3: Nu bij Dirk. Lu Petit Boterbiscuits. 99 cent. Die zijn lekker.
5: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
6: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest. Hans,
7: alleen de prijs is anders.
8: Zie je nou wel, ze ruikt me.
9: Wat begint met fysiek ongemak, groeit uit tot schaamte. Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Marcels Green Soap, handzeep en douche 1 plus 1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
10: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
11: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog 1 praliné.
10: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
12: Deze zomer wordt leren extra leuk met Scoola. Met leuke quizzen en games voor je kind. Van woordstranden en stuitersommen tot een ijsje bestellen in het Spaans. Onelaro por favor. Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op scoola.nl.
13: Slimmer werken als accountant? Met Vision Planner maak je makkelijk en snel betrouwbare jaarrekeningen. Sluit je aan bij ruim 4000 accountants en administratiekantoren. Ga naar visionplanner.com/betrouwbaar.
12: Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op scoola.nl.
13: Vision Planner, voor accountants die vooruit willen. Ga naar visionplanner.com/betrouwbaar.
14: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
15: Goedemorgen!
16: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig.
15: Mm.
16: Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
17: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
18: Dit is Joe. 6:02. Goedenavond. Het nieuws op Joe krijg je van Jan Ad Adelsen.
19: Goedenavond. De tiener uit Meerstad die werd opgepakt na de dood van diens ouders wordt verdacht van dubbele moord. Het OM gaat er daarmee vanuit dat er sprake is van opzet. De verdachte blijft voorlopig vastzitten. Het gaat om een 15-jarig kind dat in transitie zou zijn van meisje naar jongen, meldt RTL Nieuws. De verdachte zou tijdens de moord beelden hebben gemaakt van de slachtoffers en die door hebben gestuurd naar bekenden. Groningen wil absoluut niet dat er kerncentrales gebouwd worden bij de Eemshaven. Het kabinet houdt de mogelijkheden daarvoor open, werd vandaag bekend. Volgens Groningen gaat dat lijnrecht in tegen eerdere afspraken die daarover zijn gemaakt. Ook Terneuzen in Zeeland is nog een optie voor het kabinet. De bedoeling is dat er voor het eind van het jaar een knoop wordt doorgehakt. De twee mannen die vorig jaar brand hadden gesticht bij 2 huizen en een auto van de Britse premier Starmer moeten tot 7 jaar de cel in. Het gaat om een Oekraïner en een Roemeen. Volgens onderzoek van de BBC werden ze waarschijnlijk aangestuurd door Rusland. Oranje-fans moeten uitkijken voor extreme hitte en benauwdheid in Houston. Oranje speelt daar morgen de tweede groepswedstrijd tegen Zweden. Veel drinken, goed smeren en regelmatig de schaduw opzoeken, is het advies van de KNVB. Het wordt de komende dagen 34 graden in Houston, maar omdat de lucht er vochtig is, voelt het veel warmer aan. Dat brengt ons bij het weer van Weerplaza. Het blijft vanavond nog lang warm en benauwd. Er zijn zware onweersbuien op komst. Morgen blijft het vrijwel overal droog. Het wordt minder warm, maar toch nog steeds 24 graden aan zee tot 30 graden in het oosten.
18: En dan het verkeer gemeld door Flitsmeister op Joe. Je krijgt alle vertragingen van 20 minuten of langer. Dat zijn er gelukkig nog 3 op de A2 tussen Utrecht en Den Bosch. Tussen Geldermals en Waardenburg. Vertraging naar 22 minuten. A27 Gorkum-Utrecht tussen Gorkum en Lexmond 35. En de A28 Amersfoort-Zwolle tussen het Harde en Hattermerbroek. Daar een defect voertuig. 21 minuten. Ja, nu hoor ik je denken. Ja, Joe, jij hebt makkelijk praten in die studio met de airco. Van ja, het zijn er gelukkig nog maar 3 langer dan 20 minuten. Maar als je in de file staat, dan zou je misschien mee kunnen spelen met het Joe 1-2'tje. Je maakt kans op een gloednieuwe televisie als je 2 dezelfde artiesten weet te vinden bij dit best wel eenvoudige memory spelletje. Wil je nou zometeen spelen? Stuur dan nu even oranje in de app van Joe.
8: Dit is Joe met Joey van der Velden.
18: Sander van de productie, je bellen toch, Sander?
15: Jazeker.
18: Ja, zeker.

0: 1-2'tje.
1: We gaan het 1-2'tje gaan we spelen. Ik zeg goedenavond tegen Niels Pauwels.
2: Goedenavond.
1: Goedenavond. Welkom bij het 1-2'tje. Ja, het is natuurlijk Joe Oranjedag. Elke uur rond 15:15 spelen we het 1-2'tje. Dan maak je kans op een gloednieuwe televisie. Hoe is het met jouw televisie gesteld eigenlijk?
2: Hij is niet heel oud, maar een nieuwe tv voor het WK is altijd leuk.
1: Ja, dat is natuurlijk nooit weg, Niels. Ik ga dit spel net zo lang spelen totdat wij een televisie hebben weggegeven. Dus het zou kunnen zijn dat hij zo meteen naar jou gaat. Het kan ook zijn dat we dit spel het komende 3 kwartier spelen. Want niemand weet hoe dit gaat lopen. Wat ik wel weet, we hebben een volledig nieuw veld. Hebben we een uur geleden erbij gepakt. 11 spelers, het is een soort van memory. 11 spelers, 11 rugnummers. Achter het Joe Nederlands elftal zitten 5 paren van dezelfde Joe hits. Heb je zo meteen 2 dezelfde hits te pakken. Dan win je dus die gloednieuwe tv. Maar er zit ook een rode kaart in het spel. Als je die kaart vindt, dan stopt het gelijk. Niels?
2: Nou, hopen dat we die niet vinden.
1: Heb je een uur geleden geluisterd eigenlijk?
2: Nee, heb ik niet.
1: Dus voor jou is het ook een shot in the dark?
2: Absoluut.
1: Ja, je had er al 2 kunnen weten.
2: Oh.
1: De 8 en eens even kijken, wat hebben we toen nog meer eruit getrokken? De 3 volgens mij. Oké. Niels, roept u maar het allereerste getal.
2: Nummer 10.
1: Waarom?
2: Malen.
1: Ja. Malen.
2: Nou ja, nummer 10, omdat...
1: Oké, nou. Ja. Oh, precies. Oh, ik snap het. Ja, de speler. Ja, oké. Ja. Oké, heel goed. We gaan luisteren. Oké, Lips Inc. zit daarachter. Dan heb ik van jou een 2e getal nodig. Als dat ook Lips Inc. oplevert, dan krijg jij gewoon van mij een televisie. Wat wil je horen?
2: Nummer 1.
1: Zit daar een gedachte achter?
2: Nee, een gok.
1: Oké, het is een pure gok. Nou, dan gaan we luisteren. Dit is nummer 1. Zijn de Pointer Sisters. Oh, Niels.
2: Jammer.
1: Helaas. Ik wens jou nog een fijne avond en een fijne wedstrijd natuurlijk morgen. Veel plezier met kijken.
2: Dankjewel.
1: Tot later. Doeg. Dan ga ik naar Malou van der Linden. Hallo, goedenavond.
3: Hi, goedenavond.
1: Goedenavond.
3: Wat leuk dat ik erbij mag zijn, joh.
1: Nou, wat leuk dat je hebt opgegeven. Trouwens, als je zit te luisteren en je wilt zo meteen wellicht ook het spel spelen, je hoeft alleen maar oranje te sturen. Heb je ook gedaan, toch, Malou?
3: Ja, dat heb ik zeker gedaan.
1: Jouw vriend zit te klagen. Er is iets met de tv aan de hand.
3: Ja, die tv is heel oud en wil niet meer updaten. En dan begint hij te zeuren en te doen. Dus een nieuwe tv is van harte welkom.
1: Jij denkt natuurlijk, ik regel dat even op de vrijdagavond met Joe. Joey, die leest. Ja, precies. Oké, welke getal ga ik voor je omdraaien?
3: Nou, ik ga voor nummer 6.
1: Waarom?
3: Oh, dat moet ik ook zeggen. Ja, het was gewoon een ingeving.
1: Oké, we gaan luisteren. Nummer 6. Lips Inc. Lips Inc.
3: Oh, ja, die heb ik gehoord.
1: Sterker nog, een minuut geleden hebben we die gehoord. Heb je meegeschreven? Heb je het opgeslagen in je hoofd?
3: Nou, ik heb het geprobeerd op te slaan in mijn hoofd. Dus ik hoop dat ik het goede nummer zeg. En anders, veel geluk voor de volgende.
1: Zo, Marlou, maar stel dat jij nu het goede nummer roept. Dan, dan is die televisie weg en dan is bij deze het spel gestopt. Het is heel spannend nu. Ja. Oké, het is volledig in jouw handen. Oké, kom maar, wat ga je roepen?
3: Ja? Nou, ik zeg nummer 10.
1: Oké, je hebt 6 omgedraaid. Daar zit Lips Inc. achter. Jij zegt 10 en dit is volledig op de gok. Je hebt niks meegeschreven, hè?
3: Nee.
1: Oké, nou, dan gaan we luisteren. Wat zit er achter nummer 10? En dat is inderdaad Lips Inc.
3: Geweldig.
1: Ja, geweldig. Zeker geweldig. Ik had niet verwacht dat we zo snel dit spel zouden spelen. Maar ja, je hebt 2 dezelfde Joe-hits gevonden. 2 keer Lips Inc. Je wint daarmee een gloednieuwe televisie. Je krijgt van mij een zet hem op Joe-pad. En je krijgt ook de WK kaasplank van de Beemster voorbij de borrel of de wedstrijd.
3: Oh, wat leuk zeg. Nog extra prijzen zelfs.
1: Ja, misschien wel het aller fijnste.
3: Nou, vertel.
1: Is natuurlijk dat je vriend nu kan stoppen met zeuren.
3: Ja, zeker.
1: Leg mij maar neer, kan je je vriend bellen. Kan je het aan hem vertellen?
3: Ja, ga ik zeker doen.
1: Thanks voor het meespelen. Fijne wedstrijd morgen.
3: Ja,
1: goed weekend.
3: Een fijne uitzending nog.
1: Dankjewel.
3: Doei.
1: Het is Kim Wells bij Joe.

0: je dit weekend nou gaat gebruiken om te daten... zou zomaar kunnen, dan heb ik een goede tip voor je. Nou, zo ben ik zelf ook single. En ja, als je gaat daten, dan moet je natuurlijk een goede eerste indruk maken. Er is een onderzoek geweest wat de allerbeste openingszin is om te gebruiken. Nou, ik zou zeggen, pak even pen en papier bij de hand. Die ga ik je zo meteen vertellen. En deze hoor je ook. Doei, Louis and the News. Power of Love.
1: Hé, het licht doet het niet.
2: Ik heb geen bereik.
3: Hebben we nog wel water?
4: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
5: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
6: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
5: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
6: Wat doe ik aan?
5: Shop nu bij Zalando.
7: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
8: Zeker, net zo sterk als onze oranje basis. 365 dagen per jaar met kennis die staat als een huis.
9: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
10: Het WK is niet compleet zonder onze hapjes en de kippievoetbal. Kippie.
11: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie.
12: ANWB en gaan.
13: Oranje fans opgelet. KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarige internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/wkpakkers. Anders grijp je mis.
11: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa... tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
14: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
15: Het zit in ons bloed. Om te geven om elkaar.
16: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
17: Wat mij weer energie geeft en in leven houdt.
18: En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen.
19: Zodat anderen ook genezen. Net als ik van mijn kanker.
15: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.
14: Altijd playtime. Shop de beste deals. EasyToys.nl.
15: Word bloeddonor op Sanquin.nl. Sanquin. For life.
20: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
21: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
22: Zomersale bij K-Smit Tuinmeubelen. Maak je tuin klaar voor de zomer met kortingen tot 40%. Shop nu op ksmit.nl/zomersale.
23: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
24: Nu met Club Karwei tot wel 35% korting op alle tuinmeubelen. Benieuwd naar onze andere acties? Bekijk onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
25: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven... vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
26: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan... hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
27: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
28: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup... en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
27: De marketingmanager? Ja.
28: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
0: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.

0: is getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Crayon kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
2: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
3: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
4: Zonnebrandcreme?
5: Natuurlijk, want na één drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
6: Hallo.
7: Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boord alleen?
6: Ja hoor.
7: Hi, sorry, heb je misschien ook een ladder?
6: Tuurlijk.
7: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
6: Ja.
8: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
9: Geniet deze week bij Intratuin van zomeraanbiedingen. Zoals 30% korting op een tuinplant of 20% korting op een artikel naar keuze. En zaterdag vieren we de zomer in de winkel met leuke acties en activiteiten tijdens ons midzomer-event. Kijk op intratuin.nl voor meer informatie.
10: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo bevat Kruidvat Nature's Repair Sample Bar biologische amandelolie. Ja, daar is toch bar weinig tegen in te brengen. Nu 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
11: Weer van Weerplaza. Het blijft vanavond nog lang warm en benauwd. Er zijn zware onweersbuien op komst. Morgen blijft het vrijwel overal droog. Het wordt minder warm, maar toch nog steeds 24 graden aan zee... tot 30 graden in het oosten. Zo! En dan het verkeer gemeld door Flitsmeis. Je krijgt alle vertragingen van 20 minuten of langer. Je krijgt alle vertragingen van 10 minuten of langer. Nou, laat ik er 15 van maken. Nou, wat een puinhoop. Ja, mijn computer die werkt niet helemaal mee. Oké, 10. Alle vertragingen van 10 of langer. Dit is alles wat er staat. Op de A1 tussen Hengelo en Osnabrück, tussen Oldenzaal-Zuid en Duitsland, vertraging daar 10 minuten. Op de A10 tussen Amsterdam en Watergraafsmeer, tussen Amsterdam over Amstel en Watergraafsmeer 12. Op de A12 tussen Arnhem en Oberhausen, tussen Oudijk en Duitsland, daar 10. Dan de A27, Gorkum-Utrecht, tussen Noorderloos en Lexmond 10. En op de A44, tussen Amsterdam-Den Haag, tussen de Oude Rijnbrug en A44 afrit Wassenaar. Daar is de verbindingsweg afgesloten. Vertraging is daar 10 minuten.
12: Dit is Joe met Joey van der Velden.
11: Het zijn nu heel veel liedjes die ik een 10 ga geven. Onder andere Tavares. Ga ik zo meteen draaien met Heaven Must Be Missing.

of Love. Zometeen hoor je de Backstreet Boys en Everybody. Mocht je dit weekend nou gebruiken om te daten, is dit een fijne tip. Uit de onderzoek blijkt dat 86% van de mensen gevoelig is voor een one-liner in het begin. Ja, dating app Tinder heeft een eigen onderzoekje gedaan en heeft gekeken naar de best scorende openingszin. Oké, daar komt hij. Schrijf mee. Tinder komt al met op nummer 1, God bless you. Maar ik zie dat hij dat al gedaan heeft. Nou, ik word er niet heel erg warm van. Ik denk sterker nog dat Tavares het nog beter doet. Nou, die zegt gewoon, heaven must be missing an angel, want je staat hier voor me.

Madonna bij Joe en Dress You Up. Ik wens je een waanzinnig weekend. Veel plezier met de wedstrijd natuurlijk morgen. Duimen dat het helemaal goed komt. Nou, dat we in ieder geval als winnaar uit de strijd komen. En natuurlijk overal bij alles wat je doet. De muziek van Joe. Het beste uit de 70s, 80s en 90s. Met zometeen na 7 uur. Alleen maar 70s.

0: Elton John. This is your song. Veel plezier.
1: Joe Oranjedag wordt mede mogelijk gemaakt door Beemster Kaas. Echte kaas komt uit de Beemster.

0: vloer bezig.
1: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
0: Echt?
1: Ja. En die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
4: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine. Met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires. Van 203 voor maar 69,99 met cashback. Misschien iets voor vaderdag? Voor de makers.
5: Praxis. Social deal, restaurant deals, take one en actie bo.
6: Ontdek de beste restaurant deals en meer op socialdeal.nl.
7: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
6: Rand? Nee.
7: Fair enough.
6: Social deal, deals die je niet mag missen.
8: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg hey doei! Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automatenkoffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
9: Vergeet je niet in te smeren.
8: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
6: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
10: Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Plus rundvleesbitterballen. Een doos van 30 stuks, 50% korting. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee, Plus.
11: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
10: Ook bij Plus. Plus spare ribs 500 gram, 3,99. We doen met je mee. Plus.
12: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter
13: gewoon even op BelSimpel kijken.
14: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
15: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet te mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
16: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
17: Kia. Movement that inspires.
18: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
19: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
20: Oh nee, een teek. Met Adtap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Adtap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Adtap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
21: Adtap.
20: Adtap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
22: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Je hebt nog 3 dagen. Ziggo.
23: Pak je tuin aan deze zomer met NBI. Want al 80 jaar zorgt NBI voor meer kleur en sfeer met de allermooiste sierbestrating. Kijk op nbi.nl voor een dealer bij jou in de buurt.
24: NBI. De Steenmeesters.
22: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
25: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de last minute deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
26: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
0: terug mee met Oranje. Zet de barbecue maar aan. Vlees, vis, vegan en frisse salades. Kies en mix 4 voor 10 euro. Barbecue Beukers, dat is de ja van Jumbo.
1: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
4: Kom maar verder.
3: Met ergo-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
4: Hij is weer klaar.
3: QuickFit en weer verder.
9: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
21: Hola, ¿dónde está mi casa?
9: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
21: Paella, paella.
9: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
21: Buenas noches.
9: Dus, retteketet. En vamos naar Beterbed.
27: Voel me zo free.
4: Wacht, wat? 75 euro? Ik loef het.
28: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
4: Wow, dit is echt nice.
28: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
29: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Hebbes. Kijk op ben.nl.
30: Dit is
31: het nu.nl nieuws van 7 uur.
32: Goedenavond. In Rotterdam is vorige week een man overleden nadat zijn beademingsapparatuur ermee stopte. Dat gebeurde mogelijk door de grote stroomstoring in de stad, dat meldt Rijnmond. Normaal gesproken moeten noodvoorzieningen het dan overnemen, maar dat gebeurde niet. De exacte doodsoorzaak wordt nog onderzocht door de politie. Groningen wil absoluut niet dat er kerncentrales gebouwd worden bij de Eemshaven. Het kabinet houdt de mogelijkheden daarvoor open, maar volgens de provincie gaat dat in tegen eerdere afspraken die erover gemaakt zijn. Volgens netbeheerder Tennet is de Eemshaven technisch gezien de beste optie om kerncentrales te bouwen. Een andere optie is Terneuzen in Zeeland, maar daar moet het stroomnet wel nog verbeterd worden. Op het Graspopfestival in België zou een vrouw gisteren verkracht zijn. Het gebeurde in de buurt van het podium. De politie doet er nu onderzoek naar. Zij kunnen verder nog weinig zeggen over het mogelijke slachtoffer en de dader. Op het festival zijn tienduizenden bezoekers, ook uit Nederland. En over precies 24 uur trapt Oranje af tegen Zweden voor hun tweede wedstrijd op dit WK. En als we die wedstrijd winnen, dan gaan we bijna zeker door naar de volgende ronde. De kans daarop is dan 99,8%. Dat blijkt uit onderzoek van de FIFA. Maar ook als we deze verliezen en daarna winnen van Tunesië, dan staan we er nog goed voor. Het weer dan nog van Weerplaza. Veel zon met vanavond ook kans op flinke buien. In Limburg geldt daarom code oranje. Morgen wordt het opnieuw tropisch warm met maximaal 32 graden.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
2: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
1: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
4: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
5: De kippiepan en plank. Die bezorgen we gewoon thuis, ook tijdens het WK. Kippie.
4: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
6: Vraag je, heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt: ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
7: Nu bij Coolblue. Gratis vaatwassen. Stap over en doe je vaat elke dag gratis tussen 12 en 3 uur met Bosch en Coolblue Energie. Meer weten? Kijk op coolblue.nl/gratis vaatwassen.
8: Bridgefund laat je niet in je hemdje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.

0: aan deze zomer met MBI. Want al 80 jaar zorgt MBI voor meer kleur en sfeer met de allermooiste sierbestrating. Kijk op mbi.nl voor een dealer bij jou in de buurt. De Steenmeesters.
1: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
2: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
3: Oh nee, een take. Met Attap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Attap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Attap, simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
4: Attap.
3: Attap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
5: Keukenkopers, opgelet! Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Aetna. Krijg nu 50% korting op alle Aetna aanmerkapparatuur bij aankoop van je keuken. Doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Aetna, official cooling partner van FIFA 2026.
6: Zomersale bij Kees-Meer Tuinmeubelen. Maak je tuin klaar voor de zomer met kortingen tot 40%. Shop nu op keesmeer.nl/zomersale.
7: Geniet deze week bij Intratuin van zomeraanbiedingen. Zoals 30% korting op een tuinplant of 20% korting op een artikel naar keuze. En zaterdag vieren we de zomer in de winkel met leuke acties en activiteiten tijdens ons midzomer-event. Kijk op intratuin.nl voor meer informatie.
8: Een snuggere meid is goed voorbereid. Nu bij Kruidvat Snugs menstruatieondergoed tweede halve prijs. Houd je tot wel 12 uur droog en zit net zo lekker als gewoon ondergoed. Dus op naar
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
11: Deze zomer wordt leren extra leuk met Scoola. Met leuke quizzen en games voor je kind. Van woordstranden en stuitersommen tot een ijsje bestellen in het Spaans. Un helado, por favor. Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op Scoola.nl.
10: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus Galia en Cantaloupe-meloen per stuk voor 1,49. Lidl, je verdient het.
11: Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op scoola.nl.
12: Vier op zaterdag 20 juni midsommar bij IKEA. Met Zweedse tradities en zomerse activiteiten. En draai aan het rad, waarbij je kans maakt op een reis voor 4 personen naar Småland in Zweden. Tot dan, IKEA. Een wereld aan ideeën.
13: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
14: De Burger King Cheeseburger, met heerlijke flame grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer, voor maar 1,50 euro bij Burger King.
15: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
16: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.

0: 8 uur bij Joe. 80's at 8. Een uur lang alleen maar hits uit de jaren 80. Good times, great music. 80's at 8. Zometeen vanaf 8 uur bij Joe.
1: Bob, waarom zitten die mensen op onze zolder?
2: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
1: Hoe dan?
2: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
3: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.

0: voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Bij Plus hebben we nu Plus Poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite. 2 blikjes voor maar 1 euro. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee. Plus.
2: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen? Voor avontuur ga je naar Disney Adventure World.
3: Stap in een wereld vol avontuur in Disney Adventure World. Het vernieuwde park met Marvel, Pixar en Frozen themawerelden in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
1: Ook bij Plus, Magnemijs. 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
4: Nu met Club Karwei 40% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
5: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
4: Kom maar verder.
5: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Pirelli-banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
4: Hij is weer klaar.
5: QuickFit en weer verder.
6: Bouw- of verbouwplannen? Jan Groentegels. Groots assortiment wand- en vloertegels. Een wereld aan tegels. jangroentegels.nl.
7: Echte smaak komt uit de Beemster. Maar wat is dat, echte smaak? Is het de smaak van een bammetje kaas bij het ontbijt? Of van een tosti met je bestie? Is het de smaak van een stukje oud op de camping? Of van borrelblokjes in de kroeg? Wat het ook mogen zijn, echte kaas komt uit de Beemster.
8: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
9: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld.
10: Voel me zo free.
11: Wacht, wat? 75 euro? Ik loop het.
12: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
11: Wow, dit is echt nice.
12: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
13: Vier op zaterdag 20 juni midsommar bij IKEA. Met Zweedse tradities en zomerse activiteiten. En draai aan het rad, waarbij je kans maakt op een reis voor 4 personen naar Småland in Zweden. Tot dan, IKEA. Een wereld aan ideeën.
14: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950. Of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
15: Voordeel dat blijft hangen bij Trekpleister. Nu Witte Reus toiletblokken. 4 stuks voor maar €5. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
16: Goedemorgen.
17: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
18: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar €69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers.
19: Praxis.
20: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
21: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
22: Kia. Movement that inspires.
23: Dit is Jan.
24: Het nu.nl nieuws van 8 uur.
25: Goedenavond.
0: De bereikbaarheid van Nederland komt in gevaar. Daar waarschuwen gemeentes, provincies en bedrijven voor. Er is steeds minder geld voor het aanleggen van wegen en spoorlijnen. En daardoor dreigen nieuwe woonwijken totaal onbereikbaar te worden. Verder wordt onderhoud ook steeds langer uitgesteld. En dat zorgt dan weer voor flinke overlast wanneer bruggen en tunnels ineens een langere periode dicht moeten. Groningen wil absoluut niet dat er kerncentrales gebouwd worden bij de Eemshaven. Want volgens de provincie gaat dat in tegen eerdere afspraken die erover gemaakt zijn. De staatssecretaris van Klimaat begrijpt de weerstand, maar benadrukt ook dat er nog niks vast ligt. Dat zegt hij bij RTL Nieuws.
2: We maken nu überhaupt nog geen keuze. We laten alleen locaties afvallen waar het onmogelijk is. En we houden op de zeef de locaties die wel zouden kunnen passen. Met daarbij wetend dat er dilemma's zijn die we moeten uitpuzzelen de komende tijd.
0: Een andere mogelijke locatie voor kerncentrales is Terneuzen in Zeeland. Daar is meer draagvlak, maar moet het stroomnet wel nog verbeterd worden. Britse media houden er rekening mee dat premier Starmer dit weekend misschien opstapt. Hij zou ergens in de komende dagen de knoop door gaan hakken nadat een populaire partijgenoot gewonnen heeft bij de lokale verkiezingen. Die komt nu in het Lagerhuis en zou het leiderschap van Starmer graag over willen nemen. En het goedkope zomerabonnement voor de trein is hartstikke populair. Meer dan 100.000 mensen hebben er al eentje gekocht. Daarmee kan je voor €49 een maand lang onbeperkt met de trein reizen in de daluren. De overheid heeft genoeg geld geïnvesteerd voor 500.000 van die abonnementen. Het weer dan nog van Weerplaza. Vanavond kans op flinke buien met veel regen, hagel en onweer. In Limburg geldt daarom code oranje. Morgen wordt het opnieuw zonnig en tropisch warm, maximaal 32 graden.

0: Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Je hebt nog 3 dagen. Ziggo.
1: Oh nee, een teek. Met Altap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Altap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Altap, simpel om van te houden, simpel om te beschermen. Altap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
0: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Find your joy met de last minute deals van Vakantselect. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. Vakantselect. Happy Family Holidays.
3: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals alle VSM, 15% korting. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Met uitzondering van geneesmiddelen. Zie verpakking.
4: Mooi van Ethos.
5: Vier de zomer met Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 20% korting op alle parasols en schaduwdoeken. Karwei, maak het mooier.
6: 18 plus, speelbewust.
7: Ja.
8: Echt serieus?
7: Oh,
8: wat een geld.
9: 18.000, godverdikke me.
10: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
11: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
10: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
6: 18 plus speelbewust.
12: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
13: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
12: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
13: Wat doe ik aan?
12: Shop nu bij Zalando.
14: Goedemorgen!
15: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
16: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
17: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen? Voor avontuur ga je naar Disney Adventure World.
18: Stap in een wereld vol avontuur in Disney Adventure World. Het vernieuwde park met Marvel, Pixar en Frozen themawerelden in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
19: Oh. Goedemorgen allemaal!
20: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij warmteservice. Ga naar douche.kroon.nl.
21: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
22: Kruidvat goes Korean. Of nou ja, Korean goes Kruidvat. Nu 25% korting op alle Korean skincare. Gewoon bij je favoriete Kruidvat in de buurt. Dat is een stuk minder ver van huis.
23: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
24: Hey, wakker worden? Waarschijnlijk betaal jij ook te veel voor je mobiele abonnement. Op mobiel.nl vergelijk je eenvoudig telefoons en abonnementen van alle providers. Want te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
25: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met PowerPeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van PowerPeers.
24: Te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
26: Omdat je mijn favoriete papa bent.
27: 21 juni is het Vaderdag. Geef een dinercadeau, kluscadeau of een bioscoopbon met 10% korting. Even naar Primera.
28: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg...
27: Doei doei!
28: Tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
0: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
1: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
2: Oké.
1: Social Deal, deals die je niet mag missen.
3: Zomersale bij Kees-Smit Tuinmeubelen. Maak je tuin klaar voor de zomer met kortingen tot 40%. Shop nu op kees-smit.nl/zomersale.
4: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.

0: 9 uur bij Joe. 90's at 9. Een uur lang alleen maar hits uit de jaren 90. Good times, great music. 90's at 9. Zometeen vanaf 9 uur bij Joe.
1: Doe het lekker zelf met Gamma Verf. Dat is dezelfde kwaliteit als bekende merken, maar dan stukken goedkoper. Nu met de voordeelpas vanaf 25% korting op Gamma Verf.
2: Ah, nee hè.
3: Dag buurvrouw, sleutels vergeten?
2: Ja, weer eens.
3: Nou, tof jij even.
2: Oh ja?
3: Ik heb net koffie gezet.
2: Lekker.
3: Kom maar even binnen, dan kun je hier wachten. Je
4: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Echt
5: beetstreekt. Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
6: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
7: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
8: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime leden. Word nu Prime lid op Amazon.nl.
9: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
10: Eén man. 30 boeken. Eén kast. En één doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Zet je net als Jan in met zijn boekenstalletje waarvan de opbrengst naar Kika gaat. Start jouw eigen actie voor Kika op actievoorkika.nl.
9: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
11: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu de Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
12: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
13: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar €9 per maand. Kijk op ben.nl.
14: Hebbes.
12: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Kampioentjes per stuk, nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
15: In Canada weten ze het al 50 jaar. En ik nu ook. Napoleon Grills maakt voor jou en mij een echte barbecue master. Gas, houtskool, hybride of elektrisch. Alle modellen altijd minimaal 10 jaar garantie. Upgrade deze zomer ook jouw barbecue prestatie.
16: Choose premium. Choose Napoleon.
17: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Curaçao. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
18: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
19: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de Last Minute Deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
20: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo bevat Kruidvat Nature's Repair Shampoo Bar biologische amandelolie. Ja, daar is toch bar weinig tegen in te brengen. Nu 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.

0: mooie vakantie vind je bij Bol.
1: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
2: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen. Ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
3: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
4: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
5: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
6: Dit is jouw. Het nu.nl nieuws van 9 uur.
7: Goedenavond. Er trekken vanavond flinke buien over ons land. En daarom geldt er nu code oranje in alle zuidelijke provincies. Het gaat dan om Limburg, Brabant, Zeeland en Zuid-Holland. Je kan daar last hebben van regen, zware windstoten, onweer en hagel. En dat kan ook voor schade zorgen. In de rest van het land geldt code geel. De bereikbaarheid van Nederland komt in gevaar. Daar waarschuwen gemeentes, provincies en bedrijven voor. Er is steeds minder geld voor het aanleggen van wegen en spoorlijnen. En daardoor dreigen nieuwe woonwijken totaal onbereikbaar te worden. Verder wordt het onderhoud ook steeds langer uitgesteld. Dat zorgt dan weer voor flinke overlast wanneer bruggen en tunnels ineens een langere periode dicht moeten. In Engeland zijn vanavond twee treinen op elkaar gebotst. Dat gebeurde in de buurt van Londen. Volgens Britse media zouden sommige inzittenden ernstig gewond zijn geraakt. Maar over slachtoffers is verder nog niks bekend. Het zou mis zijn gegaan toen een trein achterop een andere botste, waarbij een van de wagons van het spoor is geraakt. Hulpdiensten zijn massaal ter plaatse. En morgen speelt het Nederlands elftal hun tweede wedstrijd op het WK. Die is om 7 uur tegen Zweden. En als we die wedstrijd winnen, dan gaan we bijna zeker door naar de volgende ronde. De kans daarop is dan 99,8%. Dat blijkt uit onderzoek van de FIFA. Maar ook als we deze verliezen en daarna winnen van Tunesië, dan staan we er nog altijd goed voor. Het weer dan nog van Weerplaza. Vanavond is kans op flinke buien met veel regen, hagel en onweer. Morgen wordt het opnieuw zonnig en dan ook tropisch warm, maximaal 32 graden.

0: techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki, serious about fun.
1: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
2: Zonnebrandcreme?
3: Natuurlijk, want na één drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
0: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals 1600 euro korting op de Suzuki Swift.

0: ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
1: Nu met Club Karwei tot wel 35% korting op alle tuinmeubelen. Benieuwd naar onze andere acties? Bekijk onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
2: De Burger King Cheeseburger. Met heerlijke flame-grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer. Voor maar €1,50 bij Burger King.
3: Oh, daar heb je Tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
4: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Bestel nu de Fairphone Gen 6 met al ons nieuwe voor de beste prijs van Nederland. En krijg Fairbus cadeau. Zo BelSimpel kan het zijn.
5: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
6: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
7: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei. Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
8: Ga je niet in te smeren.
7: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
9: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
10: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen? Voor avontuur ga je naar Disney Adventure World.
11: Stap in een wereld vol avontuur in Disney Adventure World. Het vernieuwde park met Marvel, Pixar en Frozen themawerelden in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
12: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
13: Zeker, net zo sterk als onze oranje basis. 365 dagen per jaar met kennis die staat als een huis.
14: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
15: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
16: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet.

0: De aubergines en courgettes van Albert Heijn. Zo fris en mild. En deze week in de bonus, 2 stuks voor maar 99 cent. En ook in de bonus, alle Lay's Flat en Max, 1 plus 1 gratis. Alle Nivea, ook 1 plus 1 gratis. En diverse AH barbecue spiezen, nu 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Dat is een lekkere van Albert Heijn.
2: Een snuggere meid is goed voorbereid. Nu bij Kruidvat Snugs menstruatieondergoed tweede halve prijs. Houd je tot wel 12 uur droog en zit net zo lekker als gewoon ondergoed. Dus op naar
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
4: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatsslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
6: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
7: Het zit in ons bloed. Om te geven om elkaar.
8: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
9: Waardoor ik minder ziek ben en weer energie heb.
10: En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen.
11: Zodat anderen ook genezen, net als ik van mijn kanker.
7: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.
6: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
7: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin. For life.
12: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
13: Haal het zonlicht binnen. Met de kozijnen of schuifbuien van Belisol. Geef je huis het licht dat het verdient. Maak daarom nu een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak.
12: Belisol. Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
14: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
15: Oh, wat een goal!
16: Zit je ook in de was dat nou een goal-fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
14: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
17: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten! Dan moet je nog even langs AWB, want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager, nu met €100 korting. Ook in de webshop. AWB en gaan.
18: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
17: AWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op awb.nl en gaan.
19: Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
20: Pakken ze een podium.
21: Pakken ze een podium.
20: Pak zelf eens een podium.
22: Pakken ze een podium.
23: Pakken ze een podium.
24: Pak een podium. Ga naar podiumcadeaukaart.nl en laat je vader weer eens genieten van een onvergetelijk avondje theater of een spetterend concert. Podium Cadeaukaart. Het vaderdagcadeau dat bijblijft.
25: Oh.
0: Goedemorgen allemaal.
1: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij warmteservice. Ga naar douche.kroon.nl.
2: Dit is jou. Het nu.nl nieuws van 10 uur.
21: Goedenavond. Elk jaar raken er honderden kinderen kwijt op het strand. De reddingsbrigade helpt dan met zoeken, maar dat kost een hoop tijd. Vertel eens bij RTL Nieuws.
22: We zien toch elk jaar wel kleine zoekactietjes goed te doen. Maar als er te vaak te veel kinderen zoeken raken, dan hebben we minder tijd om op het water te letten, op de zwemmers en de baders.
21: Ze beginnen daarom met nieuwe zoekmethodes. Zo worden er polsbandjes uitgedeeld waar ouders hun telefoonnummer op kunnen schrijven. En de reddingsbrigade gaat ook onderzoek doen naar hoe kinderen het snelst teruggevonden kunnen worden. Een 27-jarige man uit Almere moet 2 jaar de cel in voor het verkrachten van een meisje van 15. Het gebeurde vorig jaar tijdens Koningsdag in het centrum van Arnhem. Hij had haar een drankje voor haar gekocht en duwde haar vervolgens een mobiel toilet in toen ze wilde gaan plassen. Daarna werd het meisje seksueel misbruikt. Meerdere mensen zijn gewond geraakt bij een treinbotsing in Engeland. Dat gebeurde vanavond in het noorden van Londen. Hulpdiensten zijn massaal ter plaatse. Het zou mis zijn gegaan toen een passagierstrein achterop een andere botste, waarbij een van de wagons van het spoor is geraakt. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. En het Nederlands elftal vliegt rond deze tijd richting Houston voor de WK-wedstrijd tegen Zweden morgen. Maar Quinten Timber is daar niet bij. Hij blijft achter in het spelershotel omdat hij een lichte hersenschudding heeft. Die heeft hij gisteren opgelopen tijdens een training. In overleg met de medische staf is besloten dat Timber ook niet meegaat om aan te moedigen. Hij kan voorlopig beter rusten. Het weer dan nog van Weerplaza. Vanavond kans op flinke buien met veel regen, hagel en onweer. In het zuiden van het land geldt daarom code oranje. Morgen wordt het opnieuw zonnig en tropisch warm, maximaal 32 graden.
2: Dit is het weekend van Joe.

0: sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
1: Deze zomer weer die ladder op, schilderen, zweten of gewoon klaar zijn in één keer. Kies het Benitech kozijnplan, inclusief montage.
2: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
3: Eén ijskoffie voor mevrouw. Mm.
2: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
1: Benitech kozijnplan. Nu gratis upgrade naar trippelglas.
4: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een tweejarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
5: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
8: Bouw of verbouwplannen? Jan Groen Tegels. Van 3D-ontwerp tot leggen van de tegelvloer. Wat een service. jangroentegels.nl.
7: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, Galia en Kanteloepmeloen per stuk voor 1,49. Lidl, je verdient het.
9: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
10: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check Delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
11: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
12: Kees, klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen. Ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
13: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
14: Wil jij een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek scoren? Boek dan nu je reis bij D-Reizen.
15: Een snuggere meid is goed voorbereid. Nu bij Kruidvat Snugs menstruatieondergoed tweede halve prijs. Houd je tot wel 12 uur droog en zit net zo lekker als gewoon ondergoed. Dus op naar...
16: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
17: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
18: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
17: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
18: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
19: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
20: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu

0: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
1: De hete zomer, Crayon rolluiken.
2: Geluidsoverlast.
1: Crayon rolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld.
3: Plus speelbewust.
4: Ja. Echt serieus?
5: Oh, wat een geld.
6: 18.000. Godverdikke me.
7: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
3: 18 plus speelbewust.
9: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
10: Odido. Zie je nou wel, ze ruikt me.
11: Wat begint met fysiek ongemak, groeit uit tot schaamte. Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Deolane antitranspirant 1 plus 1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
12: Oh. Goedemorgen allemaal.
13: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij warmteservice. Ga naar douche.kroon.nl.
14: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen? Voor avontuur ga je naar Disney Adventure World.
15: Stap in een wereld vol avontuur in Disney Adventure World. Het vernieuwde park met Marvel, Pixar en Frozen themawerelden in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.

0: Deze zomer wordt leren extra leuk met Skoola. Met leuke quizzen en games voor je kind. Van woordstranden en stuitersommen tot een ijsje bestellen in het Spaans. Un helado, por favor. Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op skoola.nl.
1: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
2: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, maar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
3: Brussel-Zuid.
2: Hé, nu al?
1: Ja, reis razendsnel naar België. Zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity direct op nsinternational.nl.
0: Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op skoola.nl.
4: Haal het zonlicht binnen met de kozijnen of schuifbuien van Belisol. Geef je huis het licht dat het verdient. Maak daarom nu een afspraak op belisol.nl. Belisol, liefde voor het vak. Belisol.
5: Dit is jou. Het nu.nl nieuws. Van 11 uur.
6: Goedenavond. Bij een treinbotsing in de buurt van Londen is zeker 1 iemand om het leven gekomen. Meerdere andere mensen raakten gewond, dat heeft de Britse politie bevestigd. Lokale media melden dat het mis zou zijn gegaan toen een passagierstrein stilviel door een storing. Een andere trein botste er vervolgens achterop en een van de wagons is toen ontspoord. Elk jaar raken er honderden kinderen kwijt op het strand. En ouders hebben verschillende methodes om dat te voorkomen. Dat vertellen ze bij RTL Nieuws.
7: Normaal, als het heel druk is, hebben we altijd een regenboogparasol mee. Dus die weten ze altijd te herkennen.
8: Ik doe ze wel altijd fluoriserende kleren aan, zo opvallend mogelijk.
6: En als het kind niet snel terug is, dan helpt de reddingsbrigade mee met zoeken. Sinds kort delen ze ook polsbandjes uit waar ouders hun telefoonnummers op kunnen schrijven. Het Duitse festival Southside is vanavond tijdelijk onderbroken vanwege noodweer. Bezoekers werden opgeroepen om te schuilen in hun auto, want daar zouden ze het veiligst zijn. Wie een plekje over had, moest de alarmlichten aandoen. Zo wisten mensen zonder auto waar ze in konden stappen. Na 2 uur werd het festival weer opgestart. En de veiling met gedragen shirtjes van Oranje-spelers heeft bijna 60.000 euro opgeleverd. Het grootste deel daarvan gaat naar het Prinses Maxima Fonds voor kankeronderzoek. Verreweg het meeste geld werd neergelegd voor het shirtje van Virgil van Dijk. Die heeft ruim 13.000 euro opgeleverd. De organisatie snapt dat wel, want in dit shirt heeft hij zijn eerste WK-goal gescoord. Het weer dan nog van Weerplaza. Vanavond trekken er flinke buien over het land met veel regen, hagel en onweer. Op veel plekken geldt daarom code oranje. Morgen wordt het opnieuw zonnig en tropisch warm, dan maximaal 32 graden.
5: Dit is het weekend van Joe.

0: wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
1: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
2: Zeker, net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar met kennis die staat als een huis.
3: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
4: Deze zomer lees jij voor het eerst een heel boek in één keer uit. In Griekenland.
5: Een heel boek? En de kinderen dan?
4: Die zijn veel te druk met spelen.
5: Maar ik moet toch controleren of alles wel goed gaat? Of dat het...
4: Nee. Jij hoeft helemaal niks. Behalve lezen.
5: Oh, wauw. En mag ik daar dan ook een wijntje bij?
4: Tuurlijk. Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu vakantie naar Griekenland. Met tot €300 korting per persoon.
5: Proost.
4: Op sunweb.nl.
6: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!
7: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de Last Minute Deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
8: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
9: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
8: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
10: Pas je eindelijk

0: juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Kruidvat goes Korean. Of nou ja, Korean goes Kruidvat. Nu 25% korting op alle Korean skincare. Gewoon bij je favoriete Kruidvat in de buurt. Dat is een stuk minder ver van huis.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Oh, wat een goal!
4: Goal?
5: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
6: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
7: Dit is Joe.

0: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
1: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
0: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
2: It's playtime. Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
3: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Altijd playtime. Shop de beste deals. EasyToys.nl.
3: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
4: Deze zomer weer die ladder op. Schilderen, zweten. Of gewoon klaar zijn in één keer. Kies het Benitech kozijnplan, inclusief montage.
5: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei doei tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
4: Benitech kozijnplan. Nu gratis upgrade naar trippelglas.
6: Zoek je nog een cadeau dat je vader laat stralen? Nu bij Kruidvat Oral-B elektrische tandenborstel IO 5 Ocean Blue met 58% korting. Dat is toch schitterend?
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Ja, je oude smartphone kan brand veroorzaken in vuilniswagens. En dat geldt voor alle apparaten met een accu of batterij. Lever hem dus in waar die hoort. Afvalbrand heb jij in de hand. Kijk voor veilige inleverpunten op doemaapart.nl.
9: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
10: De beste plek voor jou, NVM.
11: Je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
12: Lekker lezen op vakantie, Cassie! Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
13: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
14: Kom maar verder.
13: Met ergo-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
14: Hij is weer klaar.
13: Quickfit en weer verder.
15: Vier op zaterdag 20 juni midsommar bij IKEA. Met Zweedse tradities en zomerse activiteiten. En draai aan het rad. Waarbij je kans maakt op een reis voor 4 personen naar Småland in Zweden. Tot dan, IKEA. Een wereld aan ideeën.
16: Dit is jouw. Het nieuws van 12 uur.
17: Goedenacht. Het onweer en de harde wind hebben in elk geval in Utrecht voor schade gezorgd. Bij de hulpdiensten kwamen veel meldingen binnen over stormschade, zoals omgevallen bomen, losgeraakte daken en afgewaaide takken. Voor Midden-Nederland, en dan met name Flevoland, is een NL-alert gegeven vanwege extreem weer. Engeland is opgeschrikt door een treinongeluk bij Londen, waarbij een dode en meerdere gewonden zijn gevallen. Hoeveel is niet bekend. Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt. De treinen zouden op hetzelfde spoor hebben gezeten. Eén zou stil hebben gestaan en de andere zou bovenop zijn geklapt. Een kind van 2 is uit een bloedhete auto in Krimpen aan de IJssel gehaald. Omstanders zagen dat de peuter al zeker 10 minuten in de auto zat en flink aan het zweten was. Ze wisten een raam open te krijgen en het kind eruit te halen. Politie doet een melding bij Veilig Thuis, een meldpunt voor kindermishandeling. Op het WK voetbal is de VS door naar de laatste 32. Ploeg won met 2-0 van Australië en na de eerder gewonnen wedstrijd tegen Paraguay zijn de Amerikanen zeker van de knock-outfase. Australië kan ook nog door, maar dat hangt af van de laatste wedstrijd in de groepsfase. en Schotland-Marokko is nu bezig. En er duurt weer van Weer Online. Verspreid komen zware buien voor. In de noordelijke provincies geldt code oranje. En tijdens een bui is kans op zware windstoten en onweer. Overdag veel zon, droog en 25 tot 30 graden landinwaarts. En tot zover het ANP-nieuws.
16: Dit is het weekend van Joe.

0: Nieuws van 1 uur.
1: Goedenacht. Hulpdiensten in het midden van het land krijgen veel meldingen over stormschade. In Flevoland is zelfs een NL-alert verstuurd en wordt iedereen opgeroepen om binnen te blijven. Daar zijn ook bomen op de weg beland en delen van daken weggewaaid. Volgens ProRail zijn meerdere bomen op het spoor beland. Reizigers konden veilig uit de vastgelopen treinen stappen. Bij het treinongeluk ten noorden van Londen is een dode gevallen en ook zijn er tientallen gewonden, maar hoe ze er aan toe zijn is niet bekend. Bij het ongeluk waren twee treinen betrokken die onderweg waren naar London St. Pancras. Het lijkt erop dat een trein stopte door een fout in een waarschuwingssysteem en de andere treinen tegenaan klapten. In Duitsland is een festival afgebroken vanwege noodweer. Het is het Southside Festival, vlakbij de Zwitserse grens. De organisatie riep bezoekers op naar een auto te gaan en de alarmlichten aan te zetten. En na een paar uur ging het festival weer verder. Een van de artiesten op Southside is Davina Michelle. Op het WK voetbal is de VS door naar de laatste 32. Ploeg won met 2-0 van Australië. En na de eerder gewonnen wedstrijd tegen Paraguay zijn de Amerikanen zeker van de knock-out fase. Australië kan ook nog door, maar dat hangt dan weer af van de laatste wedstrijd in de groepsfase. Schotland-Marokko is nu bezig. En er is het weer van Weer Online. Verspreid komen zware buien voor. In de noordelijke provincies geldt code oranje. En tijdens een bui is kans op zware windstoten en onweer. Overdag veel zon, droog en 25 tot 30 graden landinwaarts. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is het weekend van Joe.

Dit is Joe.

0: 2 uur.
1: Goedenacht. Hulpdiensten in het midden van het land krijgen veel meldingen over stormschade. In Flevoland is zelfs een NL-alert verstuurd en wordt iedereen opgeroepen om binnen te blijven. In Coevorden raakte iemand in een auto zwaar gewond toen er een boom opviel. En in Hooglanderveen, bij Amersfoort, zijn 2 huizen in brand gevlogen na blikseminslag. Bij een treinongeluk ten noorden van Londen is een machinist om het leven gekomen en verder raakten meer dan 30 mensen zwaar gewond. Het ongeluk gebeurde doordat 2 treinen op hetzelfde spoor reden. Toen eentje moest stoppen, reed de ander er tegenaan. Er is een run op het zomerabonnement van de NS, waarmee je voor een paar tientjes per maand onbeperkt kunt reizen in de daluren. Er zijn al meer dan 100.000 van verkocht. Staatssecretaris Annette Bertram is er heel blij mee. Dit is echt heel veel. Het is een uniek experiment, zei ze op Radio 1. Algerije heeft een klacht ingediend bij de FIFA na de verloren wedstrijd tegen Argentinië. De scheidsrechter zou beroerd hebben gefloten. Het draait om de beruchte overtreding van Lionel Messi. Hij trapte een Algerijnse verdediger vol op zijn kuit, maar de scheidsrechter greep niet in. Volgens deskundigen had het rood moeten zijn. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht trekken de buien via het noorden het land uit en vervolgens klaart het op. De komende dag is er veel zon en blijft het overwegend droog. Tot 20 tot 24 graden in de kustgebieden en 25 tot 30 graden landinwaarts. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is het weekend van Joe.